Lekker overzichtelijk. Dagelijks een mail met het nieuws uit de provincie. Schrijf je in voor de nieuwsbrief van Omroep Flevoland. Dan mis je niets. Ga naar omroepflevoland.nl en meld je aan.

We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: We staan voor dag en dauw voor jou klaar. Elke werkdag vanaf 6 uur. Flevoland is wakker.
1: Helderzien. Snap je, bro?
2: Ja, sis.
0: Met het nieuws, weer en verkeer in jouw provincie. Maar je hoort ook de actualiteit buiten de provinciegrenzen. Flevoland is wakker. Elke werkdag van 6 tot 9 bij Flevoland op radio en tv.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op 89.8 FM. Nu het nieuws van 3 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Een handgeschreven zelfmoordbrief van de veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein is alsnog openbaar gemaakt. De brief uit 2019 werd jarenlang door een rechtbank in New York geheim gehouden voor publiek en onderzoekers. De rechter heeft nu besloten het document alsnog vrij te geven. Volgens Amerikaanse media schreef Epstein het na een eerste mislukte zelfmoordpoging. Of het daadwerkelijk door hem is geschreven, dat is niet officieel bevestigd. Er staat volgens de New York Times weinig nieuwe details in over de motieven van Epstein. Na de aanvallen van gisteren heeft Oekraïne geen vertrouwen meer in het eenzijdige staakt het vuren dat de Russische president Poetin heeft aangekondigd. Zeker 26 mensen werden gedood. Toen Rusland 2 dagen geleden met het voorstel op de proppen kwam, stelde Oekraïne voor om de gevechtspauze gisternacht al te laten ingaan. Maar er volgden dus grootschalige aanvallen. Nederlanders houden de hand op de knip vanwege de hoge energie- en brandstofprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten. Dat zeggen klanten van ING tegen de bank na het invullen van een vragenlijst. 6 op de 10 geeft aan minder uit te zullen geven. Volgens ING zien mensen de hogere brandstofprijzen ook niet ineens verdwijnen. Meer dan 8 op de 10 klanten gaven aan te verwachten nog 3 maanden of langer hiermee te maken te hebben. En Paris Saint-Germain heeft zich geplaatst voor de finale van de Champions League. De ploeg speelde met 1-1 gelijk bij Bayern München, genoeg na de 5-4-zege van vorige week in Parijs. En op 30 mei is Arsenal de tegenstander van Paris Saint-Germain in Budapest. PSG won de titel vorig seizoen en is dus de titelverdediger. Het weer vannacht droog, het koelt af naar 2 tot 5 graden. Overdag eerst vrij zonnig, later wat meer stapelwolken en mogelijk ook een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Vrijdag dan wordt het droog met zonnige periodes en dan ook iets warmer, 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.

Programma's gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

0: Wij willen graag vrienden met jou worden. Dat kan via Facebook. Like ons en je weet precies wat er speelt. Discussieer mee over het nieuws of ontdek leuke winacties. Omroep Flevoland op Facebook. Dat is leuk.
1: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook op omroepflevoland.nl. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Een zelfmoordbrief van Jeffrey Epstein is alsnog openbaar gemaakt na de uitspraak van een rechter. De veroordeelde zedendelinquent zou het hebben geschreven na een eerste zelfmoordpoging in 2019. Maar of het daadwerkelijk door hem is geschreven, dat is nog niet bevestigd. Er staan volgens de New York Times weinig nieuwe details over de motieven van Epstein. De GGD heeft alle mensen in beeld die in het KLM-toestel hebben gezeten met een vrouw die besmet bleek te zijn met het Hantavirus. Ze overleed een dag later in een ziekenhuis in Johannesburg. Er zaten ruim 300 mensen in het toestel. De GGD gaat de passagiers een brief sturen met daarin informatie over het virus en wat ze moeten doen bij klachten. Een deel van de crew en de passagiers die directe hulp hebben verleend aan de vrouw zijn gebeld. Dat gebeurt nu elke dag om te checken hoe het met ze gaat. Iedereen moet dagelijks meten of ze koorts hebben. Israël heeft de Libanese hoofdstad Beirut aangevallen. Volgens Israël was een belangrijke commandant van Hezbollah doelwit. Of die echt gedood is, is niet duidelijk. Hezbollah zegt daar nog niks over. Het was de eerste aanval van Israël op hoofdstad Beirut sinds het staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah inging. En in het Verenigd Koninkrijk mogen miljoenen mensen vandaag naar de stembus. In Engeland zijn er lokale verkiezingen, in Schotland en Wales parlementsverkiezingen. De lokale verkiezingen lijken uit te lopen op een aardverschuiving. Labour, de partij van premier Keir Starmer, heeft er nog nooit zo slecht voor gestaan. Maar het zijn niet de conservatieven die daarvan lijken te profiteren, maar partijen als Reform UK, de anti-immigratiepartij van Nigel Farage. En op links is de Green Party in opmars. Morgen dan worden de eerste uitslagen verwacht. Het weer droog, het koelt af naar 2 tot 5 graden. Overdag eerst vrij zonnig, later wat meer stapelwolken en mogelijk een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Vrijdag droog met zonnige periode, dan iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Elke middag vanaf 5 uur zit je goed. Op tv, onze website en in de app krijg je al het nieuws en de mooiste reportages uit onze provincie lekker voorgeschoteld. En je hoeft niks te missen, want we herhalen de uitzending elk half uur. Zo blijf je altijd bij.

We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: Voor een goed gesprek stem je elke werkdag af op Studio Flevoland.
1: Burgemeester Gebbe?
2: Nee.
1: Hallo, Omroep Flevoland hier.
3: Ja.
0: We zijn bij je van de thee tot het diner. Met interessante Flevolandse gasten en achtergronden bij het Flevolandse nieuws. Uiteraard zitten we ook bovenop de Flevolandse actualiteit. Studio Flevoland. Elke werkdag vanaf 3 uur bij Flevoland op radio en tv.

0: Elke middag vanaf 5 uur zit je goed. Op tv, onze website en in de app krijg je al het nieuws en de mooiste reportages uit onze provincie lekker voorgeschoteld. En je hoeft niks te missen, want we herhalen de uitzending elk half uur. Zo blijf je altijd bij.
1: Dit is Flevoland.

We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: 6 uur op Radio NTV. Flevoland is wakker.
1: Dit is Flevoland. Elke dag dichtbij. Nu het nieuws van 5 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De GGD heeft alle mensen in beeld die in het KLM-toestel hebben gezeten met een vrouw die besmet bleek te zijn met het Hantavirus. Ze overleed een dag later in een ziekenhuis in Johannesburg. En er zaten ruim 300 mensen in het toestel. De GGD gaat de passagiers een brief sturen met daarin informatie over het virus en wat ze moeten doen bij klachten. Het deel van de crew en de passagiers die directe hulp hebben verleend aan de vrouw zijn gebeld. Dat gebeurt nu elke dag om te checken hoe het met ze gaat. En iedereen moet dagelijks meten of ze koorts hebben. In Engeland zijn er vandaag lokale verkiezingen. In Schotland en Wales parlementsverkiezingen. Ze lijken uit te lopen op een aardverschuiving. Labour, de partij van premier Keir Starmer, heeft er nog nooit zo slecht voor gestaan. Ook de conservatieven staan er slecht voor in de peilingen. Reform UK en de Green Party gaan waarschijnlijk wel goed scoren. Natuurbeheerders in de Amerikaanse staat Alaska mogen van de rechter opnieuw zwarte en bruine beren afschieten. Dat mogen ze ook vanuit helikopters doen. Door het afschieten van de beren moet de sterk gekrompen caribou-kudde worden beschermd. Het gaat niet goed met de rendieren. Er zijn er nog maar zo'n 13.000 over. De caribou is een belangrijke voedselbron voor tientallen inheemse volken die afhankelijk zijn van de jacht. Binnenkort begint de kalverperiode. Jongeren die zijn kwetsbaar voor beren en andere roofdieren. En na de aanvallen van gisteren heeft Oekraïne geen vertrouwen meer in het eenzijdige staakt het vuren dat de Russische president Poetin heeft aangekondigd. Zeker 26 mensen werden gedood. Toen Rusland 2 dagen geleden met het voorstel op de proppen kwam, stelde Oekraïne voor om de gevechtspauze gisternacht al te laten ingaan. Maar er volgden dus grootschalige aanvallen. Het weer, de dag die begint vrij zonnig, later wat meer stapelwolken en mogelijk ook een bui. Het wordt 13 tot lokaal 17 graden. Morgen droog met zonnige perioden en dan ook iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur, de lekkerste muziek.

0: Jouw favoriete classics en de hits van nu. Dit is Flevoland.
1: Can you pull the curtains? Let me see the sunshine.

We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

0: Dit is Flevoland op Ziggo Kanaal 706.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De GGD heeft alle mensen in beeld die in het KLM-toestel hebben gezeten met een vrouw die besmet bleek te zijn met het Hantavirus. Ze overleed een dag later in een ziekenhuis in Johannesburg. Er zaten ruim 300 mensen in het toestel en de GGD gaat de passagiers een brief sturen met daarin informatie over het virus en wat zij moeten doen bij klachten. Het deel van de crew en de passagiers die de directe hulp hebben verleend aan de vrouw zijn gebeld. Dat gebeurt nu elke dag om te checken hoe het met ze gaat. En iedereen moet dagelijks meten of ze koorts hebben. Ali B. hoort vandaag of hij schuldig wordt bevonden in het hoge beroep tegen hem. Het Openbaar Ministerie eist 2,5 jaar cel voor het aanranden en verkrachten van een vrouw in 2018... en een verkrachting van zangeres Ellen ten Damme 4 jaar eerder. En waarschijnlijk is de rapper en tv-persoonlijkheid niet bij de uitspraak vandaag. Anti-AZC-demonstranten hebben gisteravond kort de A59 bij Den Bosch geblokkeerd. Ze zijn tegen de komst van een asielzoekerscentrum in het dorp Engelen dat bij de gemeente Den Bosch hoort. De weg richting Waalwijk was even dicht. En ook in Loosdrecht werd weer gedemonstreerd tegen de komst van een tijdelijke AZC in het voormalige gemeentehuis. Volgende week komen daar de eerste asielzoekers aan. En Paris Saint-Germain staat opnieuw in de eindstrijd van de Champions League. De kampioen van vorig seizoen had aan een 1-1 gelijkspel tegen Bayern München genoeg na de spectaculaire 5-4-zege van vorige week in Parijs. Ook gisteravond begon veelbelovend. Al na 3 minuten maakte PSG de 0-1. In blessuretijd maakte Kane voor Bayern nog gelijk. Hij scoorde 14 keer in 13 wedstrijden dit seizoen. En de Champions League finale is op 30 mei in Budapest in Hongarije. Paris Saint-Germain neemt het dan op tegen Arsenal. Het weer nog. De dag die begint vrij zonnig. Later wat meer stapelwolken en mogelijk ook een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Morgen droog met zonnige perioden en dan iets warmer dan vandaag. Tot wel 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Goedemorgen. Flevoland is wakker.
3: Goedemorgen en fijn dat je erbij bent op deze vroege donderdagochtend. Ja, ik weet niet hoe het met jou zit, Leo, maar ik heb nog steeds dat denk van, oh ja, wat voor dag is het nou? Maar dat komt een beetje door die extra vrije dagen.
4: En... ja, 1 of 2 extra vrije dagen. Ja, en dan begin je
3: en straks weer natuurlijk.
4: En we straks weer...
3: Ja, we hebben natuurlijk Hemelvaartsdag.
4: Oh, dan ben ik weer door de war.
3: Ja,
4: en met Pinkster is... ben ik weer door de war. Oh. En dan gaan we gewoon doen.
3: Ja, dat gaat precies. maar het is dus donderdag. City heeft gisteravond gevoetbald.
4: Oh.
3: Ja, nou, dat ging lekker.
4: Superboeren, hè?
3: Ja, 1-0 voor tegen de Graafschap. Toen werd het wel de voorrust nog 1-1. Maar was een mooie tweede helft. Nou, onze verslaggever Martijn de Grote die was erbij. En je hoort het zometeen.

0: The Fever Dreams, de enge nachten van Alex Warren. En daarvoor Simon Webb en No Worry.
1: Sportdam, Almere City, heeft gisteravond een goede stap gezet richting de halve finales van de play-offs voor promotie naar de Eredivisie. Martijn de Groot die sprak met een van de doelpuntenmakers.
2: Marnie Doors, jullie winnen de heenwedstrijd van de Graafschap met 3-1. Jullie zetten een hele grote stap richting halve finales vanavond. Hè?
3: Ja, het is een grote stap, belangrijke wedstrijd. En lekker dat we nu gewoon eigenlijk met 2-0 voorstaan voor de volgende wedstrijd.
2: Ja, viel niet zoveel op af te dingen denk ik vanavond.
3: Nee, ik denk dat we vandaag gewoon goed spelen. En dat wij gewoon verdiend als winnaar van het veld afgaan.
2: Ja, eerste helft waren jullie eigenlijk al in control, hè, heer en meester.
3: Ja, klopt. Alleen dan krijgen we een goal tegen voor rust. Ja, kan je weinig tegen doen. Doen zij ook goed. Alleen, we hebben genoeg kansen gecreëerd. We hadden misschien meer kunnen scoren. Maar tweede helft pakken we het gewoon weer op en dan breiden we het uit.
2: Ja, jij lijkt in de eerste helft 1-0 te scoren, maar die werd geannuleerd, hè? Want Poku stond buitenspel.
3: Ja, Poku is soms iets te snel. Dan wil hij te vroeg vertrekken, terwijl hij hem wel de uitrent. Dus ja. Dat is jammer.
2: Maar even later valt die 1-0 wel. Dat was echt een doelpunt uit het boekje, hè? Met Eldari op Jacobs, die vervolgens Poku bedient.
3: Ja, Poku schiet hem ook goed binnen. Dat is een mooie aanval. Overlaps, interlaps. En dan kan hij hem gewoon goed binnen. Dat is een goed gevoel meenemen voor de tweede helft. En ja, tegen goal, maar dat maakt niet meer uit.
2: Ja, hoe groot was de domper even voor rust? Want zij waren eigenlijk nog helemaal niet gevaarlijk geweest. En dan mag die verder de Jong, die in de ploeg kwam voor Niemeyer, zomaar de 1-1 binnenkoppen.
3: Ja, het was wel even vervelend voor in de tweede helft. Alleen we hadden wel het gevoel dat we de controle hadden. En dat we echt wel konden winnen gewoon. En dat hebben we gewoon laten zien, tweede helft.
2: Ja, en dan pakken jullie hem weer op. En ben jij wederom belangrijk? Je begint echt een beetje de revelatie van de play-offs te worden.
3: Ja, ik ben wel redelijk op dreef. Dus ja, ik ben gewoon blij. Ik blijf gewoon lekker voetballen. Dus ja. Mijn ding doen.
2: En nu scoorde je met het hoofd. Die hadden we nog niet.
3: Nee, ik kopte met ogen dicht. Ik zeg je heel eerlijk, maar ik kop hem wel binnen. Dat wel. Ja. Dus dat is goed.
2: Goeie voorzet ook van Jamie Jacobs.
3: Geweldige bal. Ik liep ook op tijd en hij zag me al. Dus geweldig.
2: Ja, dit is echt een beetje een sprookje waarin je leeft momenteel, hè?
3: Momenteel wel, maar ik heb een vaste routine met mijn pa. Gewoon in de ochtend een koffietje drinken en dan speel ik meestal wel goed.
2: Ja, beide beentjes op de grond blijven?
3: Ja, zeker. Ja. Ik ben gefocust, dus dat komt goed.
2: Poku maakt dan ook nog op hele fraaie wijze de 3-1. Kappen draaien en dan jast hij hem in de bovenhoek. Is deze marge genoeg voor zaterdag?
3: Ik hoop het wel. En ik ga ervan uit ook, als we dezelfde energie leveren, dat we gewoon er weer overheen gaan hopelijk. En Poku's goal, dat is gewoon Poku. Die kan dat en hebben wij het weer.
2: Ja, jullie waren voetballend zoveel beter vanavond. Verwacht jij nog in de problemen te komen?
3: Je weet het maar nooit in de play-offs. En ik denk dat Graafschap ook 200% gaat geven, maar dat moeten wij ook doen. En dan moeten we het gewoon kunnen redden.
2: Ja, jij blijft gewoon doorgaan met scoren.
3: Ik ga mijn best doen, dat wel. Zeker.
1: Nou, dat hopen we dan maar. Hè. Zaterdag om 8:00 dan speelt Almere City de return tegen de Graafschap in Doetinchem.

0: Typische stemgeluid van Adam Levine, de leadzanger van Maroon 5. Je hoort hem met This Love. Berichten van buiten Flevoland.
1: Ja, de drie noordelijke provincies en gemeenten gaan kijken of ze zelf 10% kunnen meebetalen aan de Lelylijn. En daarmee hopen ze het Rijk over te halen om alsnog te investeren in de spoorlijn tussen Lelystad en Groningen. Vooralsnog is het alleen nog maar een plan, want het project kost 14 miljard euro. Ja, dat is een lekker bedrag. Speciaal adviseur Klaas Knot, die weet als oud-bankier wel een oplossing. Sparen.
2: De lijn is natuurlijk duur. En we weten dat het een hele tijd gaat kosten om die lijn aan te leggen. Nou, mijn advies, probeert deze twee elementen met elkaar te combineren. En dus die lange doorlooptijd te gebruiken om ook de kosten van die lijn daarover uit te smeren. En dat te doen middels een spaarfonds.
1: Ja, sorry, een spaarfonds. We gaan even rekenen.
0: Dat doe je thuis toch ook?
1: Ja, maar ik heb het thuis niet over miljardenbedragen, Leo.
0: Nee, we gaan even rekenen.
1: Om het bedrag rond te krijgen moet er 25 jaar lang jaarlijks 400 miljoen euro gespaard worden. 25 jaar lang 400 miljoen per jaar. En de regio wil 10% daarvan bijdragen. Nou ja, oftewel, het werd al steeds lastiger. Maar met dit soort constructies...
0: Nee, maar ik zit me even af te vragen, spaar je dan ook de inflatie mee?
1: Nou ja, dat
0: want
1: is al iets.
0: Want alles wordt duurder.
1: Ja.
0: Ja, dus dat weet Knot alles van inflatie. Die heeft hij zelf aangejaagd toen hij nog zat in Amsterdam.
1: Ja, dat is jouw mening, maar goed. We gaan nog even dat Hanta-virus gaan we het over hebben. De GGD heeft iedereen in beeld die in hetzelfde KLM-vliegtuig zaten als de Nederlandse vrouw die later is overleden aan het Hanta-virus. De vrouw was kort aan boord van het vliegtuig, maar werd vlak voor vertrek van boord gehaald omdat haar gezondheid hard achteruit ging. Een dag later overleed ze in een ziekenhuis in Johannesburg. De passagiers krijgen een brief en mensen die de vrouw in het toestel hebben geholpen worden gebeld, zegt NOS-verslaggever Edwin van den Berg.
3: Aan die mensen wordt gevraagd om dagelijks hun temperatuur te meten en de GGD zal ook elke dag met ze bellen om ze in de gaten te houden of ze mogelijk symptomen ontwikkelen en er snel kan worden ingegrepen.
1: Nou, ik geloof dat bij hem een virus op de stem is geslagen.
0: Ja, op zijn telefoonlijn.
1: Gisteravond kwam op Schiphol een speciale vlucht aan met erin een Nederlandse en een Britse patiënt. Een van hen is naar het Leids Universitair Medisch Centrum gebracht, de ander naar Düsseldorf. Het tweede evacuatievliegtuig dat een tussenlanding moest maken op Gran Canaria is nog niet in Nederland. Een kort overzicht van wat zaken van buiten deze provincie.

0: over Flevoland. Van Polder tot Tulpenvelden, van Lelystad tot... waar ligt Nagel ook alweer? Denk jij alles te weten over Flevoland? Test je kennis met onze razend leuke quizzen op Instagram en Facebook. Je krijgt niet alleen wat nieuws, maar blijft ook helemaal bij met de laatste weetjes en mooie verhalen uit onze provincie. Dus waar wacht je nog op? Volg ons op Instagram via @omroepflevoland en laat zien dat jij de ultieme Flevolandkenner bent.
1: Alle ingrediënten die je nodig hebt voor een goed begin van de dag. Flevoland is wakker met Jolien en Leo.

0: is Flevoland met het regionieuws.
1: Almere City FC heeft gisteravond een goede stap gezet richting de halve finales van de play-offs voor promotie naar de Eredivisie. Ploeg van trainer Jeroen Rijsdijk won in de tweede ronde de heenwedstrijd tegen de Graafschap met 3-1 door 2 doelpunten van Emmanuel Pocu en 1 van Marley Doors. Zo hebben de Almeerders een goede uitgangspositie voor de return van aanstaande zaterdag. Marley Doors. Die is nu niet te horen. Maar die komt dan nog wel. Even kijken, waar is Marley Doors? Daar is die.
2: Je weet het maar nooit in de play-offs. En ik denk dat Graafschap ook 200% gaat geven. Maar dat moeten wij ook doen. En dan moeten we het gewoon kunnen redden.
1: Het Hof in Amsterdam doet vandaag uitspraak in de zaak Ali B. De Almeerse presentator en rapper wordt verdacht van het aanranden en verkrachten van meerdere vrouwen, onder wie actrice en zangeres Ellen ten Damme. De 44-jarige B werd 2 jaar geleden veroordeeld tot 2 jaar cel, maar ging in hoger beroep. Ook het Openbaar Ministerie tekende hoger beroep aan. Oud-directeur van Almere City Marketing en oprichter van het festival Sensation, Tom Ummels, is overleden. Ummels is 75 jaar oud geworden. Hij werkte voor de gemeente Almere en Lelystad. Sensation richtte hij in 1982 op. Een Drontenaar die slachtoffer is geworden van beleggingsfraude krijgt waarschijnlijk binnenkort toegang tot de gegevens van de vermoedelijke fraudeurs. Dat is de uitkomst van een kort geding. De gedupeerde raakte 70.000 euro aan cryptovaluta kwijt. In Almere komen er bijna 300 betaalbare appartementen bij in de wijk Nobelhorst. De gemeente en woningcorporatie Goede Steden hebben daarvoor een samenwerkingsovereenkomst getekend. De woningen zijn bedoeld voor starters, voor ouderen en voor mensen met vitale beroepen zoals leerkrachten en verpleegkundigen.
3: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Iedereen die in hetzelfde KLM-vliegtuig zat als de Nederlandse vrouw die later is overleden aan het hantavirus, is in beeld bij de GGD. Ze krijgen een brief en mensen die de vrouw in het toestel hebben geholpen zullen worden gebeld. Gisteravond kwam op Schiphol een speciale vlucht aan met daarin een Nederlandse en Britse patiënt. Een van hen is naar het Leidse Universitair Medisch Centrum gebracht, de ander naar Düsseldorf. Titelverdediger Paris Saint-Germain heeft zich geplaatst voor de finale van de Champions League. De ploeg speelde met 1-1 gelijk bij Bayern München. Genoeg na de 5-4-zege van vorige week. En op 30 mei is Arsenal de tegenstander in de finale.
4: Goedemorgen. We beginnen de dag overal droog in Flevoland. De zon die schijnt volop. Vanmiddag komt meer bewolking voor en kan hier en daar een enkel buitje gaan vallen. Maar het stelt allemaal niet heel veel voor op de meeste plekken. Verwacht ik eigenlijk gewoon dat het droog blijft en de temperatuur die gaat uiteindelijk oplopen naar zo'n 15 of 16 graden. En daarbij staat een zwakke tot matige wind uit noordelijke richtingen. De dagen daarna, vrijdag en zaterdag, dan schijnt de zon geregeld. De temperatuur gaat dan verder oplopen. Vrijdag wordt het een graad of 17 en zaterdag kan het ruim 20 graden worden.
5: Een appartementencomplex compleet van hout. Dat is gisteren officieel geopend in Almere Poort. En onze verslaggever was erbij.
6: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Ja, je hoorde een hardrocker zingen. Dominio David van Maneskin. Maar dit was een discolietje samen met Tyler en Nile Rodgers en Talk To Me.
1: In Almere Poort is gisteren het appartementencomplex Xilino officieel opgeleverd. Het is helemaal van hout. Onze verslaggever sprak met een aantal bewoners.
2: Het zijn allemaal hele fijne mensen, dus ja, ik mag niet klagen.
3: Ik ben tevreden met het appartement. Qua dat het hout is of beton zou geweest zijn. Dit is mijn lot dat ik hier ben.
4: Ruim een jaar geleden stonden hier nog losse modules. Maar nu is het houten wooncomplex in Almere Poort klaar. En wonen de eerste bewoners er. En opvallend, binnen merk je nauwelijks dat het gebouw grotendeels van hout is.
3: Het is een woning, je slaapt erin. Pas wanneer je buiten stapt, dan zie je dat het complex echt van hout is.
2: Ik heb niet echt veel overlast of zo van de buren. Je kan het soms wel horen als mensen de trap oplopen. En als je zelf stil bent en het is rustig in huis, dan hoor je dat wel. Maar voor de rest bevalt het goed.
4: Voor de woningcorporatie was het project een experiment. Bouwen met hout en met modules die van tevoren in een fabriek zijn gemaakt.
5: Wij willen voorop lopen in verduurzaming. Dus daarom was het ook voor onze overtuiging. Dit willen we proberen. En dit willen we ook doen omdat we willen zien hoe dat werkt. Het is wel ook gewoon leren. Er zit ook wel wat leergeld in. Maar dit is wel een voorbeeld. En er komen ook al meer projecten in het land. Dus de

0: Zijn gescheiden zijn hier de verschillende segmenten juist gemengd.
1: En ik vind dat des te mooier omdat het een heel gemixt programma is. Allereerst gewoon een paar plattegronden, dus van 2 tot 5, 6 kamerwoningen. En sociale huur, ongeveer de helft met middensegment en vrije sectorhuur. En het zit allemaal door elkaar heen. Ook dat is, nou, dat zie je niet in alle projecten die wij realiseren. En dat vind ik ook heel erg mooi, in mijn ogen ook een fantastische mix van verschillende mensen met verschillende achtergronden.
0: Al merken bewoners er weinig van, wonen in hout heeft wel zo zijn eigen bijzonderheden.
2: Het enige wat wel is dat je heel creatief moet worden, omdat je natuurlijk niks mag ophangen.
3: Waarom mag je niks ophangen?
2: Je mag wel wat ophangen, maar je mag niet boren in de muren.
4: Waar achter was bij de Veluwe wel een brand, met de bosbrand. Ik hoor ook wel brand, dus ik dacht het appartement staat in de brand. Maar gelukkig is het niet zo geweest.

0: Ja, dit was wel het bekendste duet dat Ain't No Mountain High Enough heeft ingezongen. Marvin Gaye en Tammy Terrell. Zometeen, wat we gisteravond misschien hebben gemist op radio en tv. Wat heb je allemaal gevonden, Jolien?
1: Ik ben er ook op zoek voor je.
0: Oh,
1: mijn computer houdt er even mee op.
0: Houdt je computer er mee op?
1: Ja, het is een donderdagochtend vol uitdagingen. Laat ik het daarop houden.
0: Oké. Okay.
1: Ik heb even wat tekst inmiddels.
0: Oh, okay.
1: We hadden het er al even over. De genomineerden voor de zilveren Nipkoff-schijf, die zijn bekendgemaakt.
0: Oh ja.
1: Er zit wel een heel bijzondere tussen, vind ik zelf. Even die nominaties. Wakker in Paraguay. Ja, dat is een documentaire serie die Nederlanders volgt, die ervan overtuigd zijn dat het in ons land helemaal misgaat.
0: Die gaan daar naartoe?
1: Ja, die zoeken hun heil daar. Oh. Nou, daar hoor je zo meteen meer over. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced

0: Ka-chong, ka-chong, ka-ching, bing, bang, boom. Mika zong over Grace Kelly.
1: Goed.
0: Ja, want dat deed hij allemaal.
1: Ja.
0: Wat hebben we gisteravond nog gemist op radio en tv? Gezellig bij de buren op visite, dus ik heb niks gezien.
1: Niks gezien. Nou, nee. We gaan je bijpraten op het Nederlandse cruiseschip Hondius. Dat van Zuid-Amerika naar Kaapverdië voer. Overleden 3 opvarenden aan de Andes-variant van het Hanta-virus. In Met het oog op morgen was VRT-journalist Erik Steffens te gast. Hij raakte 3 jaar geleden besmet met de Europese variant van het virus. En vertelde hoe dat ging.
2: Ik was daar met mijn familie en niemand anders is ziek geworden, behalve ik. Maar we zijn gaan wandelen in een bos.
0: Ja.
2: En daar heb ik misschien een boom geraakt. Of ben ik gaan zitten op een plek waar ik besmet is geweest.
1: Wat denk je, waar was hij op vakantie?
0: Geen idee.
1: Hij was in de Ardennen.
0: Oh.
1: Ja, dat je denkt, maar dat kan dus, dat je ook daar besmet wordt.
0: Oh. Terwijl een boswandeling toch algemeen wordt gezien als...
1: Onschuldig en gezond.
0: Ja,
1: frisse neus. Ja,
0: ja.
1: Dat kan dus het gevolg zijn. Nou, Steffens werd 10 dagen opgenomen in het ziekenhuis. Heeft er gelukkig niks aan overgehouden. Tenminste...
2: Allee, behalve slechte herinnering heb ik geen restverschijnselen. Dus ik heb niks meer aan de... Ik ben wel 2 keer nog bij de dokter geweest om al te checken of alles in orde was. Maar dus ik heb geen restverschijnselen. Ik heb wel een fobie voor ratten en muizen, maar voor de rest...
0: Dat is me goed ook.
1: Is waarschijnlijk besmet door een wolmuis.
0: Oh.
1: Ja. In RTL Tonight ging het over de goksites Polymarket en Kalshi. Daar kun je echt op van alles wedden. Polymarket is verboden in Nederland, Kalshi niet. Tech-expert Ben van den Burg die gaf een voorbeeld van een weddenschap over de vicepresident van de Verenigde Staten, J.D. Vance.
3: Toen werd er gegokt op Polymarket. Hij wordt de vicepresident. Gaat hij het woord couch gebruiken? Daar is op gegokt, ja?
0: Ja.
3: En inderdaad, hij gebruikt in een hele rare zin het woord couch. Dus er is aangemaakt, gaat J.D. Vance het woord couch noemen? Heeft hij zelf natuurlijk geld opgezet en een paar vriendjes geld opgezet. Hebben ze ook tonnen mee verdiend.
1: Ja, zo kan dat dus.
0: Oh.
1: De kansspelautoriteit legt de Polymarket aan banden. Van den Burg denkt dat de kans bestaat dat hetzelfde voor Kalshi gaat gebeuren.
3: Iedereen kende Polymarket, dus verboden. Maar nu, na deze uitzending, krijgen ook de anderen een probleem.
1: Ja, we gaan zien of dat gebeurt. In Pauw en de Wit werden de genomineerden voor de zilveren Nipkoff-schijf bekendgemaakt. De eerste nominatie is Wakker in Parkwaard. Het is een documentaire serie die Nederlanders volgt die ervan overtuigd zijn dat het in ons land helemaal misgaat. En daarom zoeken ze hun heil in het verre en onbekende Paraguay. Angela de Jong, televisierecensent en bestuurslid van Nipkoff, roemde onder andere de voice-over.
4: De inhoud is fascinerend, maar het is ook heel mooi gemaakt. Het is een hele verhalende, vertellende, bijna sprookjesachtige voice-over. En die maakt het ook echt heel erg gewoon mooi om naar te kijken. En televisie is ook mooi.
1: Ja, Paraguay. Waarom nou Paraguay? Nou, ik heb even wat dingen opgezocht. In Paraguay betaal je alleen belasting over het inkomen wat je in het land zelf verdient. Ook al doe jij online je zaken in het buitenland. Daar betaal je geen belasting over. Andere zaken in het buitenland betaal je ook geen belasting over.
0: Ja,
1: dat is een heel goedkoop land. Een biertje kost iets van 1,20 euro. Een glaasje cola 80 cent.
0: Ja.
1: En de benzineprijs, wat denk je, een litertje?
0: 1,18.
1: 1 euro.
0: Oh.
1: Dus ja.
0: Oké. Okay.
1: En dan is het ook nog eens mooi weer natuurlijk. Seizoen 2 van de documentaire serie De Afhaal Chinees is ook genomineerd voor die zilveren Nipkoff-schijf. Die serie gaat over adoptiekinderen in Nederland.
4: En je kan eigenlijk tot 1 conclusie komen. Daar klopt heel weinig van. Maar ook dit is heel mooi gemaakt. En zij heeft heel veel humor. En is op een leuke manier schaamteloos, zeg ik altijd maar.
1: De derde nominatie, die is voor Hila voorbij de Taliban. Renate van der Bas, voorzitter van de Nipkoff, zei dat ze kippenvel kreeg bij het zien van de eerste aflevering.
5: Want zij is dus toch heel veel vrouwen tegengekomen die hun eigen ding blijven doen, ondanks de Taliban.
4: Ja.
5: En dat je weet niet wat je ziet.
1: Nou, we hadden het net over goksites.
0: Ja, moeten we gokken wie het gaat winnen?
1: Ik denk Hila voorbij de Taliban.
0: Oké, nou, dan kunnen we allebei wat winnen.
1: Ja, wat zetten we ertussen dan?
0: Ja. Nou, dan gaan we toch naar...
1: Een biertje uit Paraguay.
0: Ja, dan gaan we toch naar die verboden website.
1: Oh, ja, dat
0: kunnen
1: kan.
0: Kunnen we dan niet gokken?
1: Ja, dat kan.
0: Dan kun je zelf je inzet bepalen.
1: Ja, reis je naar Paraguay.
0: Daarom.
1: Ja.
0: Nou, ik ken iemand met wie ik misschien mee kan vliegen.
1: Oké.
0: Dat heb je gisteravond gemist op radio en tv.

video's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: Dit is Flevoland.
1: Ik ben tevreden met het appartement. Ik weet of het hout is of beton zou geweest zou zijn. Dit is mijn lot dat ik hier ben.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Het zijn allemaal hele fijne mensen, dus ja, ik mag niet klagen.
0: En dit is ook Flevoland.
3: En dat vind ik ook heel erg mooi. In mijn ogen ook een fantastische mix van verschillende mensen met verschillende achtergronden.
0: Dit is Flevoland.
4: Ja, ik ben wel redelijk op dreef, dus ja, ik ben gewoon blij. Ik blijf gewoon lekker voetballen.
5: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Ortho Design. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
6: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
7: Welkom bij ons in de showroom bij Woontex Slaapkomfort op Woonboulevard Palazzo in Lelystad. Bij Woontex gaan we eerst aan tafel met een lekker bakje koffie om te analyseren wat de behoeftes zijn, je lichtcomfort en wat wij vooral belangrijk vinden wat ook bij jouw portemonnee past. We zien u graag in onze showroom voor een goed advies.
8: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: Almere City FC stapt verder richting play-offs. En het Hofte in Amsterdam doet vandaag uitspraak in de zaak Ali B. Meer nieuws in Flevoland is wakker. Komende uur.
10: Dit is Flevoland op Odido, kanaal 508.
11: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De GGD heeft iedereen in beeld die in het KLM-toestel heeft gezeten met een vrouw die was besmet met het Hantavirus. Ze werd van boord gehaald en overleed een dag later in Johannesburg. Wie de vrouw in het toestel heeft geholpen, wordt iedere dag gebeld en gevraagd om koorts te meten. Bij het Leids Universitair Medisch Centrum is een opvarende aangekomen van het schip waar het virus is uitgebroken. Bij het ziekenhuis zijn ze goed voorbereid.
12: Wij zijn eigenlijk gespecialiseerd ook in ernstige luchtweginfecties. We beschouwen dit nu als een virus wat via de lucht overdraagbaar is. Iedereen die dit doet, deze patiënt opneemt, die is getraind.
11: Het schip met 150 mensen aan boord is inmiddels weg uit Kaapverdië en zet koers naar de Canarische eilanden. Na de aanvallen van gisteren heeft Oekraïne geen vertrouwen meer in het eenzijdige staakt het vuren dat de Russische president Poetin heeft aangekondigd. Zeker 26 mensen werden gedood. Toen Rusland 2 dagen geleden met het voorstel kwam, stelde Oekraïne voor om de gevechtspauze gisternacht al te laten ingaan, maar er volgden dus grootschalige aanvallen. In Engeland zijn vandaag lokale verkiezingen en in Schotland en Wales parlementsverkiezingen. Labour, de partij van premier Starmer, heeft er nog nooit zo slecht voor gestaan. Reform UK staat er juist wel goed voor in de peilingen. Partijleider Farage zegt dat hij voor verandering wil zorgen.
13: If you want real change in national government and in the approach to local government, we are the change option.
11: Ook de Green Party lijkt goed te gaan scoren. De definitieve resultaten worden zaterdagmiddag verwacht. Op het Indonesische eiland Sumatra zijn minstens 16 mensen om het leven gekomen bij een botsing tussen een bus en een tankwagen. 4 mensen liggen met brandwonden in het ziekenhuis. De chauffeur van de bus week waarschijnlijk uit naar de andere weghelft omdat er vonken uit zijn bus kwamen. Daar botste de bus frontaal op de tankwagen, waarna beide voertuigen in brand vlogen. Het weer, eerst vrij zonnig, later wat meer stapelwolken en mogelijk een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Goedemorgen en welkom bij Flevoland is wakker op deze donderdag. De, hoeveelste zijn we eigenlijk, joh?
9: 7
14: mei.
9: Ja,
14: ja, ik ben nog een beetje de dagen kwijt. Gaat Ali B. de cel in vandaag? Over een paar uurtjes is de uitspraak in het hoger beroep.
6: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
15: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn.
16: Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
17: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
18: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
19: Voor het maaien van je gras.
18: Voor het reinigen van je terras.
19: Voor het snoeien van je haag.
18: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen, klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur, sinds 1926.
20: Stihl, sterk werk.
21: Voor het eerst in Nederland de kleurrijke wereld van Warhol. En die Warhol de Textiles vanaf 24 april te zien bij Museum Cobra.
22: Ontdek alle Stihl deals bij jouw Stihl dealer.
20: Stihl, sterk werk.
21: Koop je tickets voor Andy Warhol The Textiles op museumcobra.nl.
23: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
24: Ik krijg een vakantiebroertje.
25: Huh?
24: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
25: Cool, wil ik ook.
26: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
27: Europakinderhulp.nl.
28: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
29: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Fiona and the Waves won in 97 met dit liedje Love Shine a Light.
1: Het gerechtshof in Amsterdam doet vandaag uitspraak in de zaak Ali B. De Almeerse presentator en rapper wordt verdacht van het aanranden en verkrachten van meerdere vrouwen. Onze verslaggever Mark Bakker is straks bij die uitspraak. Mark, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Misschien kun je eerst schetsen hoe het tot dat hoge beroep kwam.
2: Ja, want 2 jaar geleden is er al een zaak geweest bij de rechtbank in Haarlem. De uitspraak was 2 jaar cel voor Ali B. Nou, daar was Ali B niet tevreden mee. Die zei vrijspraak zou het moeten zijn. Maar het OM zei van nee, die 2 jaar cel is te weinig. We gaan een hoger beroep. Het moet toch zeker 2 jaar of meer worden. En nu is er een hoger beroepzaak. En is er in die zaak nu 2,5 jaar cel geëist door het Openbaar Ministerie.
1: Ja, okay. Dat is de eis. Nou, straks dus die uitspraak. Inkoppertje voor het gerechtshof?
2: Nou, niet bepaald, want waar het vooral om draait in deze zaak, dat is steunbewijs. Hè. Er is nu een aanklacht van 3 vrouwen. Er zijn dus, beginnen bijvoorbeeld met Jill Helena. Dat is een dame die meedeed met The Voice. Nou, al het bewijs en het steunbewijs in deze zaak, dat vond het OM ook al niet al te stevig. Nou, natuurlijk vindt de advocaat van Ali B dat ook. Dus het OM heeft gezegd vrijspraak in deze zaak, dat zou het moeten zijn. Dus ik denk dat het Hof dat gaat overnemen. Maar dan de zaak van Ellen ten Damme, wat zich 14 jaar geleden afspeelde in Marokko tijdens filmopnames. En van een dame met de naam Naomi, die op een schrijverskamp was in een villa in Heilo. Ja, en deze zaken, daar ligt het bewijs toch wel wat anders. Want er zijn ook nog andere mensen indirect bij betrokken geweest, die ook wel het een en ander hebben verteld. Maar omdat het allemaal zo lang geleden is, zijn die verhalen toch wel een beetje anders. De verhalen over het steunbewijs is ook niet helemaal hetzelfde. Ja, en dan is het natuurlijk wel aan het Hof van, ja, wat blijft er nog overeind, waardoor ze kunnen zeggen bijvoorbeeld van, ja, dit leidt wel tot een veroordeling. Of misschien is het steunbewijs toch niet sterk genoeg dat het Hof dus gaat zeggen van, ja, vrijspraak. Dus ik vind het toch best wel een lastige zaak, denk ik,
3: maar voor het Hof. Het Hof is dus, ja, maar toch, ze zullen uitspraak moeten doen vandaag.
2: Ja, dat gaan ze ook zeker
3: staat
2: doen.
3: Gepland.
2: Ja, en daar hebben ze ook wel een paar weken de tijd voor gehad om daarover na te denken.
3: Okay.
2: Maar juist ook omdat er heel veel tijd uitgetrokken is voor deze zaak. 3 dagen hè, duurde het, deze zaak.
3: Ja, ja, ja, ja.
2: En waarbij er vooral heel veel aandacht was voor het OM. Dus kom met bewijs, kom met steunbewijs. Hè. Wat zeggen andere mensen over deze zaak? En vooral ook, ja, al het bewijs wat het OM aan heeft geleverd, dat is weer ontkracht door de advocaat Bart Zwiers van Ali B. En ja, die legt ook alle details bloot. En dan kun je ook wel zeggen van, nou, klopt het wel? De een zegt dit, de ander zegt dat. Wat is daar allemaal van waar? En wat kan nou het Hof daarmee? Dat is echt best een lastige kwestie.
1: 10 uur, hè?
2: 10 uur, ja.
1: Dan begint het.
3: En is Ali B erbij?
2: Nee, die is er niet bij. Dat weten we in ieder geval wel. We weten ook dat hij wel in Nederland is. Want er werd wel gezegd, ja, die vliegt straks naar Marokko en die blijft daar. Want Marokko heeft geen uitleveringsverdrag met Nederland. Mm-hmm. Maar wat Ali B. altijd wel gezegd heeft, hij respecteert toch deze zaak. Hij wil daar volledig aan meewerken. En dat zal dus waarschijnlijk ook betekenen, pakt het voor hem negatief uit? Wordt het een zelfstraf voor hem? Ja, dan zal hij waarschijnlijk die straf toch wel gaan uitzitten.
1: Ja. Er zal ook weer heel wat media bij zijn, hè, denk ik.
2: Ja, maar of er nog zoveel media bij is als bij de vorige zaken, bij de inhoudelijke behandeling, dat weet ik niet. Want toen was Ali B. er wel bij. En wat je dan wel zag, zodra Ali B. Het gerechtshof binnenliep of daarbuiten, ja, dan stonden er echt tientallen fotografen en cameramensen hem op te wachten om hem toch nog even iets te vragen. Ja, dat gaat nu niet gebeuren, want Ali B. die is er niet vandaag.
1: Nee. Oké, okay, Mark, jij houdt ons op de hoogte, uiteraard. Succes.
2: Dank je.
0: Straks het weer.

0: Drive Safe van Maan Smit. En het is ook een advies trouwens van Daan Horen. Die hoorde je ook.
1: Dan gaan we naar het weer met Alfred Snoek. Alfred, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen.
1: Krijgen we wat zon vandaag, Alfred?
2: Jazeker.
1: Oh, fijn.
2: Ja, op veel plaatsen breekt hij al heel aardig door. Er zijn nog wel wat wolkenvelden aanwezig, zo her en der. Maar regen valt er niet uit. Nee, het ziet er eigenlijk vanmorgen al best vriendelijk uit. Het is frisjes, graad of 6 op dit moment. Maar goed, met niet al te veel wind uit de noordoostelijke richting zal die temperatuur de komende uren in ieder geval wel vrij snel omhoog gaan. En ik denk dat we vanmiddag dan uiteindelijk uitkomen op zo'n 15 of 16 graden. Dan wel wat meer stapelwolken. Soms wat van die donkere, dreigende wolken. Maar ik denk niet echt dat het tot een serieuze bui komt. Het zou her en der even een paar spatten kunnen opleveren. Maar verreweg de meeste plaatsen in Flevoland kunnen gewoon een droge dag beleven. En vanavond, nou dan lost een deel van die bewolking weer op en begint het langzaam af te koelen. Dus nee, het ziet eruit dat het een vrij rustige dag gaat worden.
1: Nou, kijk eens aan. En vannacht? Fris?
2: Ja, fris. In zoverre, het koelt wel weer af naar een graadje of 5. Wolkenvelden, opklaringen. Nou, misschien een enkele mistbank boven de polders. En dat lost morgenochtend allemaal heel snel op. En dan hebben we morgen een dag vergelijkbaar met vandaag. Overwegend droog. Zonnige periode. In de middag waarschijnlijk net even het aandeel wolken wat hoger. Maar wat ik al zei, ik denk dat het gewoon droog blijft. En de temperatuur komt morgen bij een oostelijk briesje zelfs ietsjes hoger uit. Op heel veel plaatsen wordt het uiteindelijk een graad of 17. En dat is een beetje de opmaat naar de dagen die daarna volgen. Want in het weekende gaan we zelfs naar de 20 of 21 graden. En zoals het er nu naar uitziet, blijft het tot en met zondagavond droog. Dus dat is een hele mooie timing, denk ik, voor velen.
1: Oh, want eerst was het nog dat het zondag moederdag toch wel wat regen. Maar dat is
2: het lijkt wat later te komen. Dus dat wordt een hele mooie moederdag.
1: Nou,
2: we er lekker op uit.
1: Dat is toch fijn. En als we nog iets verder voorzichtig kijken na het weekend.
2: Wat je dus ziet is dat die buien vanaf zondagavond, die luiden eigenlijk een periode in met wat wisselvallige weer. Dat zich vanaf begin volgende week wel nog een aantal dagen weet aan te houden. Dus volgende week af en toe buien. Nou, daar is de natuur natuurlijk blij mee. Wat lagere temperaturen, een graadje of 14. Dus dan tappen we uit een ander vaartje.
1: Nou, laten we dan maar van de komende dagen flink gaan genieten.
2: Zeker.
1: Alfred, dankjewel.
2: Yes, alsjeblieft.
0: Ja, voetbal. We hadden de play-offs natuurlijk, hè?
1: Zeker.
0: City is daarmee bezig.
1: Ja,
0: Superboeren.
1: En, dat gaat lekker. Oh. Want ik zei nog vooraf tegen jou. Nou, Den Bosch, dat is een makkie misschien. Dat ging goed. Toen zei ik nog tegen jou. Nou, de Graafschap, dat gaat lastig worden.
0: Ja.
1: Nou, niets was minder waar. Want het was een lekker voetbalavondje gisteren voor City.
3: Maridors, jullie winnen de heenwedstrijd van de Graafschap met 3-1. Jullie zetten een hele grote stap richting halve finales vanavond, hè?
4: Ja, het is een grote stap, belangrijke wedstrijd. En lekker dat we nu gewoon eigenlijk met 2-0 voorstaan voor de volgende wedstrijd.
3: Ja, viel niet zoveel op achter dingen, denk ik, vanavond.
4: Nee, ik denk dat we vandaag gewoon goed spelen. En dat wij gewoon verdiend als winnaar van het veld afgaan.
3: Ja, eerste helft waren jullie eigenlijk al in control, hè, heer en meester.
4: Ja, klopt. Alleen dan krijgen we een goal tegen voor rust. Ja, kan je weinig tegen doen. Doen zij ook goed. Alleen, we hebben genoeg kansen gecreëerd. We hadden misschien meer kunnen scoren. Maar tweede helft pakken we het gewoon weer op en dan breiden we het uit.
3: Ja, jij lijkt in de eerste helft 1-0 te scoren, maar die werd geannuleerd, hè? Want Poku stond buitenspel.
4: Ja, Poku is soms iets te snel, dan wil hij te vroeg vertrekken, terwijl hij hem wel eruit rent. Dus dat is jammer.
3: Maar even later valt die 1-0 wel. Dat was echt een doelpunt uit het boekje, hè? Met Eldari op Jacobs, die vervolgens Poku bedient.
4: Ja, Poku schiet hem ook goed binnen. Dat is een mooie aanval, overlaps, underlaps en dan kan hij hem gewoon goed binnen. Het is een goed gevoel meenemen voor de tweede helft. En tegen goal, maar dat maakt niet meer uit.
3: Ja, hoe groot was de domper even voor rust? Want zij waren eigenlijk nog helemaal niet gevaarlijk geweest. En dan mag die verder de Jong, die in de ploeg kwam voor Niemeyer, zomaar de 1-1 binnenkoppen.
4: Ja, het was wel even vervelend voor in de tweede helft. Alleen we hadden wel het gevoel dat we de controle hadden. En dat we echt wel konden winnen gewoon. En dat hebben we gewoon laten zien, tweede helft.
3: Ja, en dan pakken jullie hem weer op. En ben jij wederom belangrijk? Je begint echt een beetje de revelatie van de play-offs te worden.
4: Ja, ik ben wel redelijk op dreef. Dus ja, ik ben gewoon blij. Ik blijf gewoon lekker voetballen. Dus mijn ding doen.
3: En nu scoor je met het hoofd. Die hadden we nog niet.
4: Nee, ik kop hem met ogen dicht. Ik zeg je heel eerlijk, maar ik kop hem wel binnen. Dat wel.
3: Ja.
4: Dus dat is goed.
3: Goeie voorzet ook van Jamie Jacobs.
4: Geweldige bal. Ik liep ook op tijd en hij zag me al. Dus geweldig.
3: Ja, dit is echt een beetje een sprookje waarin je leeft momenteel, hè?
4: Momenteel wel, maar ik heb een vaste routine met mijn pa. Gewoon in de ochtend een koffietje drinken en dan speel ik meestal wel goed.
3: Ja, beide beentjes op de grond blijven?
4: Ja, zeker. Zeker. Ja. Ik ben gefocust, dus dat komt goed.
3: Poku maakt dan ook nog op hele fraaie wijze de 3-1. Kappen draaien en dan jast hij hem in de bovenhoek. Is deze marge genoeg voor zaterdag?
4: Ik hoop het wel. En ik ga ervan uit ook, als we dezelfde energie leveren, dat we gewoon er weer overheen gaan hopelijk. En ja, Poku scoren. Dat is gewoon Poku, Poku. Die kan dat en hebben wij ze weer.
3: Nou, jullie waren voetballend zoveel beter vanavond. Verwacht je nog in de problemen te komen?
4: Je weet het maar nooit in de play-offs. En ik denk dat Graafschap ook 200% gaat geven. Maar dat moeten wij ook doen. En dan moeten we het gewoon kunnen redden.
3: Ja, jij blijft gewoon doorgaan met scoren.
4: Ik ga mijn best doen. Dat wel. Zeker.
1: Nou, dat hopen we dan maar. En dat gaan we dan zien zaterdag 8 uur. Dan speelt Almere City de return tegen de Graafschap in Doetinchem. 21 minuten over 7 is het. Eric Clapton, Forever Man.

0: De man van de band Cream, van Derek en de Domino's, maar ook de man van Eric Clapton zelf natuurlijk. Dit is zijn grootste solo-hit, Forever Man. De berichten van buiten Flevoland. Nou, dit heeft met ons te maken.
1: Zeker, dan hebben we het over de Lelylijn. De spoorlijn natuurlijk, de aan te leggen spoorlijn. Is nog steeds de wens in ieder geval.
0: De gedroomde spoorlijn.
1: Ja, tussen Lelystad en Groningen. Nou, de drie noordelijke provincies en gemeenten gaan kijken of ze zelf 10% kunnen meebetalen aan die Lelylijn. En daarmee hopen ze dan het Rijk over te halen om alsnog te investeren in de lijn tussen Lelystad Stad in Groningen. Nou, vooralsnog is er nog maar een plannetje. Het project kost 14 miljard euro. Speciaal adviseur Klaas Knot, die weet als oud-bankier een oplossing: sparen.
2: De lijn is natuurlijk duur. En we weten dat het een hele tijd gaat kosten om die lijn aan te leggen. Nou, mijn advies: probeert deze twee elementen met elkaar te combineren. En dus die lange doorlooptijd te gebruiken om ook de kosten van die lijn daarover uit te smeren. En dat te doen middels een spaarfonds.
1: Om het bedrag rond te krijgen moet er 25 jaar lang jaarlijks 400 miljoen euro gespaard worden.
0: Dat is discipline.
1: Ja, nou ja, ik zou zeggen, ken je die filmserie? Mission Impossible? Nou,
0: oh, die. Ja, ja, ja.
1: Alsjeblieft. Dit is dan aflevering 4 of zoiets. De regio wil 10% daarvan bijdragen. Dus, nou ja, we gaan het zien. Ik denk dat gaat die er ooit komen?
0: De geste is goed. Ja, die gaat er ooit komen.
1: Ooit. Nou, ja, nee, wij gaan het niet meer meemaken.
0: Nou, nee, onze kinderen misschien of kleinkinderen. Ja. Maar dit land wordt zo vol. We moeten ook buiten de band van de bandstad, heb ik niet eens meer over de randstad, moeten wij kunnen wonen, werken en recreëren. Zeker. En verbindingen kunnen leggen.
1: Zo is het, ja. Ja. De GGD heeft iedereen in beeld die in hetzelfde KLM-vliegtuig zaten als de Nederlandse vrouw die later is overleden aan het Hantavirus. Die vrouw was kort aan boord van het vliegtuig, maar werd vlak voor vertrek van boord gehaald omdat haar gezondheid hard achteruit ging. Een dag later overleed ze in een ziekenhuis in Johannesburg. De passagiers krijgen een brief en mensen die de vrouw in het toestel hebben geholpen, die worden gebeld, zegt NOS-verslaggever Edwin van den Berg.
3: Aan die mensen wordt gevraagd om dagelijks hun temperatuur te meten en de GGD zal ook elke dag met ze bellen om ze in de gaten te houden of ze mogelijk symptomen ontwikkelen die wijzen op een besmetting met het Hantavirus en er snel kan worden ingegrepen.
1: Gisteravond kwam op Schiphol een speciale vlucht aan met daarin een Nederlandse en een Britse patiënt. Een van hen is naar het Leids Universitair Medisch Centrum gebracht, de ander naar Düsseldorf. Het tweede evacuatievliegtuig dat een tussenlanding moest maken op Gran Canaria is nog niet in Nederland. En dan voetbal. Paris Saint-Germain staat in de finale van de Champions League. De winnaar van vorig seizoen had aan een 1-1 gelijkspel tegen Bayern München genoeg. Na de spectaculaire 5-4 zegen vorige week in Parijs.
0: Oh, dat was het doelpuntenfeest. Nog nooit zoveel doelpunten echt, toen in de Champions League.
1: Ja,
0: was nu maar mager met 1-1.
1: Ja, dat is waar. Maar vandaag bij de koffiemachine. Ja, dan zal het vooral gaan over de handsbal van Paris Saint-Germain.
4: En ja, wat gaan we hiermee doen? Wat een merkwaardige bal was dat. Door een ploeggenoot. Ja, bij João Neves de bal tegen de handen geschoten.
1: Nou, het werd geen bal op de stip. Bayern is daar, je begrijpt het, echt woedend over.
0: Ja, tuurlijk.
1: Maar ja, volgens de scheidsrechter kwam de bal via een eigen speler tegen de hand. En dan is het geen strafschop.
0: Okay.
1: Ja, je moet de regeltjes goed in je hoofd hebben.
0: Een boekje erbij.
1: Nou ja, hoe dan ook, de Fransen spelen de finale tegen Arsenal.
0: Dat wordt ook weer een mooie avond. En het waren ze, de berichten van buiten Flevoland.
5: Een mooie zonsondergang, een mistige ochtend, een wit sneeuwdek, flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht. Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.
6: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
7: Oh, wat betekent dat voor mij?
6: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
7: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
6: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
7: En moet ik verder nog ergens op letten?
6: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
8: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel 1 of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met Omroep Flevoland.
9: Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
10: Wij zijn Woontech Slaapcomfort in Lelystad, uw beddenspecialist van de regio. Naast Slaapcomfort zijn we ook gespecialiseerd in Relax voor Thuis. Daarin hebben we diverse maten, van small tot XXL en ook nog maatwerk, dus mogelijkheden genoeg. Bent u nieuwsgierig? Kom gezellig langs voor het juiste zit- en slaapcomfort.
9: Maak impact in 2026. Kijk snel op regioimpact.nl.
11: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
12: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
13: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
14: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
15: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
14: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
16: Je geniet van een zachtere huid met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
17: Nu, later en altijd.
18: Ga je bijna met pensioen?
19: Ja.
18: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
19: Nee.
18: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
16: Hey, Remol! Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
20: Dit is Flevoland met het regionieuws.
21: Almere City FC heeft gisteravond een goede stap gezet richting de halve finales van de play-offs voor promotie naar de Eredivisie. De ploeg won in de tweede ronde de heenwedstrijd tegen de Graafschap met 3-1. Door 2 doelpunten van Emmanuel Pocu en 1 van Marley Dors hebben de Almeerders een goede uitgangspositie voor de return zaterdag. Marley Dors.
22: Je weet het maar nooit in de play-offs. Ik denk dat Graafschap ook 200% gaat geven. Maar dat moeten wij ook doen. En dan moeten we het gewoon kunnen redden.
21: Het Hof in Amsterdam doet vandaag uitspraak in de zaak Ali B. De Almeerse rapper wordt verdacht van het aanranden en verkrachten van meerdere vrouwen, onder wie actrice en zangeres Ellen ten Damme. De 44-jarige B werd 2 jaar geleden veroordeeld tot 2 jaar cel, maar ging in hoger beroep. Ook het Openbaar Ministerie tekende beroep aan. Oud-directeur van Almere City Marketing en de oprichter van Festival Sensation, Tom Ummels, is overleden. Ummels is 75 jaar oud geworden. Hij werkte ook voor de gemeentes Almere en Lelystad. Sensation richtte hij al in 1982 op. Een drontenaar die slachtoffer is geworden van beleggingsfraude krijgt waarschijnlijk binnenkort toegang tot gegevens van de vermoedelijke fraudeurs. Dat is de uitkomst van een kort geding. De gedupeerde raakte €70.000 aan cryptovaluta kwijt. In Almere komen er bijna 300 betaalbare appartementen bij in de wijk Nobelhorst. De gemeente en woningcorporatie Goede Steden hebben daarvoor een samenwerkingsovereenkomst getekend. De woningen zijn bedoeld voor starters, ouderen en mensen met vitale beroepen, zoals leerkrachten en verpleegkundigen. Die woningen zitten nog in de planning, maar in Almere Poort is gisteren het wooncomplex Xilino opgeleverd. Het gaat om ruim 100 huurwoningen van de Alliantie, helemaal van hout. Maar daar werken de huurders niet zoveel van.
23: Het is een woning, je slaapt erin. Pas wanneer je buiten stapt, dan zie je dat het complex echt van hout is.
24: Ik heb niet echt veel overlast of zo van de buren. Je kan het soms wel horen als mensen de trap oplopen. En als je zelf stil bent en het is rustig in huis, dan hoor je dat wel.
1: En daar hoor je zo meteen veel meer over.
25: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Argentinië gaat tests voor het hantavirus leveren aan Nederland, schrijft het AD. Ook laboratoria in Spanje, het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika en Senegal krijgen tests. Na de aanvallen van gisteren heeft Oekraïne geen vertrouwen meer in het eenzijdige staakt het vuren dat de Russen hebben aangekondigd. Oekraïne stelde voor om de gevechtspauze gisternacht al te laten ingaan, maar er volgden dus veel aanvallen. Op het Indonesische eiland Sumatra zijn minstens 16 mensen om het leven gekomen bij een botsing tussen een bus en een tankwagen. 4 mensen raakten gewond en liggen met ernstige brandwonden in het ziekenhuis.
26: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vandaag begint de dag heel vriendelijk, met wat wolkenvelden, maar ook flinke zonnige perioden. Later vanmorgen vormen zich stapelwolken en zo is het vanmiddag wisselend bewolkt met een mix van zon en stapelwolken. Het blijft droog, er staat een wind uit noordelijke richting en uiteindelijk loopt de temperatuur op naar zo'n 15 of 16 graden.
1: Hoe is dat op de weg? Een beetje vertraging op de A1 Amersfoort-Amsterdam tussen Naarden en knooppunt Diemen. Ben je nou ruim 10 minuten langer onderweg? Dat is alles op dit moment. Flitsers? Nee, zijn ook niet gemeld. Oh, hij loopt wel een beetje op nu, zie ik. De A1, bijna een kwartier. Geen flitsers gemeld, kun je doorgeven via de F van Flitsmeister.
0: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: CCC, Michael Jackson en Paul McCartney. En jij moet weer even denken aan wat je gisteren vertelde over de Stones, die een nieuw album hebben in de planning hebben. Mm-hmm. Die hebben toch altijd ook Paul McCartney uitgenodigd om een liedje mee te zingen?
1: Ja, geloof wel, ja.
0: Ja, dat is een hele tegenstelling tot de tijd dat de Rolling Stones en de Beatles, die had je dan
1: beetje tegenover elkaar stonden, bedoel
0: je? Ja, ja, je was voor de Stones en je luisterde niet naar de Beatles of andersom. En nu
1: is toch mooi?
0: Ja, nou ja.
1: Ja, ik wel. Ja hoor.
0: Oké. Okay.
1: In Almere Poort is gisteren het appartementencomplex Xylino officieel opgeleverd.
0: Xylino?
1: Bijna helemaal. Ja, ja, dat is, heb je Grieks in je pakket gehad?
0: Ja.
1: Oh, nou, dat betekent hout.
0: Oh, hout.
1: Ja.
0: Oké. Okay.
1: Dus, nou ja, dus vandaar. Het is bijna helemaal van hout, dat complex.
0: Kan gebeuren.
1: Een van de woorden die ik toch wel nog heb onthouden, maar dat geeft niet. Onze verslaggever die sprak met een aantal bewoners.
2: Het zijn allemaal hele fijne mensen, dus ja, ik mag niet klagen.
3: Ik ben tevreden met het appartement. Qua dat het hout is of beton zou geweest zijn. Dit is mijn lot dat ik hier ben.
4: Ruim een jaar geleden stonden hier nog losse modules. Maar nu is het houten wooncomplex in Almere Poort klaar. En wonen de eerste bewoners er. En opvallend, binnen merk je nauwelijks dat het gebouw grotendeels van hout is.
3: Het is een woning, je slaapt erin. Pas wanneer je buiten stapt, dan zie je dat het complex echt van hout is.
2: Ik heb niet echt veel overlast of zo van de buren. Je kan het soms wel horen als mensen de trap oplopen. En als je zelf stil bent en het is rustig in huis, dan hoor je dat wel. Maar voor de rest bevalt het goed.
4: Voor de woningcorporatie was het project een experiment. Bouwen met hout en met modules die van tevoren in de fabriek zijn gemaakt.
5: Wij willen voorop lopen in verduurzaming. Dus daarom was het ook voor onze overtuiging. Dit willen we proberen. En dit willen we ook doen omdat we willen zien hoe dat werkt. Het is wel ook gewoon leren. Er zit ook wel wat leergeld in. Maar dit is wel een voorbeeld. En er komen ook al meer projecten in het land. Dus de andere partijen hebben er ook baat bij wat we hier leren. Maar we willen zonder meer ook vaker modulair ook toepassen. Omdat je sneller kunt realiseren.
4: In tegenstelling tot veel andere wooncomplexen waar prijsklassen gescheiden zijn, zijn hier de verschillende segmenten juist gemengd.
5: En ik vind dat des te mooier omdat het een heel gemixt programma is. Allereerst gewoon qua plattegronden, dus van 2 tot 5, 6 kamerwoningen. En sociale huur, ongeveer de helft met middensegment en vrije sectorhuur. En het zit allemaal door elkaar heen. Ook dat is, nou, dat zie je niet in alle projecten die wij realiseren. Dat vind ik ook heel erg mooi. In mijn ogen ook een fantastische mix van verschillende mensen met verschillende achtergronden.
4: Al merken bewoners er weinig van, wonen in hout heeft wel zo zijn eigen bijzonderheden.
2: Het

0: betere Nipkow-schijf winnen? Dat was, gisteren waren er 3 kandidaten voorgesteld in een heel laat televisieprogramma. Ja. Pauw en de Wit, geloof ik. Daar zat het toch in? Ja, daar slaap ik al.
1: Sorry, ja, Pauw, nee, daar zat het in. Maar er zijn 3 kanshebbers. En wij hebben al een beetje gegokt. Goh, welke zou er gaan winnen? Ik zei Hila voorbij de Taliban.
0: Ja.
1: Maar je hebt ook mensen die naar Paraguay emigreren. Ja, er is ook een hele mooie documentaire serie over gemaakt. Ik denk Hila. Jij denkt Paraguay.
0: Ja.
1: Ik weet al wat ik ertussen ga zetten.
0: Oké.
1: Dat ga ik je straks vertellen.
0: Oh!
1: Ja.

0: Voor een goed gesprek stem je elke werkdag af op Studio Flevoland.
1: Burgemeester Gebben? Hey. Hallo, Omroep Flevoland hier.
0: We zijn bij je van de thee tot het diner. Met interessante Flevolandse gasten en achtergronden bij het Flevolandse nieuws. Uiteraard zitten we ook bovenop de Flevolandse actualiteit. Studio Flevoland. Elke werkdag vanaf 3 uur bij Flevoland op Radio en TV.

0: Muziek uit de jaren 90 die je gerust mee kunt nemen in de nieuwe eeuw. Hathaway en What is Love. Wat hebben we gisteravond gemist op radio en tv?
1: Op het Nederlandse cruiseschip Hondius, dat van Zuid-Amerika naar Kapverdië voer, overleden 3 opvarenden aan de Andes-variant van het Hantavirus. In Met het oog op morgen was VRT-journalist Erik Steffens te gast. Hij raakte 3 jaar geleden besmet met de Europese variant van het virus en vertelde hoe dat ging.
2: Ik was daar met mijn familie en niemand anders is ziek geworden, behalve ik. Maar we zijn gaan wandelen in een bos. Ja. En daar heb ik misschien een boom geraakt. Of ben ik gaan zitten op een plek waar ik besmet is geweest.
1: Ja, dat was gewoon in de Ardennen. Hè? Dat je denkt, dit is niet een of andere tropische bestemming.
0: Nee. Maar hij was bijna thuis.
1: Ja. Steffens werd 10 dagen opgenomen in het ziekenhuis. Maar heeft er gelukkig niks aan overgehouden.
2: Allee, behalve slechte herinnering heb ik geen restverschijnselen. Dus ik heb niks meer aan de... Ik ben wel 2 keer nog bij de dokter geweest om al te checken of alles in orde was. Dus ik heb geen restverschijnselen. Ik heb wel een fobie voor ratten en muizen, maar voor de rest...
1: Kun je ook wel zonder hantavirus hebben, toch?
0: Ja, daarom.
1: Ja. In RTL Tonight ging het over de goksites Polymarket en Kalshi. Daar kun je echt op van alles wedden. Polymarket is verboden in Nederland, Kalshi niet. Tech-expert Ben van den Burg gaf een voorbeeld van een weddenschap over de vicepresident van de Verenigde Staten, J.D. Vance.
3: Er werd gegokt op Polymarket. Hij wordt de vicepresident. Gaat hij het woord couch gebruiken? Daar is op gegokt, ja?
0: Ja.
3: En inderdaad, hij gebruikt in een hele rare zin het woord couch. Dus er is aangemaakt, gaat J.D. Vance het woord couch noemen? Heeft hij zelf natuurlijk geld opgezet en een paar vriendjes geld opgezet? Hebben ze ook tonnen mee verdiend?
0: Nou, er zitten allemaal vriendjes van Trump in, hè? En die website die hier niet mag.
1: Dat is toch inderdaad wel een bijzondere weddenschap. De kansspelautoriteit legde Polymarket aan banden. En Van den Burg denkt dat de kans bestaat dat hetzelfde gebeurt voor Kalshi.
3: Iedereen kende Polymarket, dus verboden. Maar nu, na deze uitzending, krijgen ook de anderen een probleem.
1: We hadden het er al over, die zilveren Nipkoff-schijf. Er zijn 3 genomineerden. En in Pauw en de Wet werden die genomineerden bekendgemaakt. De eerste nominatie is Wakker in Paraguay. Het is een documentaire serie die Nederlanders volgt die ervan overtuigd zijn dat het in ons land helemaal misgaat. En daarom zoeken ze hun heil in het verre en onbekende Paraguay.
4: De inhoud...
1: Angela de Jong is televisierecensent en bestuurslid van Nipkoff. En zij roemde onder andere de voice-over.
4: De inhoud is fascinerend, maar het is ook heel mooi gemaakt. Het is een hele verhalende, vertellende, bijna sprookjesachtige voice-over. En die maakt het ook echt heel erg gewoon mooi om naar te kijken. En televisie is ook mooi.
1: Seizoen 2 van de documentaire serie De Afhaal Chinees is ook genomineerd. Gaat over adoptiekinderen in Nederland.
4: En je kan eigenlijk tot 1 conclusie komen, daar klopt heel weinig van. Maar ook dit is heel mooi gemaakt en zij heeft heel veel humor. En is op een leuke manier schaamteloos, zeg ik altijd maar.
1: De derde nominatie is voor Hila voorbij de Taliban. Renate van der Bas, voorzitter van de Nipkoff, zei dat ze kippenvel kreeg bij het zien van de eerste aflevering.
5: Want zij is dus toch heel veel vrouwen tegengekomen die hun eigen ding blijven doen, ondanks de Taliban.
4: Ja.
5: En dat je weet niet wat je ziet.
1: Ik zeg 3, Hila. En jij zegt Paraguay, hè?
0: Ja, omdat die Hila, die heeft toch ook wat vrouwen in gevaar gebracht door de uitzending.
1: Flesje bubbels heb ik lekker staan.
0: Oh, dat wil ik een goede rode.
1: Oké,
0: staat genoteerd. En dat zonder Kalshi, of heette die andere ook alweer?
1: Kalshi.
0: Kalshi.
1: Zeker. Nee,
0: wij doen het gewoon onderling.
1: Ja.
0: Robert Palmer op Flevoland.
1: Dan maar geen 100.000 euro's.
0: Ja, gewoon. Lekker met de flessen heen en weer schuiven. Wat zei ik ook weer? Robert Palmer of Flevoland, inderdaad. En je kent hem nog wel. Hier is Every Kind of People.

0: Dit is Flevoland.
1: Ik ben tevreden met het appartement. Ik weet of het hout is of beton zou geweest zou zijn. Dit is mijn lot dat ik hier ben.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Het zijn allemaal hele fijne mensen, dus ja, ik mag niet klagen.
0: En dit is ook Flevoland.
3: En dat vind ik ook heel erg mooi. In mijn ogen ook een fantastische mix van verschillende mensen met verschillende achtergronden.
0: Dit is Flevoland.
4: Ja, ik ben wel redelijk op dreef, dus ja, ik ben gewoon blij. Ik blijf gewoon lekker voetballen.
5: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Bogaert Keukens en Badkamers in Almere.
6: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
7: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in? Leef je uit? Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
8: Welkom bij ons in de showroom bij Woontex Slaapcomfort op Woonboulevard Palazzo in Lelystad. Bij Woontex gaan we eerst aan tafel met een lekker bakje koffie om te analyseren wat de behoeftes zijn, je lichtcomfort en wat wij vooral belangrijk vinden wat ook bij jouw portemonnee past. We zien u graag in onze showroom voor een goed advies.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: Almere City FC een stap verder in de play-offs na winst op de Graafschap. En straks doet het Hof uitspraak in het hoge beroep van Ali B. Meer nieuws komend uur in Flevoland is wakker.
10: Dit is Flevoland op KPN kanaal 505.
11: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Op een snelweg bij Den Bosch en in Loosdrecht is gisteravond gedemonstreerd tegen de komst van asielzoekerscentra. De A59 werd geblokkeerd omdat in het dorp Engelen een AZC moet komen. En in Loosdrecht liepen mensen in wat ze noemden een rouwstoet voor de democratie, zeiden ze bij NH Nieuws.
12: Ja, een rouwstoet om te laten merken dat we toch rouwen met elkaar. We zijn hier heel erg verdrietig om.
11: In Loosdrecht komen volgende week asielzoekers in een voormalig gemeentehuis. Tientallen beoogde wethouders twijfelen over een nieuwe baan door het nieuwe pensioenstelsel. Door over te stappen lopen ze mogelijk tienduizenden euro's mis. In het nieuwe stelsel wordt de verdeling anders en daarvoor worden werknemers gecompenseerd. Maar die compensatie is bij het pensioenfonds voor wethouders nog niet geregeld. Bij de wethoudersvereniging hebben zich al zeker 40 mensen gemeld met vragen. Argentinië gaat tests voor het Hantavirus leveren aan Nederland, schrijft het AD. Ook laboratoria in Spanje, het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika en Senegal krijgen tests. Mogelijk heeft het Nederlandse stel dat overleed aan het virus dat opgelopen bij het vogelspot in Argentinië. De GGD heeft iedereen in beeld die in een KLM-vliegtuig heeft gezeten met een vrouw die was besmet. Wie de vrouw in het toestel heeft geholpen, wordt iedere dag gevraagd om koorts te melden. Paris Saint-Germain heeft zich geplaatst voor de finale van de Champions League. De ploeg speelde met 1-1 gelijk bij Bayern München, genoeg na de 5-4-zege van vorige week. Vroeg in de wedstrijd leek het er even op dat het weer een doelpuntenfestijn zou worden, horen we bij Ziggo Sport.
13: Kvaratskhelia, Paris is er met veel hoor, en daar is hij al! Ah, Dembele! 2:20 en het bal is alweer geopend. Ze gaan gewoon door.
11: Op 30 mei is de finale en is Arsenal de tegenstander van titelhouder Paris Saint-Germain. Het weer, eerst vrij zonnig, later wat meer stapelwolken en mogelijk een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Verschillende files, ik praat je bij. De A1 begin ik mee, Amersfoort, Amsterdam, tussen Blaricum en knooppunt Diemen. Daar ben je ruim een half uur langer onderweg. 3 rijstroken zijn daar dicht. De A27, Almere-Gorkum, tussen Hilversum en knooppunt Rijnsweerd. 5 minuten op het hout, 10 minuten op de A28, Amersfoort-Zwolle. Dat is tussen Wezep en Zwolle Centrum. En ook op de A28, maar dan de andere kant op, tussen Strandnulde en Amersfoort-Vathorst. Een kwartiertijdverlies. Er is daar een ongeluk gebeurd en de linker rijstrook is daar dicht. Dan nog de N50. Zwolle-Emmeloord tussen knooppunt Hattemerbroek en Kampen. En daar ben je zo'n 5 minuten langer onderweg. Flitsers zijn er niet gemeld trouwens. Die kun je doorgeven via de app van Flitsmeister. En zometeen in Flevoland is wakker hebben we het over de uitspraak in hoger beroep. Het gerechtshof in Amsterdam. 10 uur. Dus dat is over 2 uur. En onze verslaggever Mark Bakker, die blikt met ons vooruit.
9: En we gaan naar de kunst in Flevoland. Die zijn op zoek naar geld.
15: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
16: Oh yeah.
15: Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
17: Wij zijn Medipoint.
18: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
19: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
18: En voor de aangepaste fiets van Maria.
20: En zo kan ik er weer op uit.
18: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
17: Medipoint.
18: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
21: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel op.
22: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel 850 euro inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
17: Medipoint.
18: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
23: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
24: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan, bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
25: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de lentevoordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, beter leven.
26: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: alles wat ze wil. Nou, dat heb je de afgelopen 3 minuten gehoord, hè, van Ace of Base.
1: Het gerechtshof in Amsterdam doet vandaag uitspraak in de zaak Ali B. De Almeerse presentator en rapper wordt verdacht van het aanranden en verkrachten van meerdere vrouwen. Onze verslaggever Mark Bakker is straks bij die uitspraak. Mark, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Misschien kun je eerst schetsen hoe het tot dat hoger beroep kwam.
2: Ja, want 2 jaar geleden is er al een zaak geweest bij de rechtbank in Haarlem. De uitspraak was 2 jaar cel voor Ali B. Nou, daar was Ali B niet tevreden mee. Die zei vrijspraak zou het moeten zijn. Maar het OM zei van nee, die 2 jaar cel is te weinig. Dus we gaan een hoger beroep. Het moet toch zeker 2 jaar of meer worden. En nu is er een hoger beroepzaak. En is er in die zaak nu 2,5 jaar cel geëist door het Openbaar Ministerie.
1: Ja, okay. Dat is de eis. Nou, straks dus die uitspraak. Inkoppertje voor het gerechtshof?
2: Nou, niet bepaald, want waar het vooral om draait in deze zaak, dat is steunbewijs. Hè. Er is nu een aanklacht van 3 vrouwen. Er zijn dus, beginnen we bijvoorbeeld met Jill Helena. Dat is een dame die meedeed met The Voice. Nou, al het bewijs en het steunbewijs in deze zaak, dat vond het OM ook al niet al te stevig. Nou, natuurlijk vindt de advocaat van Ali B. dat ook. Dus het OM heeft gezegd vrijspraak in deze zaak, dat zou het moeten zijn. Dus ik denk dat het Hof dat gaat overnemen. Maar dan de zaak van Ellen ten Damme, wat zich 14 jaar geleden afspeelde in Marokko tijdens filmopnames. En van een dame met de naam Naomi, die op een schrijverskamp was in een villa in Heilo. Ja, en deze zaken, daar ligt het bewijs toch wel wat anders. Want er zijn ook nog andere mensen indirect bij betrokken geweest, die ook wel het een en ander hebben verteld. Maar omdat het allemaal zo lang geleden is, zijn die verhalen toch wel een beetje anders. De verhalen over het steunbewijs is ook niet helemaal hetzelfde. Ja, en dan is het natuurlijk wel aan het Hof van, ja, wat blijft er nog overeind, waardoor ze kunnen zeggen bijvoorbeeld, ja, dit leidt wel tot een veroordeling. Of misschien is het steunbewijs toch niet sterk genoeg dat het Hof dus gaat zeggen van, ja, vrijspraak. Dus ik vind het toch best wel een lastige zaak, denk ik, voor het Hof.
3: Het Hof is dus, ja, maar toch, ze zullen uitspraak moeten doen vandaag.
2: Ja, dat gaan ze ook zeker doen.
3: Gepland.
2: Ja, en daar hebben ze ook wel een paar weken de tijd voor gehad om daarover na te denken.
3: Okay.
2: Maar juist ook omdat er heel veel tijd uitgetrokken is voor deze zaak. 3 dagen hè, duurde het, deze zaak.
3: Ja.
2: En waarbij er vooral heel veel aandacht was voor het OM. Dus kom met bewijs, kom met steunbewijs. Hè. Wat zeggen andere mensen over deze zaak? En vooral ook, ja, al het bewijs wat het OM aan heeft geleverd, dat is weer ontkracht door de advocaat Bart Swiers van Ali B. En ja, die legt ook alle details bloot. En dan kun je ook wel zeggen van, nou, klopt het wel? De een zegt dit, de ander zegt dat. Wat is daar allemaal van waar? En wat kan nou het Hof daarmee? Dat is echt best wel een lastige kwestie.
1: 10 uur, hè?
2: 10 uur, ja.
1: Dan begint het.
3: Is Ali B erbij?
2: Nee, die is er niet bij. Dat weten we in ieder geval wel. We weten ook dat hij wel in Nederland is. Want er werd wel gezegd, ja, die vliegt straks naar Marokko en die blijft daar. Want Marokko heeft geen uitleveringsverdrag met Nederland. Mm-hmm. Maar wat Ali B. altijd wel gezegd heeft, hij respecteert toch deze zaak. Hij wil daar volledig aan meewerken. En dat zal dus waarschijnlijk ook betekenen, pakt het voor hem negatief uit? Wordt het een zelfstraf voor hem? Ja, dan zal hij waarschijnlijk die straf toch wel gaan uitzitten.
1: Ja. Er zal ook weer heel wat media bij zijn, hè, denk ik.
2: Ja, maar of er nog zoveel media bij is als bij de vorige zaken, bij de inhoudelijke behandeling, dat weet ik niet. Want toen was Ali B. er wel bij. En wat je dan wel zag, zodra Ali B. Het gerechtshof binnenliep of daarbuiten, ja, daar stonden echt tientallen fotografen en cameramensen hem op te wachten om hem toch nog even iets te vragen. Ja, dat gaat nu niet gebeuren, want Ali B. die is er niet vandaag.
1: Nee. Oké, okay. Mark, jij houdt ons op de hoogte uiteraard. Succes. En dan gaan we naar het weer met Alfred Snoek. Alfred, goedemorgen.
4: Hey, goedemorgen.
1: Wat kunnen wij verwachten voor vandaag? Wel wat zon, geloof ik, hè?
4: Jazeker. Op dit moment op heel veel plekken een zo goed als onbewolkte lucht. De laatste wolken die zijn een beetje aan het oplossen op dit moment. Dus voor de hele korte termijn ziet het ernaar uit dat de zon eventjes overuren maakt. Ik ga er wel vanuit dat later vanmorgen er wat stapelwolken ontstaan die met name vanmiddag regelmatig de zon zullen afschermen. Blijft wel, denk ik, op de meeste plaatsen droog. En als er wat valt, dan zijn het een paar spatten die je op 1 hand kunt tellen. Dus nee, dat mag eigenlijk geen naam hebben. Wind uit noordelijke richting. Dus dat betekent dat de lucht wordt aangevoerd over de Noordzee. En bij ons in Flevoland dan ook nog even over het IJsselmeer en het Markermeer. Dus dat drukt de temperatuur vanmiddag een beetje. Dus het wordt een graad of 15 à 16. Maar goed, dat is voor deze tijd van het jaar ook weer niet onaardig. En vanavond, ja, dan zien we dat die stapelwolken eigenlijk grotendeels verdwijnen. Het begint wat af te koelen. De wind die zwakt wat af. En dan volgt er eigenlijk een hele rustige nacht met wat wolkenvelden. Maar ook opklaringen en temperaturen die terug weten te dalen naar een graad of 5 op de meeste plaatsen.
1: Nou, dat is niet onaardig. En de dagen daarna?
4: Nou ja, morgen mooi weer. In zoverre heel veel zon in de ochtend. Meer bewolking in de middag, maar droog en een graad of 17. Want de wind waait morgen uit het oosten. Dus wat minder vanaf wat kouder water. En ook in het weekeinde zien we dat met een zuidoostenwind de temperatuur zelfs naar 20 of 21 graden weet op te lopen. Beide weekenddagen zien er naar uit dat ze droog verlopen. Flinke zonnige periode, soms wat meer bewolking. Maar al met al een weekend wat er naar uitziet, dat we met z'n alle heerlijk naar buiten kunnen gaan en dat de paraplu, de regenjas en zelfs überhaupt een jas 's middags echt niet nodig zijn.
3: Oh, krijgt moeders geen jas voor de moederdag.
4: Nee, precies.
1: Bloemetjes maar voor de dagen daarna wel, hè, geloof ik.
4: Dagen daarna wel. Vanaf maandag gaat de temperatuur omlaag. Zitten we op soms niet eens 15 graden. Noordwestenwind, dus ja, dan toch weer die aanvoer vanaf het koudere zeewater. En ook een paar buien. Nou, daar is de natuur blij mee. Ik denk dat de gemiddelde Flevolander daar misschien wat minder blij van wordt.
3: Nou, Alfred, die hebben een tuin.
4: Ja, voor de tuin is het
3: Erom.
4: Nieuws. En de regenton kan weer wat gevuld worden als je die
3: zeker
4: staan. Dus dat betreft is er altijd wel goed nieuws te vinden voor iedereen.
1: Zo is het. Alfred, dankjewel, hè.

0: met Olivia Dien.
1: Flevolandse kunstenaars zijn op zoek naar geld voor hun jaarlijkse kunstroute door het Natuurpark Lelystad.
0: Ja, dat evenement wordt al 21 jaar gehouden. We praten erover met Hein Walter van de Kunstenaars in Flevoland. Goedemorgen, Hein.
2: Goedemorgen.
0: Ja, voor de Flevolanders die nog nooit die kunstroute in het Natuurpark in de zomer hebben gelopen, wat is dat voor evenement?
2: Nou, het is een. We doen het inderdaad al 21 jaar. Dit wordt de 22e keer. Het is een kunstroute door Natuurpark Lelystad. Elk jaar is het weer, doen we dat weer anders. We hebben altijd een thema. En dit jaar is het thema alles van waarde. En de kunstenaars die maken een ontwerp daarvoor. Je wandelt door het park heen en je kijkt naar die kunstwerken. Er zit altijd poëzie bij, bij het kunstwerk, zodat je het een beetje begrijpt. En in de vier zondagen in september, of juli en augustus, dan hebben we workshops die je gratis kan meedoen.
1: Ja, begin juli, hè, begint het allemaal weer.
2: Ja, 5 juli is de opening.
1: Juist. En jullie zijn dus naastig op zoek naar geld. Hoeveel is er nodig?
2: Ja, we hebben in totaal 11.000 nodig en we zitten nu op 6.000. Dus we moeten nog wat eraan trekken. We moeten nog wat ontvangen.
1: Oké, en moet dat ook nog voor een bepaalde datum dan binnen zijn?
2: Ja, we hebben nog 2 weken de tijd.
1: Hoezo? 2 weken?
2: Nee, dat doen we altijd via. We hebben dit nu voor de 2e keer doen we dit via Voor de Kunst. En dan moet je van tevoren een traject zeggen van voor die tijd moet je het klaar hebben.
0: Okay.
1: Als
2: je
1: een
2: streepbedrag niet hebt, dan krijgt iedereen zijn geld weer terug.
0: Oké, en is er nou elk jaar een hele tour om die financiën bij elkaar te krijgen?
2: Ja, het wordt steeds moeilijker.
0: Oh.
2: Ja, je zou denken van zo'n kunstproject heeft zijn bewijs laten zien dat iedereen dat leuk vindt. Maar
1: nou, niet dus.
2: Voor fondsen is het steeds moeilijker. Die houden liever van projecten die beginnen.
1: Ja, dus eigenlijk, jullie doen nu een beroep op de Flevolander van kom over de brug.
2: Ja. Ja, er zijn natuurlijk een heleboel mensen die in de afgelopen jaren daar met plezier naar hebben gekeken. En altijd gratis. En dat is natuurlijk ook goed dat dat zo is.
1: Ja, ja. Maar Hein, 5.000 euro. Wat schat je in? Wat denk je gaat lukken?
2: Ja, moet.
1: Ja, ja.
0: Er moet wel meer Hein. Maar ik zat nog even te denken over het evenement zelf. Dat is altijd in het natuurpark. Ja, dat is openbaar toegankelijk. Dus entree heffen, dat gaat niet.
2: Nee, dat gaat niet, nee.
1: Maar kun je niet op een andere manier proberen om aan geld te komen? Kun je kunst verkopen of zo?
2: Ja, dat kan je achteraf doen. Ja, we hebben het nu. Kijk, elk jaar krijgen we geld van de gemeente Lelystad. Dus dat hebben we.
0: Ja, ja.
2: Maar die hebben als voorwaarde dat ze maar 70% geven.
0: Okay.
2: Dus je moet 30% moet je elders krijgen. En dat hebben we anders altijd gedaan via andere fondsen. En dat lukte tot nu toe.
0: Maar nu dus het publiek. Zullen we de mensen verwijzen naar flevokunst.nl? Dat is de makkelijkste route om daar te komen. Dat is jullie eigen website.
2: Nou, voor de kunst is.
0: Daar zit hij ook.
2: Ja, voor de kunst. Voor de kunst.nl en dan zoek je natuurkunstpark.
0: En dan kom je er wel.
1: En dan kom je erop.
0: En dan gaan we de beurs trekken, Hein. Ik wil je danken voor je toelichting.
1: Nou, Hein, laat het weten of het gelukt is.
0: Ja.
2: Ja.
0: Oké.
1: Dankjewel.
0: Dat was Hein Walter van Kunstenaars Flevoland. En we gaan door in dit programma zometeen met de berichten van buiten Flevoland.

0: Ja, dus. En bij Rosmens, zo heet hij. Berichten van buiten Flevoland.
1: Ja, het kabinet wil met de agrarische sector en natuurorganisaties bindende afspraken maken over vermindering van het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Voor de zomer moet er een convenant liggen, zodat boeren, tuinders en gemeenten snel duidelijkheid hebben over waar het naartoe gaat. De gesprekken daarover worden geleid door oud-ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers.
2: We moeten er met elkaar uitkomen. Dus dit is weer zo'n een soort testcase van de polder. Om er pratend uit te komen. En dat, daar heb ik wel goede hoop op.
1: Volgens staatssecretaris Erkens wordt er al flink minder landbouwgif gebruikt, maar komen er nog steeds veel schadelijke stoffen in de natuur terecht. Na de verkiezingen in maart worden in verschillende gemeenten de eerste wethouders geïnstalleerd, maar tientallen beoogd kandidaten die twijfelen of ze het nog wel moeten doen. En dat komt door het nieuwe pensioenstelsel, waarbij de verdeling anders wordt. Werknemers worden daarvoor gecompenseerd, maar dat is voor wethouders nog niet geregeld. En de wethoudersvereniging die krijgt daar heel veel vragen over.
3: Wij worden best veel gebeld door kandidaat-wethouders. Dus afgelopen weken waren het er wel meer dan 20. En soms bellen ze ook namens kandidaat-collega's. En ze willen weten, klopt dat dat wij mogelijk gewoon een deel van ons pensioen gaan mislopen, omdat we wethouder worden? We horen wethouders twijfelen. Moet ik dit risico dan nu eigenlijk wel nemen?
0: Dat heet dat invaren, heet dat, hè? Dat gaat natuurlijk gebeuren. En als dan van de een naar de andere werkgever. Want veel wethouders komen van iets anders.
1: Zeker.
0: Ja. Die dus hebben een andere baan en een ander pensioenfonds natuurlijk.
1: Ik snap de vraag inderdaad wel, ja.
0: Ja.
1: Ja, nou, dan gaan we het nog even over dat Hanta-virus hebben.
0: Oh,
1: passagiers van een KLM-vlucht in Johannesburg worden in de gaten gehouden door de GGD. In het toestel zat ook een vrouw die besmet was met het Hanta-virus. Ze overleed later in het ziekenhuis. Passagiers die contact hadden met de vrouw worden dagelijks gebeld. Anderen krijgen een informatiebrief. Deze Vlaming heeft een paar jaar geleden een andere variant van het Hanta-virus gehad.
4: Ik voel me erg slecht. En ik had veel buikpijn, spierpijn en ook hoge koorts. Het leek echt een zware griep te zijn.
1: Ja, dat was dan de Europese variant van dat Hanta-virus.
0: Oh.
1: Nog even naar Limburg. Een Limburgse entertainer die wil een stukje Las Vegas naar Maastricht halen. Erik Jaspers is het. Die is bezig met een nieuwe show. De Viva Maas Vegas Show.
0: Nog eens? Viva?
1: De Viva Maas Vegas Show.
0: Maas Vegas. Oh ja.
1: Viva Maas Vegas.
0: Ik ik hoor hem al helemaal.
1: Ik vind het grappig bedacht. Nou, dat moet een heel spektakel worden. Vertelt deze vrouw die met hem samenwerkt.
5: Showtrappen, kostuums, hoofdtooien, veren, veel.
6: Zeg je wel eens tegen Erik van, sorry, maar dit gaat weer net wat te ver?
5: Nee, want ik weet dat ze dan toch gaan doen. Staken nog. Het kan altijd nog meer.
7: Lekker veel en het overdrevene. Less is absoluut not more. Ik doe ook bijna een uur over mijn ontbijt. Dus er moet altijd dit, er kan dat, er kan zus nog bij en dat en maar zo.
1: Geweldig.
0: Oké.
1: Okay. Ja, nou, als je naartoe wilt. Ja, dit weekend in Maastricht in het theater aan het Vrijthof.
0: Ah, we hebben er mooi weer bij.
1: Maar de theater zit je wel binnen.
0: Oh, ik zat te denken aan buiten op het Vrijthof. Daar heb je toch ook wel eens optreden van die man met die viool.
1: Dat is ook een heel spektakel inderdaad.
0: Ja,
1: dit is wel van een andere orde, denk ik.
0: Okay.
1: Dus als je je verveelt, lekker naar Maastricht.
0: En dat waren ze, de berichten van buiten Flevoland.

0: via app en nog veel meer. Hoe kun je helpen? Schrijf je in op omroepflevoland.nl en deel jouw gedachten met ons. Jouw input is van groot belang voor de toekomst van Omroep Flevoland. Denk en praat mee over hoe we jou nog beter kunnen bereiken. Samen maken we de toekomst van onze omroep.
1: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel ook.
2: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
3: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
4: Pap, die moeten we hebben!
3: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl.
5: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
3: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
6: Onlineveilingmeester.nl.
7: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
8: Wij zijn Medipoint.
9: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
10: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
9: En voor de sta-opstoel van Toon.
11: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
9: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
8: Medipoint.
9: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
12: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
8: Medipoint.
9: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
13: Dit is Flevoland met het regionieuws.
14: Almere City FC heeft gisteravond een goede stap gezet richting de halve finales van de play-offs voor promotie naar de Eredivisie. De ploeg van trainer Jeroen Rijsdijk won in de tweede ronde de heenwedstrijd tegen de Graafschap met 3-1. Door twee doelpunten van Emmanuel Pocu en één van Wally Doors hebben de Almeerders een goede uitgangspositie voor de return van aanstaande zaterdag. Wally Doors daarover.
15: Je weet het maar nooit in de play-offs. En ik denk dat Graafschap ook 200% gaat geven. Maar dat moeten wij ook doen. En dan moeten we het gewoon kunnen redden.
14: Het Hof in Amsterdam doet over anderhalf uur uitspraak in de zaak Ali B. De Almeerse rapper wordt verdacht van het aanranden en verkrachten van meerdere vrouwen, onder wie actrice en zangeres Ellen ten Damme. De 44-jarige B werd 2 jaar geleden veroordeeld tot 2 jaar cel. Maar ging in hoger beroep. Ook het Openbaar Ministerie tekende beroep aan. Oud-directeur van Almere City Marketing en oprichter van Festival Sensation, Tom Ummels, is overleden. Ummels is 75 jaar oud geworden. Hij werkte ook voor de gemeente Almere en Lelystad. En al in 1982 richtte hij Sensation op. Een drontenaar die slachtoffer is geworden van beleggingsfraude krijgt waarschijnlijk binnenkort toegang tot de gegevens van de vermoedelijke fraudeurs. Dat is de uitkomst van een kort geding. De gedupeerde raakte €70.000 aan cryptovaluta kwijt. In Almere komen er een krappe 300 betaalbare appartementen bij in de wijk Nobelhorst. Daarover hebben de gemeente en woningcoöperatie Goede Steden afspraken gemaakt. En in Almere Poort is gisteren het wooncomplex Xylino opgeleverd. Dat is Grieks voor hout. Het gaat om ruim 100 huurwoningen van de Alliantie. Helemaal van hout, maar de bewoners merken daar niet zoveel van.
16: Het is een woning, je slaapt erin. Pas wanneer je buiten stapt, dan zie je dat het complex echt van hout is.
17: Ik heb niet echt veel overlast of zo van de buren. Je kan het soms wel horen als mensen de trap oplopen. En als je zelf stil bent en het is rustig in huis, dan hoor je dat wel.
14: Meer nieuws op omroepflevoland.nl.
18: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Argentinië gaat tests voor het Hanta-virus leveren aan Nederland, schrijft het AD. Ook laboratoria in Spanje, het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika en Senegal krijgen tests. Ali B. hoort vandaag of hij schuldig wordt bevonden in het hoger beroep tegen hem. Het OM eist 2,5 jaar cel voor het aanranden en verkrachten van een vrouw in 2018 en een verkrachting van de zangeres Ellen ten Damme 4 jaar eerder. Oud-burgemeester Giuliani van New York is weer van de intensive care af. Hij werd afgelopen weekend in kritieke toestand opgenomen met longproblemen, maar is inmiddels weer stabiel.
19: Goedemorgen, het weer in Flevoland.
6: Vandaag begint de dag heel vriendelijk. Met wat wolkenvelden, maar ook flinke zonnige perioden. Later vanmorgen vormen zich stapelwolken. En zo is het vanmiddag wisselend bewolkt met een mix van zon en stapelwolken. Het blijft droog. Er staat een wind uit de noordelijke richting. En uiteindelijk loopt de temperatuur op naar zo'n 15 of 16 graden.
19: En dan eens even kijken hoe het op de weg is op dit moment. Nou, er zijn aardig wat vertragingen, kan ik je vertellen. Je krijgt van mij de vertragingen vanaf 7 minuten. Dan begin ik op de A1. Nou, daar is dan ook wel meteen raak. Amersfoort-Amsterdam tussen Hilversum-Noord en knooppunt Diemen. Bijna 3 kwartier oponthoud. Opruimwerkzaamheden daar. 2 rijstroken zijn nog afgesloten. Nou, dat is er alweer... Dat betekent dat er alweer eentje is bijgekomen, want eerder waren daar nog 3 rijstroken dicht. Dan de A27, Almere-Utrecht tussen Almere-Hout en Huizen. 10 minuten tijdverlies. En dan de A28, Amersfoort-Groningen tussen het Harde en Zwolle-Noord. Daar ben je ruim 20 minuten langer onderweg. Een half uur op diezelfde A28, maar dan de andere kant op. En dat is dan tussen Harderwijk-Zuid en Amersfoort-Vathorst. Van de snelweg naar de N50, Emmeloord-Apeldoorn tussen Kampen-Zuid en knooppunt Hattemerbroek. En dat is dan met de aansluiting naar de A28 richting Amersfoort. Een kwartier en een kleine 10 minuten op de N301, Almere-Barneveld. Dat is tussen de A28 en Nijkerk. Nou ja, dat is een flinke lijst op deze donderdagochtend. Flitsers zijn niet gemeld. Zometeen hebben we het over de nominaties voor de Flevolandse Zakenvrouw. Dat zijn er 6 in totaal, 6 nominaties. En wij praten met alle 6. En vandaag is dat Patricia van Drongelen. Ze is directeur van de Flevo Groep.
20: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Hitachi. We hebben al eens of B's gehad uit Scandinavië. Nou, dan kan AHA er ook nog wel bij.
1: 6 vrouwen zijn genomineerd voor de titel Flevolandse Zakenvrouw van het Jaar. En wij praten met alle 6.
0: En vandaag is dat Patricia van Drongelen. Ze is directeur van de Flevo Groep. Goedemorgen, Patricia.
2: Goedemorgen.
0: De Flevo Groep. Wat doet die?
2: Ja, dat is een groep van 3 makelaardijen. We hebben 1 bedrijfsmakelaardij en 2 woonmakelaardijen.
0: Oké, okay, ja. En die heb je samengebracht?
2: Ja, Flevo Makelaars is ooit gestart door mijn compagnon. En daarna hebben we Arcurus Bedrijfsmakelaars overgenomen. Dat is eigenlijk een bedrijfsmakelaardij die al zo'n 35 jaar actief is in Flevoland.
0: Ja.
2: En daarna hebben we Alex van Keulen opgekocht. De woonmakelaardij.
0: Ja.
2: En de tv-makelaar, daar is hij van bekend. En we hebben eigenlijk zijn medewerkers overgenomen en zijn naam. En dat is een hele mooie marketingtool gebleken.
1: Ja, ja, dat is wel wat centen, zo'n marketingtool overkopen, toch?
2: Dat kost wat, ja. Maar
1: daar heb je ook wat.
2: Op.
0: Ja. Ben je zelf oorspronkelijk makelaar?
2: Nee, ik ben ooit begonnen als secretaresse. Ik wilde eigenlijk heel snel van school. Ik had heel

0: Want ik zat in mijn giechelperiode. Dus ik zat met twee vingers in mijn neus, was ik het Atheneum aan het doen. Maar toen brak die giechelperiode aan. En toen zakte ik wat terug naar de HAVO.
1: Nee,
0: maar
1: toch?
0: Die heb ik wel gehaald.
1: Okay.
0: En toen dacht ik, ja, wat wil ik? En ik kom eigenlijk uit een heel druk gezin. En ik wilde eigenlijk iets voor mezelf. Dus ik dacht, ik wil op mezelf wonen. Ik ga een hele snelle opleiding doen. En in die tijd was Schoevers een hele gerenommeerde naam, zeg maar. Dus ik dacht, ik ga een secretaresseopleiding doen van een jaar. Dan kan ik meteen aan de slag. En dan ben ik meteen zelfstandig. En dan ga ik uit huis. En dat heb ik gedaan.
1: Oké, zo is het gekomen.
0: Zo is het gekomen, ja. Maar ik heb me eigenlijk nooit...
2: Je bent nooit secretaresse geweest?
0: Nou, ik ben het niet echt. Nee. Okay. Mijn eerste baan begon al heel raar. Ik meldde me aan bij een uitzendbureau. En daar werd ik gevraagd voor een functie bij Reuters. En toen dacht ik, nou, persbureau,
2: ja,
0: leuk, hè? Uh-huh. Maar daar kwam ik helemaal niet terecht. Ja, wel bij Reuters, maar die hebben een hele eigen afdeling voor dealing systems. En dat zijn systemen, zeg maar, die op de beurs worden geplaatst. En daar handelen banken en iedereen die handelt in geld en papieren.
1: Ja.
0: Die handelen via die systemen op de beurs. En daar kwam ik terecht.
1: Nou.
0: Een technische afdeling.
2: Had je enig idee wat je daar moest gaan doen?
0: Nee,
2: oh.
0: Maar het bleek dus MLA's en MNA's aan elkaar koppelen.
2: Sorry, wat voor dingen?
1: Ja, dat
0: is echt
1: moet
0: super
1: wel allemaal
0: technisch. Maar je koppelt de twee codes aan elkaar, zeg maar. En daardoor kan de Rabobank bijvoorbeeld niet zien wat de ABN doet.
2: Oh, okay.
0: En daarmee kan Engeland zien wat er in Nederland gebeurt. Maar misschien niet in Frankrijk.
2: Een soort beveiligingssysteem.
0: Een heel ingewikkeld systeem. Waardoor systemen met elkaar kunnen. En beurshandelaren met elkaar konden onderhandelen.
2: Juist, ja. Dat was een tijdje terug.
0: Ja, dat is heel lang geleden.
2: Ja, terug naar de tijd van nu. We hebben even gekeken op de site van de Flevol Groep natuurlijk.
0: Ja.
2: En daar staat over jou dat je een ware netwerker bent.
0: Ja.
2: Wat houdt dat voor jou in?
0: Een van de allerleukste aspecten van mijn beroep vind ik het connecten met mensen en het verbinding leggen met mensen. En dat eigenlijk doe ik dat door met heel, dat is natuurlijk ook heel handig als makelaar, maar door heel veel mensen in gesprek te gaan. En ik ben zelf eigenlijk door de dag heen met name een bedrijfsmakelaar. Dus ik praat met heel veel ondernemers over hun bedrijf, over hoe ze er zo toe gekomen zijn. Vind ik super interessant. En zelfs als dat niet echt iets oplevert voor het bedrijfsmakelaardij, vind ik het heel erg leuk om mensen samen iets te laten doen. Dus als ik de een kan verbinden aan de ander, dan zal ik dat zeker niet nalaten.
1: Nee.
0: Ook al zal me dat in het bedrijf niks opleveren.
1: Maar
2: kun je dat leren, netwerken?
0: Nou, eigenlijk wel, denk ik. Ja, want ik ben eigenlijk van nature best wel een verlegen persoon.
1: Nee.
0: Ja, echt. Ja, echt wel verlegen, maar... Op een gegeven moment moest ik voor mijn werk, zeg maar, om dat te gaan doen.
2: Mm-hmm.
0: Nou, dat is ook al een hele poos terug. Maar ik werd projectassistente bij een wereldwijde zeilrace. En daar moest ik internationale zeilers begeleiden. En hun familie, op de hoogte houden van wat zij allemaal deden. 24/7 op zee. En daardoor word je gedwongen, zeg maar, om in een netwerkje te gaan dingen gaan regelen. En zo is dat eigenlijk wel een beetje ontstaan. En dat bleek me eigenlijk best heel goed af te gaan. En ik ben het echt gaan doen toen ik bij het World Trade Center ging werken in Almere. Toen werd ik ook business club manager. Ging allerlei dingen organiseren voor ondernemers. En toen is dat netwerk echt helemaal losgegaan.
1: Juist, ja. Dan moet je iedereen natuurlijk daar.
0: Ja.
1: En wanneer kwam je dan in de makelaarswereld terecht?
0: Nou, eigenlijk is dat nog een verhaal daarvoor. Maar op een gegeven moment kwam ik als secretaresse... werd ik secretaresse af, laat ik zo maar zeggen. En ging ik part-time werken voor mijn kinderen...
1: Ja.
0: En dat ging ik doen bij een andere makelaardij. En dan ging ik iedere avond zat ik daar, zeg maar... Want toen waren de makelaardijen nog iedere avond open. Was booming in Almere.
1: Ja, ja.
0: En toen zat ik daar iedere avond als assistent achter de receptie. En dat is eigenlijk mijn eerste contact als makelaar. Ja.
2: Juist. Die nominatie.
0: Ja.
2: Hoe ging dat?
0: Ja, nou, dat zei ik net eigenlijk al een beetje toen we voor de uitzending waren. Maar het was een heel bijzonder moment. Ik ben door iemand voorgedragen en dan weet je niet wie. En dan word je gevraagd, zou je het willen accepteren? En daar heb ik ja op gezegd.
1: Oh, dat is wel netjes dat ze dat vragen.
0: Heel netjes, want je moet het wel echt willen. Want het is best wel een traject waar je instapt.
1: Ja.
0: En je moet ook een hoop blootgeven van je bedrijf. Hè? Want de jury komt praten. In de categorie MKB wordt ook gekeken naar wat zijn je cijfers? Hoe presteer je? Wat doe je?
1: Doe maar.
0: Dat is best wel intensieve informatie die je met elkaar deelt. Dus ik heb daar wel ja op gezegd. En ja, toen moest daar nog bekend worden of de jury dan ook vindt dat jij past bij de drie mensen die ze uiteindelijk

0: selecteren. Ja, dat kreeg ik te horen toen ik in de Ardennen aan het wandelen was. Tenminste, ik hoorde het eigenlijk niet. Maar op een gegeven moment ging ik eten halen bij een restaurant. En ik dacht, ik neem mijn zakelijke telefoon ook even mee. Kan ik even kijken of er nog wat gebeurd is op de zaak. En dat bleek helemaal vol te staan met berichten en telefoontjes. En
1: over toen, deze zaak?
0: En toen bleek dus dat ik genomineerd was, ja.
1: Nou ja.
2: Maar was je verrast?
0: Heel erg, ja. Ja, best wel. Oh, ja.
1: Oh. Weet je al wie je heeft voorgedragen?
0: Nee. Oh. Dat hoor je ook niet.
1: Nee? Nee. Oh, dat houden ze geheim.
0: Ja, ja, oh. Ja.
2: Maar ken je je tegenstanders?
0: Nee, ik heb ze nog nooit ontmoet. Nee, en ook niet in het veld. Want een van mijn tegenstanders heeft een bouwbedrijf.
1: Ja.
0: In Emmeloord. En ik zou het hartstikke leuk vinden om kennis met haar te maken.
1: Ja, dat moet je
0: dan heel gunstig zijn voor ons allebei. Maar ja. Ik heb haar nog niet ontmoet.
1: Ik zie alweer een netwerk. Maar goed,
0: precies.
1: Het is ook van de Flevolandse Zakenvrouwen. Die presenteren zich als een netwerkorganisatie. Dus jij past daar prima in natuurlijk.
0: Ja,
1: dat hebben ze wel gezien.
0: Ja, daar ben ik ook echt al jaren bij betrokken. Bij het netwerk.
1: Oh, vandaar.
2: Vrijdag 19 juni, hè, dan wordt het bekendgemaakt.
0: Ja, dat klopt.
2: Nou,
0: ja.
2: Heel veel succes.
0: Dank je wel.
2: En dank voor dit gesprek.
0: Dank je. Graag gedaan.
1: Zometeen, wat heb ik gisteravond toch gemist op radio en tv?

0: Andy Swims of Flevoland en Mr. Know-it-all. Wat hebben we gisteravond gemist, Jolina, op radio en tv?
1: We beginnen met RTL Tonight. Daar ging het over de goksites Polymarket en Kalshi. Nou, daar kun je echt op van alles wedden. Polymarket is verboden in Nederland, Kalshi niet. Tech-expert Ben van den Burg die gaf een voorbeeld van een weddenschap over de vicepresident van de Verenigde Staten, J.D. Vance.
2: Toen werd er gegokt op Polymarket. Hij wordt de vicepresident. Gaat hij het woord couch gebruiken? Daar is op gegokt, ja?
3: Ja.
2: En inderdaad, hij gebruikt in een hele rare zin het woord couch. Dus er is aangemaakt, gaat J.D. Vance het woord couch noemen? Heeft hij zelf natuurlijk geld opgezet en een paar vriendjes geld opgezet. Hebben ze ook tonnen mee verdiend.
1: De kansspelautoriteit legt de Polymarket aan banden. Nou, Van den Burg denkt dat, de kans bestaat dat datzelfde wel voor Kalshi gaat gebeuren.
2: Iedereen kende Polymarket, dus verboden. Maar nu, na deze uitzending, ja, dan krijgen ook de anderen een probleem.
1: Nou, we gaan het zien. In Pauw en de Wit werden de genomineerden voor de zilveren Nipkoff-schijf bekendgemaakt. Wakker in Paraguay is een van de nominaties. Het is een documentaire serie die Nederlanders volgt, die ervan overtuigd zijn dat het in ons land helemaal misgaat. Ja, en daarom zoeken ze, je begrijpt het al, hun heil in het verre en onbekende Paraguay. Zou dat voor jou zijn?
0: Ik heb er wel eens over nagedacht.
1: Echt waar?
0: Ja.
1: Waarom? Om die reden?
0: Ja.
1: Serieus? Maar
0: ja, dit land gaat naar de galamiezen.
1: Ah, houd toch op, joh.
0: Tuurlijk wel.
1: We hebben het hier supergoed. Echt.
0: Dat wel, maar dat houden we niet zo van. We nemen allerlei maatregelen om het naar de bliksem te brengen.
1: Lieve mensen, ik zal straks even met Leo nog even gaan opvangen.
0: Tot dan wel naar tienen. Is toch een uurtje benzine
1: draaien? Ik denk dat het, misschien heeft het wel met de benzine en de bierprijs te maken dat Leo het overwoog.
0: Ja,
1: benzine, 1 euro per liter. Een biertje, 1,20.
0: Waar?
1: Een colaatje, 80 cent. In Paraguay.
0: Nou, kijk.
1: Nou, laat maar weten wanneer je gaat vliegen dan. Maar Angela de Jong, televisierecensent natuurlijk en bestuurslid van Nipkoff, die roemde onder andere de voice-over.
4: De inhoud is fascinerend, maar het is ook heel mooi gemaakt. Het is een hele verhalende, vertellende, bijna sprookjesachtige voice-over. En die maakt het ook echt, ja, heel erg gewoon mooi om naar te kijken. En televisie is ook mooi.
1: Seizoen 2 van de documentaire serie De Afhaal Chinees is ook genomineerd. En die serie gaat over adoptiekinderen in Nederland.
4: En je kan eigenlijk tot één conclusie komen. Daar klopt heel weinig van. Maar ook dit is heel mooi gemaakt. En zij heeft heel veel humor. En is op een leuke manier schaamteloos, zeg ik altijd maar.
1: De derde nominatie, Hila voorbij de Taliban. Renate van der Bas, voorzitter van de Nipkoff, zei dat ze kippenvel kreeg bij het zien van de eerste aflevering.
5: Want zij is dus toch heel veel vrouwen tegengekomen die hun eigen ding blijven doen, ondanks de Taliban.
4: Ja.
5: En dat je weet niet wat je ziet.
1: Hila gaat hem winnen, denk ik.
0: Want die kreeg nu al tranen in de ogen van als het ziet.
1: Nou ja, als voorzitter dit al zegt, dan krijg je volgens mij is het dan vrij helder. Maar we gaan zien, misschien worden we allemaal helemaal verrast.
0: Ik lees het wel als ik bereik heb.
1: Als
0: in
1: jij
0: Paraguay.
1: In Paraguay bereikbaar bent, precies.
0: Als het net zo moeilijk is als in de Ardennen daar. Hè? Het was Flevoland is wakker. Ik ga nog een uurtje muziek maken zometeen tussen 9 en 10.
1: Zeker, blijf erbij en stuur een appje als je een verzoekplaatje wilt indienen. Fijne donderdag.

0: Dit is Flevoland.
1: Ik ben tevreden met het appartement. Qua dat het hout is of beton zou geweest zou zijn. Dit is mijn lot dat ik hier ben.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Het zijn allemaal hele fijne mensen, dus ja, ik mag niet klagen.
0: En dit is ook Flevoland.
3: En dat vind ik ook heel erg mooi. In mijn ogen ook een fantastische mix van verschillende mensen met verschillende achtergronden.
0: Dit is Flevoland.
4: Ja, ik ben wel redelijk op dreef. Dus ja, ik ben gewoon blij. Ik blijf gewoon lekker voetballen.
5: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Ortho Design. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
6: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
7: Wij zijn Woontech Slaapcomfort in Lelystad, uw beddenspecialist van de regio. Naast slaapcomfort zijn we ook gespecialiseerd in relax voor thuis. Daarin hebben we diverse maten, van small tot XXL en ook nog maatwerk. Dus mogelijkheden genoeg. Bent u nieuwsgierig? Kom gezellig langs voor het juiste zit- en slaapcomfort.
8: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: Almere City FC een stap verder in de play-offs na winst op de Graafschap. En straks over een uur doet het Hof uitspraak in het hoge beroep van Ali B. Meer nieuws in de bulletin van 9:30.
10: Dit is Flevoland op Ziggo Kanaal 706.
11: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Tientallen beoogde wethouders twijfelen over een nieuwe baan door de nieuwe pensioenregels. In het nieuwe stelsel wordt de verdeling anders en daarvoor worden werknemers gecompenseerd. Dat is alleen nog niet overal goed geregeld, vertelt economieredacteur Roeland Muller.
12: Dat is voor die politieke pensioenen nog niet geregeld. Dat is nog niet op orde en daardoor is er onzekerheid. En het gaat met name over het mislopen van mogelijk tienduizenden euro's aan pensioencompensatie.
11: En als ze overstappen, lopen die wethouders die compensatie bij hun oude fonds dus mis. Shell heeft in het eerste kwartaal van dit jaar ruim 4,8 miljard euro winst geboekt. De oorlog in het Midden-Oosten levert het bedrijf bijna een miljard extra op, omdat de prijs van olie de afgelopen weken flink is gestegen. Ook andere olie- en gasbedrijven boekten een hogere winst, ondanks aanvallen op raffinaderijen en gasinstallaties in de Persische Golf. Ali B. hoort vandaag of hij schuldig wordt bevonden in het hoger beroep tegen hem. Het Openbaar Ministerie eist 2,5 jaar cel voor het aanranden en verkrachten van een vrouw in 2018 en de verkrachting van de zangeres Ellen ten Damme 4 jaar eerder.

Je luistert naar de leukste muziek. Je luistert naar Flevoland.

0: Lekker aan de drank met Davina Michel en stil champagne en ook nog vuurwerk. Dat is natuurlijk opgenomen toen dat nog mocht, dat begrijp je. We begonnen met Dee Barge en Rhythm of the Night. Ja, we hadden vanochtend een heel apart complex in het nieuws. Nieuw wooncomplex in Almerepoort. Om precies te zijn in de wijk Homerische kwartier. En daar is alles van hout.
1: Het is een woning, je slaapt erin. Pas wanneer je buiten stapt, dan zie je dat het complex echt van hout is.
0: Oh, dus deze man die woont er wel, maar die merkt er gelukkig niet zoveel van. Lijkt mij wel een aparte gewaarwording. Je hoort er vaak dat het een beetje als een levend huis wordt ervaren in plaats van al dat beton. Maar goed, die 100 mensen in Almere, die wonen er dus lekker. En dan moest denken, wie heeft er nou ooit een leuk houten liedje gemaakt? Elvis natuurlijk!

Elvis Presley en Moosey Dan, de Wooden Heart was dat. Er woedt een zeer grote brand bij een datacentrum in Almere. Rond 6 uur kwamen de eerste meldingen binnen van de brand. En straks meer daarover.

Beetje rock en roll op de radio met Steppenwolf en Bone. To be wild. En dan is het tijd voor Kiek de Kiekendief. Die is op stap geweest. Nou, die heeft hard moeten rennen. Samen met een heleboel kinderen in Almere. Want die was bij Hunted. Daar doet de politie in Flevoland soms ook aan mee. Dat zie je dan niet bij Avro Tros op de televisie later. Maar dat wordt dan in de wijk gedaan. En dan proberen ze elkaar te pakken te krijgen. Er staan een heleboel deelnemers gereed in witte pakjes achter een spandoek. Er staat ook een auto in de berm van de hulpdiensten. Het is een groene wijk met een vijvertje. Dat is er allemaal te zien op de foto links en op de foto rechts. Zie je ongeveer hetzelfde, maar er is dan toch iets veranderd. Wat is er veranderd? Als jij het ziet, dan mag je bellen. 0320 28 50 50. Je mag het ook doorgeven op omroepflevoland.nl/kiek. omroepflevoland.nl/kiek. En wie weet spreken we elkaar dan na 11 uur. Want dan mag jij misschien wel aan het Rad van Fortuin draaien.

0: We staan voor dag en dauw voor jou klaar. Elke werkdag vanaf 6 uur. Flevoland is wakker.
1: Helder zien. Snap je, bro?
2: Ja, sis.
0: Met het nieuws, weer en verkeer in jouw provincie. Maar je hoort ook de actualiteit buiten de provinciegrenzen. Flevoland is wakker. Elke werkdag van 6 tot 9 bij Flevoland op radio en tv.

0: Welkom bij ons in de showroom bij Woontex Slaapkomfort op Woonboulevard Palazzo in Lelystad. Bij Woontex gaan we eerst aan tafel met een lekker bakje koffie om te analyseren wat de behoeftes zijn, je lichtcomfort en wat wij vooral belangrijk vinden wat ook bij jouw portemonnee past. We zien u graag in onze showroom voor een goed advies.
1: Wil jij iets betekenen voor een ander en ontdekken wat bij jou past? Vrijwilligerswerk is er in alle vormen, met mensen, dieren, buiten of juist iets creatiefs. Of je nu veel tijd hebt of af en toe een uurtje, jouw inzet maakt echt verschil. Kom in actie en ga naar vrijwilligerslelystad.nl. Ontmoet nieuwe mensen en beleef plezier. Dit is een uittip.
2: In het lange hemelvaartweekend van 14 tot en met 17 mei is het Ambachtenfestival in het Enkhuizer Zuiderzeemuseum. Geniet in het levendige Zuiderzeedorp van alle demonstraties en optredens. Ga voor meer info en tickets naar zuiderzeemuseum.nl.
3: Dit was een uittip.
4: Social Deal Beauty Deals, Take One en actie Bo.
5: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
4: Sorry Bo, het is beauty.
6: Oh ja, en waarom staat er dan beauty?
5: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
7: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
5: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Multiple sclerose heb je niet voor even, maar voor de rest van je leven. De ziekte heeft invloed op hoe je beweegt, ziet, denkt en voelt. Het brengt je letterlijk uit balans. Dat heb ik zelf van nabij meegemaakt. Onderzoekers werken aan manieren om deze balans te herstellen. Om MS te stoppen en uiteindelijk te genezen. Met uw steun kan dit onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Job Cohen, nauw betrokken bij Stichting MS Research.
10: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
9: MS is de meest beperkende ziekte onder jongvolwassenen. Onderzoek geeft hen hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
10: Nu bij Dirk, KitKat chocolade. 79 cent. Dat bedoel ik nou met voordeel.
11: Dit is Flevoland met het regionieuws.
12: Er woedt een zeer grote brand bij een datacentrum in Almere stad. Rond 9 uur kwamen de eerste meldingen binnen van een brand in het gebouw van North Sea aan de Salasse kant. Op foto's is te zien dat de donkere rookwolken uit meerdere kanten van het gebouw komen. Ook boven de stad zouden de rookwolken goed zichtbaar zijn. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt. Flevoland, Friesland, Drenthe en Groningen willen elk jaar zo'n 40 miljoen euro apart zetten voor de Lelylijn. Daarmee nemen ze het advies van Lelylijn-gezant Klaas Knot over. Hij adviseerde provincies om jaarlijks een regionale bijdrage te leveren van 10%. Voorwaarde is wel dat het Rijk ook jaarlijks een bijdrage apart zet van 400 miljoen euro. En Urker wethouder Willem Foppe werkt hard aan zijn herstel. Na een aortabloeding en een coma van 8 weken... verblijft hij nu in een revalidatiecentrum in Kampen. Op Urk FM vertelde hij dat het erop lijkt dat hij weer voor zijn volledig herstelt. Zijn wethouderstaken worden nog waargenomen door zijn collega's. Meer nieuws en ook foto's van de brand vind je op omroefleverand.nl.
13: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Shell heeft in het eerste kwartaal bijna 5 miljard euro winst geboekt. De oorlog in het Midden-Oosten levert het bedrijf bijna 1 miljard extra op, omdat de prijs van olie de afgelopen weken flink is gestegen. Mensen die wethouder worden lopen mogelijk pensioencompensatie mis. In het nieuwe stelsel wordt de verdeling anders en daarvoor worden werknemers gecompenseerd, maar dat is bij het Fonds voor Wethouders nog niet geregeld. 2 drones zijn vanuit Rusland het luchtruim van Letland ingevlogen en daarmee ook het luchtruim van de NAVO. Ze zijn waarschijnlijk afgevuurd door Oekraïne en hadden doelen in Rusland moeten treffen. Ze zijn neergestort in het oosten van Letland. Niemand raakte gewond.
14: Goedemorgen, het weer in Flevoland.
3: Vandaag begint de dag heel vriendelijk. Met wat wolkenvelden, maar ook flinke zonnige perioden. Later vanmorgen vormen zich stapelwolken. En zo is het vanmiddag wisselend bewolkt met een mix van zon en stapelwolken. Het blijft droog, er staat een wind uit de noordelijke richting. En uiteindelijk loopt de temperatuur op naar zo'n 15 of 16 graden.
12: En dan de verkeersinformatie van de ANWB. Files van 7 minuten en langer krijg je van me. A27 Almere-Gorkum tussen Hilversum en knooppunt Lunetten 8 minuten. En de A28 Zolle-Amersfoort tussen de afrit Ermelo en Strand Nulde. Ruim een kwartier vertraging, al dus de ANWB. Een flitser is gemeld op de Elementendreef in Almere. Zie je nog meer flitsers, dan mag je die doorgeven natuurlijk via de app van Flitsmeister. Zonder Sonny kon ze het ook.
14: Goedemorgen.
15: Flevoland Muziekland.
14: Met Leo Schouwenaar.

Denk jij alles te weten over Flevoland? Van polder tot tulpenvelden, van Lelystad tot... waar ligt Nagel ook alweer? Denk jij alles te weten over Flevoland? Test je kennis met onze razend leuke quizzen op Instagram en Facebook. Je krijgt niet alleen wat nieuws, maar blijft ook helemaal bij met de laatste weetjes en mooie verhalen uit onze provincie. Dus waar wacht je nog op? Volg ons op Instagram via @omroepflevoland en laat zien dat jij de ultieme Flevoland bent.

0: ABC and the night you murdered love.
1: Flevoland, muziekland. Terug naar
0: 1998 en dan precies naar week 19, want daar zitten we nu ook in. En leuk om even terug te kijken in de hitparade van toen. Het waren de hoogtijdagen van Two Brothers on the Fourth Floor, van de Venga Boys. Anouk stond erin, allemaal heerlijke Nederlandse producties. Maar ik heb gekozen voor een andere Nederlandse productie. Die stonden toen in de hitlijst met hun entertoneel versie van Afscheid. Later nog een keer beroemd gemaakt door Glennis Grace.
1: Flevoland, muziekland. Terug naar
0: 1998 met Volumia.

0: Uitleidles van toen. We gingen terug naar 1998, Volumia en Afscheid. Hun eigen originele, oorspronkelijke versie van dit nummer. En over een uurtje is deze rubriek nog een keer, dan met Bastiaan Boog. Hij draait dan een plaat van dochter en zoon van Huub. Grote brand op Sallandse kant in Almere stad. Daar staat een datacentrum in brand. En er is verslaggever Jannik van der Wouw is daarbij. Jannik, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Leo.
0: Wat zie je allemaal?
1: Wat zien we allemaal? Nou, we zien een ontzettend grote brand in een datacentrum inderdaad, links achter mij. We zien dat daar een groot deel van de rechterkant van het gebouw in brand staat. Helemaal een lichte laaien. We zien ook dat er ontzettend veel brandweer bij is gekomen. Die zijn op dit moment opgeroepen vanuit echt de gehele provincie. En we zien ook dat er allerlei mensen aan de zijkant en aan de achterkant staan te kijken naar die brand. Het is hier echt een grote bedoeling. Daarnaast is er ook opgeschaald, dus ze nemen het heel serieus hier.
0: Ja, als je meekijkt op televisie zie je dat er ook nog uit het gebouw komt. Jannik, stinkt het ook?
1: Nou, dat valt mee waar ik sta. Ik sta hier namelijk uit de rook en uit de wind. Dus op mijn plek valt het wel mee. Maar je ruikt wel als je hier naartoe komt rijden en als je hier aankomt lopen, merk je wel dat er brand is. En het is vooral nu opletten, want vanuit de wind staat naar de A6. Dus heel veel automobilisten die vanuit Amsterdam komen of vanuit Lelystad naar Amsterdam toe gaan, die komen wel met de rook in contact.
0: Ja, op de achtergrond hoor ik nog steeds sirenes. Dat betekent dat de hulpdiensten massaal aanwezig zijn en dat ze nog steeds druk zijn. Weet jij al iets over of mensen zijn getroffen of over de oorzaak? Ja, ik weet het is nog erg vroeg, maar ik moet de vraag toch even stellen.
1: Nee, ik weet helaas nog niks over de oorzaak en of er mensen zijn getroffen. Dat is voor ons ook nog onbekend. En daar zijn we ook nog achteraan aan het bellen naar de brandweer op dit moment. We zien wel dat er ontzettend veel mensen hier staan te kijken. We zien ook dat er ontzettend veel hulpdiensten bij in de buurt zijn. We zien ook dat er is opgeschaald. Dus de veiligheidsregio is er ook bij betrokken. En dat betekent over het algemeen dat ze hier echt heel erg serieus een aanpak van maken. En dat het ook een ontzettend grote brand is. Dus dat er ook gevaarlijke dingen hier zijn. We zien ook dat er op dit moment nog geen NL Alert is aangegeven. Dus dat betekent dat er ramen en deuren nog niet per se dicht hoeven. Maar het zou zomaar eens kunnen dat dat binnenkort wel gaat gebeuren.
0: Oké, als dat zo is, dan horen we dat graag van je, Jannik van der Wouw, vanaf Sallandse kant Almere stad. Dankjewel.

Het is wat met die I Just Might. Hij stond een tijdje op nummer 1, maar nu staat hij op nummer 2. Ach, wat maakt het uit. Het is gewoon een gezellig liedje. En wat ook gezellig is, is Kiek de Kiekendief. Die heeft een foto gemaakt tijdens het evenement Hunted in Almere. Daar gingen jongelui proberen uit handen van de politie te blijven. En ja, de deelnemers in witte pakjes zie je ze op de foto staan. Het is een foto gemaakt op het moment vlak voordat Hunted begint. En als je het verschil ziet tussen de linker en de rechter foto, dan mag je bellen. 0320 28 50 50. Je mag het ook digitaal doorgeven via omroepflevoland.nl/kiek. Daar mag het allemaal binnenkomen. Dus even kijken of er al goede... Oh, er zijn al heel veel goede antwoorden binnengekomen. Mieke is zo slim geweest om het door te geven. Mieke uit Lelystad. Hartstikke leuk. Corrie, die heeft ook weer meegedaan. En Ilva uit Dronten is weer druk in de weer met Kiek de Kiekendief. Ziet ze uit Lelystad ook weer. Allemaal mensen die graag meedoen. Wilma uit Hardenberg. Oh, die zit in Overijssel te kijken. Ach, dat kan ook natuurlijk, hè, via het kabeltje. Dat kan allemaal. En Alexander uit Lelystad, die heeft ook al vroeg zitten kijken naar Kiek de Kiekendief en het verschil gezien. Hij is niet makkelijk. Je kunt kijken tot 11 uur op omroepflevoland.nl. Komende minuten ook te zien op televisie. En luister je alleen naar de radio? Dan heb ik vrij fijne muziek voor je, want we zijn natuurlijk wel bezig met Flevoland Muziekland. Hier is 10cc. Gauw ouwe, uit de jaren 70. And the things we do for love.

0: Dit is Flevoland.
1: Ik ben tevreden met het appartement. Qua dat het hout is of beton zou geweest zou zijn. Dit is mijn lot dat ik hier ben.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Het zijn allemaal hele fijne mensen, dus ja, ik mag niet klagen.
0: En dit is ook Flevoland.
3: En dat vind ik ook heel erg mooi. In mijn ogen ook een fantastische mix van verschillende mensen met verschillende achtergronden.
0: Dit is Flevoland.
4: Ja, ik ben wel redelijk op dreef. Dus ja, ik ben gewoon blij. Ik blijf gewoon lekker voetballen.
5: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Ortho Design. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
6: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
7: Wij zijn Woontech Slaapcomfort in Lelystad, uw beddenspecialist van de regio. Naast Slaapcomfort zijn we ook gespecialiseerd in Relax voor Thuis. Daarin hebben we diverse maten, van small tot XXL en ook nog maatwerk. Dus mogelijkheden genoeg. Bent u nieuwsgierig? Kom gezellig langs voor het juiste zit- en slaapcomfort.
8: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: Rond deze tijd doet het Hof in Amsterdam uitspraak in het hoge beroep van Ali B. En grote brand in datacentrum Almere Stad. Daar is onze verslaggever Jannik van der Wouw. Jannik, wat is het laatste nieuws van jou?
10: Nou, het laatste nieuws is dat ze hier de brand nog steeds ontzettend serieus nemen. En dat ze ook sinds kort een NL Alert hebben uitgezonden voor deze regio. Dus dat betekent dat er ontzettend veel rook is vrijgekomen en dat ze mensen daarvoor waarschuwen. Dus houd dan ook vooral ramen en deuren dicht, want er is echt veel rook hier over Almere heen. Daarnaast zien we ook dat er net hulp is gekomen vanuit Lelystad Airport. Een grote brandweerwagen die kant op gaat. En we zien nog steeds ontzettend veel hulpdiensten die nog steeds deze kant op komen ook. Dus het is nog lang niet geblust hier.
9: Jannik van der Wouw, dankjewel.
11: Dit is Flevoland op Ziggo Kanaal 706.
12: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Tientallen beoogde wethouders twijfelen over een nieuwe baan door de nieuwe pensioenregels. In het nieuwe stelsel wordt de verdeling anders en daarvoor worden werknemers gecompenseerd. Dat is alleen nog niet overal goed geregeld, vertelt economieredacteur Roeland Muller.
13: Dat is voor die politieke pensioenen nog niet geregeld. Dat is nog niet op orde en daardoor is er onzekerheid. En het gaat met name over het mislopen van mogelijk tienduizenden euro's aan pensioencompensatie.
12: En als ze overstappen, lopen die wethouders die compensatie bij hun oude fonds dus mis. Shell heeft in het eerste kwartaal van dit jaar ruim 4,8 miljard euro winst geboekt. De oorlog in het Midden-Oosten levert het bedrijf bijna een miljard extra op, omdat de prijs van olie de afgelopen weken flink is gestegen. Ook andere olie- en gasbedrijven boekten een hogere winst, ondanks aanvallen op raffinaderijen en gasinstallaties in de Persische Golf. Ali B. hoort vandaag of hij schuldig wordt bevonden in het hoger beroep tegen hem. Het Openbaar Ministerie eist 2,5 jaar cel voor het aanranden en verkrachten van een vrouw in 2018 en de verkrachting van de zangeres Ellen ten Damme 4 jaar eerder. Verslaggever Danny Simons over de uitspraak.
14: Hij mocht zijn hoger beroep tot in maart, afgelopen maart, in vrijheid afwachten en hoefde dus nog niet naar de gevangenis. Maar dat kan vandaag, na de uitspraak in het hoger beroep, dus veranderen als het Hof hem veroordeelt.
12: Waarschijnlijk is Ali B. er zelf niet bij vandaag. Twee drones zijn vanuit Rusland het luchtruim van Letland ingevlogen en daarmee ook het luchtruim van de NAVO. Volgens de Letse minister van Defensie zijn de drones waarschijnlijk afgevuurd door Oekraïne en hadden ze doelen in Rusland moeten treffen. Ze zijn neergestort op een opslagterrein in het oosten van Letland. Niemand raakte gewond. Eind maart kwamen in de Baltische staten Estland, Letland en Litouwen ook al drones neer. Het weer volop zon, alleen in het zuiden en oosten wat bewolking. Later op de dag meer stapelwolken en mogelijk een bui bij 13 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Dankjewel, de verkeersinformatie dan van de ANWB. Twee meldingen, de A27 Almere-Gorkum tussen Bilthoven en Knoopend Lunetten, 5 minuten. En een kwartier stilstaan is het op de A28 Zwolle-Amersfoort tussen Harderwijk-Zuid en Strand-Nulden. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is afgesloten. Goedemorgen, fijn dat je erbij bent. Deel 2 van Flevolandse Muziekland. We openen zometeen met Level 42.
16: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
17: Deze duikinstructeur wil subsidie voor een balletvoorstelling?
18: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld als je subsidie aanvraagt. Zonde, want zo wordt je aanvraag mogelijk afgewezen. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
19: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
20: Multiple sclerose heb je niet voor even, maar voor de rest van je leven. De ziekte heeft invloed op hoe je beweegt, ziet, denkt en voelt. Het brengt je letterlijk uit balans. Dat heb ik zelf van nabij meegemaakt. Onderzoekers werken aan manieren om deze balans te herstellen. Om MS te stoppen en uiteindelijk te genezen. Met uw steun kan dit onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Job Cohen, nauw betrokken bij Stichting MS Research.
21: Nu, later en altijd.
22: Ga je bijna met pensioen?
23: Ja.
22: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
23: Nee.
22: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
20: MS is de meest beperkende ziekte onder jongvolwassenen. Onderzoek geeft hen hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
24: Goedemorgen.
25: Flevoland Muziekland.
24: Met Bastiaan Boog.

De zomerhit van dit jaar heet Cheerio. En de artiest is Justin De Wild. Goedemorgen, fijn dat je erbij bent. 11,5 minuut na 10 uur. Flevoland, muziekland. Op deze donderdag, donderdag 7 mei alweer. De tijd vliegt als je het naar je zin hebt wat dat betreft. Gelukkig ook maar. We pakken die dag er eventjes bij. En we gaan terug in de tijd. En dat doen we naar het jaar 7 mei 1987. Want dan is er in Rotterdam Ahoy een concert. Een concert van een bandje dat bestaat uit 3 mensen. In de beginperiode van dit bandje. Er komen maar 8000 betalende bezoekers naar dit concert toe. En dan heb ik het over Duran Duran. Dan denk je, Duran Duran, dat is toch een grote band? Ja, dat klopt, ja. Tot die tijd viel het allemaal nog wel mee. Het was een klein beetje met leuke hitjes. En die ene hit, die heeft ze groot gemaakt. Notorious, Duran Duran.

Sam & Dave en Soul Man. Voor een zeer grote brand in het datacenter in Almere is een NL-alert verstuurd. Rookwolken verspreiden zich boven de stad. Mensen die last hebben van de rook moeten ramen en deuren dicht houden. Gaan we over naar de orde van de dag. Kiek, de kiekendief. Twee foto's die sprekend op elkaar lijken. Toch zit er een verschil in. Het verschil van die twee foto's is door te geven via de website omroepflevoland.nl/kiek. Dus omroepflevoland.nl/kiek. Dat zit in de nummers. Meer kan ik niet zeggen. Tot 11 uur heb je de tijd voor opgave. En rond 11:30, iets na 11:30, gaan we je mogelijk bellen. En mag je aan het rad draaien voor de grote prijzen.

0: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met Omroep Flevoland. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
1: Welkom bij ons in de showroom bij Woontex Slaapkantoor op Woonboulevard Palazzo in Lelystad. Bij Woontex gaan we eerst aan tafel met een lekker bakje koffie om te analyseren wat de behoeftes zijn, je lichtcomfort en wat wij vooral belangrijk vinden wat ook bij jouw portemonnee past. We zien u graag in onze showroom voor een goed advies.
0: Maak impact in 2026. Kijk snel op regioimpact.nl.
2: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan, bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
3: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
4: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
5: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
6: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan, zoals bij een data-analyst.
7: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
8: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
7: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
8: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
9: Tijd voor gesponsorde vacatures.
6: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
10: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
11: Dit is Flevoland met het regionieuws.
12: 11:02. Goedemorgen. Zojuist is de uitspraak in het hoger beroep van de verkrachtingszaak tegen Ali B. uit Almere. Verslaggever Mark Bakker is bij de rechtbank in Almere. Mark, wat heeft de rechtbank besloten?
13: Ja, het Hof hier in Amsterdam heeft besloten dat Ali B. onvoorwaardelijk 3 jaar de cel in moet. Want bewezen is volgens het Hof dat hij 2 vrouwen heeft verkracht. Het gaat om Ellen ten Damme, een zaak die zich 14 jaar geleden afspeelde tijdens televisieopnames in Marokko. En het gaat ook om een dame die aanwezig was op een schrijverskamp in Heilo, in een villa die was gehuurd. Daar zou ze toch betast zijn door Ali B. op een manier dat het onaanvaardbaar is en dat het Hof hier zegt, daar is 2 keer sprake van verkrachting. 3 jaar cel, dat is een half jaar meer dan dat het Openbaar Ministerie had geëist. Het is zelfs 1 jaar meer dan dat de rechtbank in Haarlem 2 jaar geleden had opgelegd. Want normaal gesproken voor de verkrachting zou 2 jaar gelden. Dat zou in dit geval betekenen 4 jaar cel, maar de rechtbank houdt er ook wel weer rekening mee dat er een enorme media-aandacht is voor Ali B. Dat heeft hem zijn carrière gekost. Dat heeft ook zijn privéleven gekost. Maar de rechtbank, of tenminste het Hof hier in Amsterdam, zegt ook van ja, dat had hij ook wel heel goed kunnen weten. Als bekende Nederlander moet je weten welke gevolgen je daden hebben. En dat gaat zeker in dit geval om zedenmisdrijven.
12: Verslaggever Mark Bakker, dankjewel. Voor een zeer grote brand in een datacenter in Almere is een NL-alert verstuurd. Rookwolken spreiden zich boven de stad. Mensen die last hebben van rook moeten ramen en deuren dicht doen. Rond 9:00 vanmorgen kwamen de eerste meldingen binnen van een brand in het gebouw van North Sea Data Center aan de Sallandse kant. En op foto's is te zien dat er een donkere rookwolk aan meerdere kanten van het gebouw komt. Volgens verslaggever Yannick van der Wouden rijden er meerdere brandweer auto's naar de Sallandse kant.
14: Daarnaast zien we ook dat er net hulp is gekomen vanuit Lelystad Airport. Een grote brandweerwagen die kant op gaat. En we zien nog steeds ontzettend veel hulpdiensten die nog steeds deze kant op komen ook. Dus het is nog lang niet geblust hier.
12: Flevoland, Friesland en Drenthe en Groningen die willen dit jaar elk 40 miljoen euro apart zetten voor de Lelylijn. En daarmee nemen ze het advies van de Lelylijngezant Klaas Knot over. Hij adviseerde provincies om jaarlijks een regionale bijdrage te leveren van 10%. Voorwaarde is wel dat het Rijk ook jaarlijks een bijdrage apart zet van 400 miljoen euro. En dat is over het nieuws. Al het nieuws is rustig na te lezen op onze website. En dat is www.omroepflevoland.nl.
15: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vandaag begint de dag heel vriendelijk. Met wat wolkenvelden, maar ook flinke zonnige perioden. Later vanmorgen vormen zich stapelwolken. En zo is het vanmiddag wisselend bewolkt met een mix van zon en stapelwolken. Het blijft droog. Er staat een wind uit noordelijke richting. En uiteindelijk loopt de temperatuur op naar zo'n 15 of 16 graden.
12: Dankjewel. De verkeersinformatie dan van de ANWB. 1 file te melden op de A28 Zwolle Amersfoort. Tussen Harderwijk Zuid en Strand Nulde. 12 minuten stilstaan. En flitsers zijn er niet gemeld. Heb je er wel een gezien? Meld hem even aan via de app van Flitsmeister.
16: Goedemorgen. Flevoland Muziekland. Met Bastiaan Boog.

0: John Smith en Stay in the Rippings daarvoor. En There Must Be an Angel.
1: Flevoland, Muziekland. Terug naar...
0: Week 19, want daar zitten we in het jaar 1998. Ik heb wat overgeslagen, want volgens mij staan daar nummers in... waar ik nog nooit van mijn leven van heb gehoord. DJ Viage en Formula op nummer 5. Ja.
2: Start. Ah. 100 in 2 seconden.
0: Nog iets van muziek. Volumia en afscheid, we horen bij Leo al op nummer 4.

0: deze ken ik hoor. Celine Dion en My Heart Will Go On. You have come to show you go on. En op nummer 1, iemand waar ik echt nog nooit van heb gehoord. Casey en Jojo en All My Life. Ik kijk even naar Arnoud. Arnoud, ken je deze plaat? Die ken je wel, hè? Jij weer wel. Ik ga naar een ander nummer.
1: Flevoland Muziekland. Terug naar...
0: 1998. Een bandje uit Nederland met een hele bekende zangeres. Total Touch, Treintje. En I'll Say Goodbye op nummer 8. In week 19, 1998.

Maar de foto van vandaag, twee foto's die sprekend op elkaar lijken. Het zijn foto's van de start van Hunted in Almerepoort. Een kat-en-muisspelletje waarmee jongeren gepakt moeten worden, zeg maar. Het is een soort ticketje voor grote kinderen, laat ik het zo zeggen. Je hebt nog 8 minuten om je op te geven. Dat kan via omroepflevoland.nl/kiek. En dan kan je verklappen, het zit in de nummertjes. omroepflevoland.nl/kiek.

0: Dit is Flevoland.
1: Ik ben tevreden met het appartement. Ik weet of het hout is of beton zou geweest zou zijn. Dit is mijn lot dat ik hier ben.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Het zijn allemaal hele fijne mensen, dus ja, ik mag niet klagen.
0: En dit is ook Flevoland.
3: En dat vind ik ook heel erg mooi. In mijn ogen ook een fantastische mix van verschillende mensen met verschillende achtergronden.
0: Dit is Flevoland.
4: Ja, ik ben wel redelijk op dreef. Dus ja, ik ben gewoon blij. Ik blijf gewoon lekker voetballen.
5: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Ortho Design. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
6: Wij zijn Woontek Slaapcomfort in Lelystad, uw beddenspecialist van de regio. Naast Slaapcomfort zijn we ook gespecialiseerd in Relax voor Thuis. Daarin hebben we diverse maten, van small tot XXL en ook nog maatwerk. Dus mogelijkheden genoeg. Bent u nieuwsgierig? Kom gezellig langs voor het juiste zit- en slaapcomfort.
7: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
8: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: 3 jaar cel is de uitspraak van het hoger beroep in de verkrachtingszaak tegen Ali B. uit Almere. En voor een zeer grote brand in een datacenter in Almere is een NL-alert verstuurd. Meer nieuws straks in het bulletin van 11:30.
10: Dit is Flevoland. De hele dag jouw zender.
11: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Rapper Ali B. is in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar gevangenisstraf voor 2 verkrachtingen. Eerder kreeg hij van de rechtbank 2 jaar. Van 2 aanrandingen werd hij vrijgesproken. Ali B. werd veroordeeld voor verkrachting van zangeres Ellen ten Damme in Marokko en van zangeres Naomi op een schrijverskamp in Heilo. Volgens het gerechtshof maakte hij achterloos misbruik van zijn reputatie als artiest en heeft hij de seksuele grenzen van de vrouwen ernstig geschonden. Ook wordt Ali B. kwalijk genomen dat hij altijd ontkend heeft. Ali B. was niet bij het vonnis aanwezig. Of hij in cassatie gaat tegen de 3 jaar celstraf is nog niet bekend. Een KLM-stewardess ligt in Amsterdam in het ziekenhuis met verschijnselen van het hantavirus. In Johannesburg had ze contact met de Nederlandse vrouw die een dag later aan het virus overleed. De stewardess heeft milde klachten. Vanochtend landde op Schiphol een ziek bemanningslid van de Hondius. Dat is het cruiseschip waarop meerdere mensen met het hantavirus zaten, van wie er 3 zijn overleden. Gisteravond kwam ook al een evacuatievlucht aan. Een Brit die op die vlucht zat, wordt in het LUMC in Leiden getest op het hantavirus. Het cruiseschip is nu op weg naar de Canarische eilanden. Een website waarop beelden staan van seksueel misbruik en soms zelfs kinderporno staat al zeker 2 jaar op een Nederlandse server. Uit onderzoek van de NOS en Nieuwsuur blijkt dat deze site Motherless nauwelijks wordt aangepakt. De site kreeg al veel aandacht na een onderzoek van CNN naar de zaak rond Gisèle Pelicot in Frankrijk. Het Nederlandse hostingbedrijf zegt dat het alleen infrastructuur levert aan Motherless, maar dat het geen controle heeft over de inhoud van de site. De autoriteit Consumentenmarkt onderzoekt hoe het samen met andere Europese autoriteiten kan optreden tegen Motherless. Het weer veel zon, alleen in Limburg nog veel bewolking. Later op de dag meer stapelwolken en mogelijk een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Morgen iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
9: Dankjewel. De verkeersinformatie van de ANWB. Het was een drukke donderdagochtendspits, maar alle files zijn verdwenen. En ook flitsen zijn er niet gemeld. Heb je er wel een gezien? Meld hem dan even aan via de app van Flitsmeister.
12: Ja, het is donderdagochtend, dus dat betekent dat we zometeen Jeroen Wolsen weer verwelkomen bij ons in de studio. We gaan het hebben over financiële zaken.
13: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
14: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
15: Dynamisch.
14: Maar in de winter wil ik zekerheid.
16: Dat kan met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
17: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
18: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
19: Multiple sclerose heb je niet voor even, maar voor de rest van je leven. De ziekte heeft invloed op hoe je beweegt, ziet, denkt en voelt. Het brengt je letterlijk uit balans. Dat heb ik zelf van nabij meegemaakt. Onderzoekers werken aan manieren om deze balans te herstellen. Om MS te stoppen en uiteindelijk te genezen. Met uw steun kan dit onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Job Cohen, nauw betrokken bij Stichting MS Research.
18: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
19: MS is de meest beperkende ziekte onder jongvolwassenen. Onderzoek geeft hen hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
20: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises en ontspan. Bijvoorbeeld 9 nachten westelijke Middellandse Zee met balkonnet. Vanaf slechts €1.799. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
21: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
22: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
21: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
23: Goedemorgen, dit is Herberg Flevoland.

0: Emerald in Glasgow. En Liquid Lunch. Ik vind het een leuk plaatje, hoor.
1: Ja, zo langzamerhand begint ze weer terug naar die muziek te gaan.
0: Ja,
1: zoals een tijdje de Jordan, andere muziek.
0: Maar terecht dat ze weer terug gaan. Want dat is hartstikke gezellig.
1: Schoenmaker blijft bij je lezen.
0: Ja, dat vind ik ook.
1: Hè?
0: Ja.
1: En daar ben je bekend mee geworden. En het is misschien wel leuk dat je een keer wat anders ertussendoor doet. Maar dan blijkt dit toch meer succesvol te zijn. En de vraag daarna blijft ook nog steeds.
0: Ja, nee, absoluut. Daar ben ik het helemaal met je eens. Helemaal een toestand met die brand, hè?
1: We houden, echt ook, inderdaad. We kunnen nog eventjes kijken naar hoe het er nu voor staat. Voor de mensen die met ons meekijken, die zien er natuurlijk ook flinke rookwolken nog steeds uit dat pand. Er wordt ook behoorlijk van beide kanten nu geblust. Ik denk ook dat de brandweer eerst dacht van, ja, wat moeten we blussen? Zitten daar geen grote batterijen hoeveelheden in en zo? Want dan kun je wel met water op, maar dat werkt niet. En het kan ook nog gevaarlijk zijn natuurlijk. Maar er komt nog steeds flinke zwarte rookwolken uit. En terecht ook dat er dus een NL-alert is verstuurd naar dat gebied. Voor de mensen, de rook die staat noordoost. Dus iedereen die daaronder valt, houdt ramen en deuren gesloten. En ook mechanische ventilatiesystemen even uitzetten.
0: Precies, ja. Zometeen financieel nieuws, dat doen we met de onderwerpen feest op de beurzen.
1: Feest op de beurzen?
0: Ja, joehoe!

0: Deze nacht van Marco Schuitmaker bracht de tijd op 13 minuten na 11 uur. We gaan praten met Jeroen Wolse van Moneywise. Jeroen, goedemorgen.
1: Goedemorgen, mannen.
0: Het is hip hip hoera op de beurzen.
1: Ja, daar lijkt het op.
0: Schieten omhoog, hè?
1: All-time highs.
0: Ja.
1: Ja, dus er is helemaal niks meer aan de hand in de wereld. Alles gaat goed.
0: Nou, dat wou ik net vragen. De situatie in de wereld is niet echt veranderd. Hoe komt het dan dat die beurzen toch omhoog gaan? En ook de crypto's die gaan omhoog.
1: Die gaan ook weer omhoog, ja. Nou ja, kijk, beurzen zijn volatiel, bewegelijk. Dat is een ding wat zeker is. En waar bewegen beurzen op? Ja, als er iets aan de hand is. Nou, en ik weet niet hoe jullie het ervaren, maar er is van alles aan de hand in de wereld.
2: Ik het, zeggen,
1: is,
2: ja.
1: Het is meer dan het brandje in Lelystad. Er staat meer in brand.
2: Almere. Ja.
1: Dus Almere, sorry. Ja, ja dus nee, er is echt een boel aan de hand. En toch zie je dat de beurzen daar eigenlijk heel weinig op reageren. Ja, natuurlijk, als morgen de straat van Hormuz weer dicht gaat en er is geen akkoord, dan zul je dat merken op de beurs. Maar als eigenlijk valt het allemaal mee hoe heftiger daarop gereageerd wordt. En zoals gisteren, dus naar het lijkt erop dat er

0: in ieder geval een stand komt tussen Amerika en Iran. En in de tussentijd komen de chipfabrikanten met geweldige cijfers. Hè, dus dat is toch dat AI-gebeuren, waardoor eigenlijk die markt aantrekt.
1: Ja, dan zie je gewoon
0: dat de beurzen mogen knallen.
1: Ja, vanmorgen hoorde ik een interview over Shell. Dat die enorme winsten maakt op het ogenblik. Miljoenen, miljoenen, miljoenen, miljoenen, miljoenen. En dat gaat allemaal naar de aandeelhouders.
0: Ja, ja, ja, en dan mag je hopen dat je als je tankt dat je ook een beetje een aandeel hebt. Want dan kan je op die manier je tank nog een klein beetje vullen. Ja, nee, maar de meeste aandeelhouders zijn hele grote andere bedrijven. Klopt, en maar heel weinig particulieren. Alhoewel Shell van oorsprong altijd wel echt een lieveling is op de beurs. Er zijn veel particulieren die er ook in beleggen. Maar ja, dat zijn bedrijven die spinnen garen bij dat soort dingen. Dus ja, oorlog en ellende in de wereld is niet altijd slecht. Hè? De wapenfabrikanten doen het goed. Maar ja, jongens, all-time highs. Gisteren sloot de AX op 1031. Tikte zelf nog even de 1036 aan. Je ziet het ook bij bedrijven als ASML. Hè. Dat is een van de grootste bedrijven op de Nederlandse beurs. Ja, die ging ook als een speer omhoog. Maar overal zie je dit. Je hebt, kan je nog herinneren, vroeger in je camera en eigenlijk in allerlei apparatuur kon je zo'n klein chipje drukken. Ja. Hè, je geheugenchipje. Ja. Dat was vaak van het merk SanDisk.
1: Ja.
0: Nou, als je vorig jaar 1000 euro belegd had in SanDisk, had je nu 41.000 euro.
2: Zo. Waarom heb je dat toen niet verteld dan?
0: Ja.
2: Waarom kom je er nu mee?
0: Sterker nog, wij zijn een beetje aan het opruimen. En ik kwam heel veel van die oude dingen tegen. Dat ik dacht van ja, daar doe ik niks meer mee. Gooi ze maar weg. Maar ja, dat is dus de koeien.
2: Is er nu nog zo'n merk waarvan je zegt van nou, die zou dat ook wel eens kunnen doen?
0: Nou, weet je, het is heel grappig. Er zijn heel veel van dat soort onbedekte paaltjes. Dat heeft overigens niet veel met beleggen te maken, want dat is een beetje geluk. Maar ik kan mij herinneren, een verhaal. Ik kreeg een klant aan de lijn die zei: joh, ik moet iets met het geld van een van mijn kleinkinderen. Want wat deed hij? Opa kocht elke keer als er een kleinkind geboren was voor 1000 euro een fonds, een aandelenfonds, met de voorletter van dat kind. Dus als er een Pietje geboren werd, kocht hij Philips. En als er een
1: Sofietje
0: kocht die Shell, bij wijze van spreken. Ja,
2: ja. En toen heeft hij Astrid Marie-Louise heeft hij ook gekocht.
0: Ja, ASML. En nee. Oh, wat, ja, precies. Nee, hij kocht het merk, ik ben het nu kwijt, verdorie. Een koekjesfabrikant uit België.
2: Ja?
0: Daar zit 13.000% rendement op. Dus dat kleinkind heeft dus een koekje van eigen deeg. Ja. In dit geval de complete brak. Lotus koekjes.
2: Oh ja, je eet wel allemaal toch bij de koffie?
0: Nou, had maar niet koekjes gekocht. Had maar het aandeeltje Lotus gekocht.
1: Voor 100 euro?
0: Dan was je nu eigenlijk
1: maar dan krijg je scheve gezichten onder de kleinkinderen.
0: Nou, dat vroeg ik me wel af, inderdaad. Ja, dus dat had hij zich ook gerealiseerd.
1: De ene heeft een verlies en de andere...
0: Pietje van Philips ging naar beneden en Lotus met de koffie ging omhoog.
1: Ja.
0: Dus maar zo zie je, er zitten hier en daar wat verborgen pareltjes. Maar let op, er zitten natuurlijk ook bedrijven die keihard door het zak ijs zakken.
1: Ja.
0: In zijn algemeenheid, mensen, blijf breed gespreid belegd. Denk ook niet van de beurs staat op zo hoog, ik wil niet meer instappen. Want ja, dan had je dat ook in 2015 moeten zeggen. En je mocht willen dat je tegen de koersen van 2015 nu in kon stappen in de beleggingsmarkt. Want vanaf dat moment is het weer hard omhoog gegaan. Het zal altijd heen en weer gaan. Dat is een feit. Maar het is heel verwonderlijk.
1: Geldt hetzelfde ook voor goud bijvoorbeeld? Want die prijs die zie ik alleen maar stijgen.
0: Nou ja, goud is heel hard gestegen, maar kreeg toch een opdonder de afgelopen anderhalf, twee maanden. En dan zie je toch dat ergens houdt het op. Hè. Op een gegeven moment is ergens de rek eruit. En dat heeft toch een beetje te maken met ook een van de uitspraken van Warren Buffett, een van de grootste beleggers. En die zei, ja, wees hebzuchtig, hè, als iedereen bang is. Maar wees bang als iedereen hebzuchtig wordt.
1: Ja,
0: dus met andere woorden, wat zie je vaak? Op het moment dat iedereen instapt, dat is het moment waarop het daarna misgaat. Dus het is heel erg moeilijk om daar dus een goed moment in te vinden.
2: Ja. Maar ja, dat is waar mensen ook hun werk van maken, hè, op die manier.
0: Ja, maar dat wil niet zeggen dat die altijd succes hebben.
2: Nee, dat niet. Maar je moet er wel heel veel mee bezig zijn om het goed een beetje in de gaten te kunnen houden.
0: Ja, en dat ben ik toch niet met je eens. Want iedereen in Nederland die 100 of 200 euro per maand in een breed gespreid indexfonds zou kunnen stoppen, dan koop je een keer goed en een keertje duur. Ja. En gemiddeld doe je gewoon over de hele breedte mee. En toch verzamel je op die manier een leuke pot geld die door de jaren heen best wel wat op kan brengen. Ja. En een beetje geluk over 10 jaar dan weer een nieuwe auto voor de deur staat.
2: Nou, ik heb het op een gegeven moment als ware in een spaarpotje gestopt, omdat de bank krijgt bijna geen rente op.
0: Precies.
2: En dan heb ik hier. En dan nu denk je van zo. Nou, je hebt ook voor een maand of twee geleden gezien dat het in één keer minder
0: werd. Klopt. Als je een potje van 40.000 euro hebt, kan het een jaar later 45, 50 zijn. Maar het kan erbij spreken ook in één keer 30 zijn. Dus er kan zomaar 5 of 10.000 euro verschil in zitten. Maar dat hoort erbij. En als je dat niet kan, moet je het niet doen. Nee, maar nee, het valt wat te halen.
1: Okay. Goed. Iets anders. Over potje geld gesproken. Vakantiegeld is weer gestort. Of wordt gestort eigenlijk. Voor
0: eind van de maand.
1: In vaste dienst. Die wordt wat zwaarder belast.
0: Ja, dat is eigenlijk altijd het verhaal. En toch is dat niet waar. En toch klopt het ook wel weer. Nou, we zijn elkaar even kwijt nu.
2: Hoor je jezelf praten, Jeroen?
0: Ja, ik snap hem. Nee, even belangrijk. Als je, stel dat jij 50.000 euro verdient en je krijgt 6.000 euro vakantiegeld, dan heb jij een totaalsalaris van 56.000 euro.
1: Ja.
0: En toch zie je dat die 6.000 euro vakantiegeld wat zwaarder belast wordt. En waarom doen ze dat? Dat zit in de loonbelasting. De loonbelasting is een voorheffing. Uiteindelijk reken je over je totale inkomsten af in de inkomstenbelasting. En dan wordt het eigenlijk weer rechtgetrokken. Dus iemand die 50.000 verdient en 6.000 euro vakantiegeld krijgt, ziet dat die 6.000 iets zwaarder belast wordt. Maar aan het eind van het jaar betaalt hij net zoveel belasting als iemand die 56.000 zou verdienen zonder vakantiegeld. Dus de inkomstenbelasting kijkt gewoon naar je totale inkomen. Maar overuren, 13e maand, vakantiegeld, die wordt altijd wat zwaarder belast.
1: Ik begrijp dit, maar ik begrijp niet waarom het allemaal zo moeilijk wordt.
0: Nou, dan moet je even op een andere partij stemmen. Ik weet alleen nog niet welke.
2: Dat hebben we gedaan, maar
0: daar gaat dit nog niet mee veranderen. Nee, maar het is het systeem van de loonbelasting wat een voorheffing is. En nogmaals, wat zie je? Vakantiegeld, 13e maand, bonussen, dat soort dingen, die worden wat zwaarder belast. Om te zorgen dat mensen uiteindelijk, als ze daardoor een wat hoger inkomen hebben, in één keer in een andere belastingschijf zitten, niet terug moeten betalen. Dus het is eigenlijk een beetje een voorzichtige manier van uitbetalen. Ik hou maar iets achter de hand en dan krijg je dat nog wel terug als je de inkomstenaangifte doet.
1: Ja.
0: Maar het voelt natuurlijk leuker als je gewoon 5.000 euro per maand verdient en dan hou je 3.000 van over en je zou ook 5.000 euro vakantiegeld krijgen en je houdt er minder aan over. Dan denk je, het levert toch minder op.
1: Ja.
0: En dat zie je ook vaak met overuren. Ja, ik wil mijn overuren niet uitbetaald krijgen, want ik hou er minder aan over dan mijn normale uren. Dat is niet waar. Maar wel die maand dat het uitbetaald wordt, wordt het wat zwaarder belast. Wordt in de inkomstenbelasting.
1: Maar over het hele jaar, de lange termijn, blijft hetzelfde.
0: Ja.
2: Oké. Nou, dan is iedereen ook weer blij. Huh?
0: Ik hoop het maar.
2: Ja, laten we het hopen.
0: Als je het geld krijgt.
2: Wij zijn wel blij met jou en we hopen dan dat je de volgende week ook weer bent.
0: Ik ga er zeker zijn.
2: Dankjewel, Jeroen.
3: Reageren op dit onderwerp? Dat kan via ons WhatsApp-nummer 0320 28 50 50. Schrijf een bericht of stuur ons een voicemail of filmpje. Het WhatsApp-nummer van Flevoland 0320 28 50 50.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
3: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
4: Schat, gaan we van vast of dynamisch?
5: Dynamisch.
4: Maar in de winter wil ik zekerheid.
6: Dat kan, met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
7: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
8: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
9: Dit is Flevoland met het regionieuws.
10: Het is bijna 11:58. Goedemorgen. Voor de zeer grote brand in een datacenter in Almere is een NL-alert gestuurd. Rookwolken verspreiden zich boven de stad. En mensen die last hebben of hadden van de rook moesten ramen en deuren dicht doen. Rond 9:00 kwamen de eerste meldingen binnen van een brand in het gebouw van North Sea Data Center aan de Sallandse kant. Donkere rookwolken kwamen toen uit meerdere kanten van het gebouw. Rapper en presentator Ali B. uit Almere moet 3 jaar de cel in. De straf valt hoger uit dan de rechtbank 2 jaar eerder bepaalde. Volgens het gerechtshof is Ali B. schuldig aan het verkrachten van 2 vrouwen. Onder wie actrice en zangeres Ellen ten Damme. Ook heeft hij volgens het gerechtshof slachtoffer Naomi verkracht tijdens een schrijverskamp in Heilo. De mogelijke aanranding van Jill Helena, de zangeres, kon niet voldoende worden bewezen. Daar was niet genoeg steunbewijs voor. De advocaat van Ali B. heeft laten weten in cassatie te gaan. En Flevoland, Friesland, Drenthe en Groningen willen elk jaar zo'n €40 miljoen apart zetten voor de Lelylijn. Daarmee nemen ze het advies van Lelylijn-gezant Klaas Knot over. Hij adviseerde provincies om jaarlijks een regionale bijdrage te leveren van 10%. Voorwaarde is wel dat het Rijk ook jaarlijks een bijdrage apart zet van zo'n €400 miljoen. Dit en al het andere nieuws, ook het laatste nieuws over de brand in Almere, kun je lezen op onze website omroepflevoland.nl.
11: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vandaag begint de dag heel vriendelijk. Met wat wolkenvelden, maar ook flinke zonnige perioden. Later vanmorgen vormen zich stapelwolken. En zo is het vanmiddag wisselend bewolkt met een mix van zon en stapelwolken. Het blijft droog, er staat een wind uit noordelijke richting. En uiteindelijk loopt de temperatuur op naar zo'n 15 of 16 graden.
12: Dankjewel, de verkeersinformatie dan van de AWB. Geen files, geen vertraging en ook flitsers zijn er niet gemeld. Heb je er wel een gezien? Meld hem even aan via de app van Flitsmeister.
10: We gaan zo meteen prijzen weggeven bij ons spelletje Kiek. En Denise Gela van het Voorhuis in Emmeloord is bij ons in de studio om het programma door te nemen voor de komende dagen.
13: Dit is Herberg Flevoland.

0: Douwe, Douwe Bob en ja. Nothing to Lose.
1: Even wat oranje nieuws trouwens ook qua voetbal. Nederland zelf al speelt zijn echte uitzwaaiwedstrijd op 3 juni in de Kuip tegen Algerije. Maar voetbalt enkele dagen later nog in Amerika tegen WK-deelnemer Oezbekistan. Maar er zal geen publiek bij aanwezig zijn. Dat is raar, hè?
2: Ja, ik vind het wel apart.
1: Ja,
2: maar de eerste wedstrijd wel in de Kuip. En die,
1: ja, dat is, en de echte, dat is de uitzwaai.
2: En dan de laatste die...
1: Laatste oefenwedstrijd al in Amerika. Dat doen ze dan tegen Oezbekistan. Dan denk ik van, waarom oefen je dan niet even tegen Frankrijk of tegen Engeland? Dan kunnen ze echt goed even meten hoe of wat. Heb je het gisteren de wedstrijd nog zien? Bayern tegen Bayern?
2: Ja. Ik vond het niet zo spannend. Ah, wat zei je, Aten?
1: Het was helemaal geen spannende wedstrijd, nee.
2: Nee, toch?
0: Aten? Ja.
1: Hi.
2: Hallo. Goedemorgen. Hallo, goedemorgen.
0: Goedemorgen.
1: Hi. Waar vandaan, Aten?
0: Vanuit La Rochette in Luxemburg.
1: Je bent sigaretten halen.
0: Nee, ik rook al 18 jaar niet meer.
1: Dus. Heel goed.
2: Nee, heel en wat goed, doe je daar dan, Aten?
0: Lekker kamperen met mijn vrouw.
2: Oh, heerlijk. Heb je een beetje goed weer daar?
0: Nou, wat minder de afgelopen dagen. Want het gaat langzaam de goede kant op. Dus.
2: Maar ik zag vanmorgen op het nieuws dat er in Limburg op het ogenblik bewolkt is met een beetje regen. Nou, dan zit je wel dicht tegen Luxemburg aan.
1: Ja.
2: En dat, vanaf Brabant, de noordkant van Brabant, is het gewoon volop zon. Dus hier hebben wij mooi weer. Je had beter in Almere kunnen blijven, Aten.
0: Dat is goed voor de plantjes in de tuin.
2: Ja, dat heb je helemaal gelijk. Ja. Hoe lang ben je weg?
0: Ik durf het haast niet te zeggen.
1: Nou?
0: We zijn nu 14 dagen weg en blijven nog 3 weken.
1: Oh, lekker, Aten. Dat doe je hartstikke goed, joh. Waarom niet, weet je? Dat moet je toch zelf weten?
2: Ja, ik vind het fantastisch.
1: Ja? Ik wou dat ik in de positie kon zitten dat ik zei, joh, ik ben er even 5 weken niet.
0: Dan moet je wat ouder worden.
1: Ja. Maar aan de andere kant, je moet wel 5 weken met je vrouw in een tentje.
0: In de caravan.
1: In de caravan.
0: Gaat nog steeds goed.
1: Oh, maar zij heeft ook haar eigen ruimtetje.
0: Bijna 48 jaar. Dus
1: fantastisch.
2: Ja. Heb je een caravan of een camper?
0: Nee, een caravan. Ja, campers, dat is. Die krijgen we de 28e, winnen we die.
1: Ook nog.
0: Ja, dat weet ik niet, maar dat hopen we. Ja,
1: okay. Volgens mij zit je ook op de beurs, Aten, of niet?
0: Ik sta niet op de beurs.
1: Nee, hartstikke goed ook. Geniet ervan.
2: De foto heb jij even bekeken op je mobiele telefoon, denk ik. Je bent in gaan zoomen en toen kwam je erachter dat het goede antwoord was.
0: Nou, de cijfers, de rugnummers 48 en 51, die zijn...
2: De rugnummers.
1: Hunted. Ja, het is niet van het tv-programma Hunted, dit toch?
2: Nee. Dit was wel leuk. Ik zag de foto en ik zag hem meteen. En die nummers die zijn omgedraaid en dat klopt hartstikke. Ja. Dat betekent later dat je aan het rad mag draaien. Heb je eerder gedaan, hè?
0: Inderdaad.
2: Ja. Oké, dan heeft Arno 2 vragen aan je.
1: Nou nee, dan weet Aten wel wat er gevraagd wordt, toch? Ja. Of niet, Aten?
0: Nou, ik wil hem graag... Zachtjes linksom,
1: oké. Dat is een vrij bedeesd draaitje,
2: ja,
1: dit, hè?
2: Dat
1: is een leuke. Dat is een beetje een Luxemburgse draai. Er zat geen belasting op, namelijk. Goed. Nou. Nou, je moet wel even een beetje daar gaan shoppen, hoor. Want van ons krijg je in ieder geval het Omroep Flevoland gastendoekje.
0: Nou, dat is hartstikke mooi.
1: Ja, maar die staat wel leuk in de caravan of in de camper. Ja.
0: Ja, zo
1: heb je straks en een nieuwe camper en een nieuw gastendoekje. Wat is dit zo'n wc'tje in?
0: Dat moet goed komen.
1: Joh, hartstikke leuk.
2: En met het logo van die vogel erop. Dus je gaat altijd aan ons denken.
0: Nou, dat is heel belangrijk. Misschien maak ik er wel een vlaggetje van.
1: Nou, inderdaad. Heel goed. Doe dat vooral ook eventjes. Okay. Aten, we wensen je nog een hele fijne vakantie daar. Geniet ervan. En besturen een beetje zon jullie kant ook op.
0: Nou, toppie. Dankjewel.
1: Alsjeblieft. Fijne vakantie. Dankjewel, Aten.
2: Hoi.
1: Doei.

0: is weer een klein weekje geleden dat we hier op het podium stonden. Nou, op dit podium en het podium ernaast.
1: Ja, we hadden een extra podium ook neergezet voor de blazers. Erbij ook 10, 11 of zoiets waren er. Geweldig. Maar het was echt een heel leuk feestje.
0: Ja, dat zeker. We hoorden de Hermes House Band.
1: Denise Gela van het Voorhuis in Emmeloord, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Het programma voor de komende dagen, wat staat er bij jullie?
2: Ja, eigenlijk hele leuke dingen. Dat zeg ik natuurlijk elke keer, maar het is ook echt waar. Want vanavond hebben de dames Beth en Flo op toneel staan. En daar kijk ik zelf heel erg naar uit. Want het is echt... hebben niet zo vaak met je kleinkunst eigenlijk meer. Vaak heb je cabaret, maar dit is echt... muzikaliteit, pianospel. Ze zijn natuurlijk klassiek geschoold. Dus,
1: zij doen heel veel dingen op één avond.
2: Ja, je ook heel veel dingen van, op één
1: kunnen
2: avond,
1: jullie dat inderdaad. Ook nog?
2: Ja, dus volgens mij kom je ook het theater uit met het idee van... Oh, ik heb heel veel gezien en heel veel gehoord. Dus... dat doen ze gewoon hartstikke goed. Dus ik ben er zelf vanavond ook bij, dus kijk er heel erg naar uit.
1: Dat kan je zo een beetje uitkienen, hè? Dat op de leuke avonden ga je werken... en dan de andere avond zeg je, ik werk overdag.
2: Ik heel erg goed over naar.
1: Ja.
0: Is het uitverkocht?
2: Het is niet uitverkocht. Okay. Dus als je toch nog laatst minuut denkt van... ik wil het zien, ik wil er toch ook bij zijn... dan kom vooral. En dan gaan we morgen eigenlijk een beetje... naar de ouderwetse revue terug. Het is natuurlijk iets dat je ook niet meer heel veel ziet.
1: Komt André van Duin weer?
2: die niet. Maar ja, John van Eerst is natuurlijk ook iemand die al heel lang meedraait. Ja. Dus,
1: meester van de lach.
2: En dan kan je ook wel verwachten dat het niet een standaard revue wordt. Maar gewoon eentje met een dikke knipoog. Dat doen ze ook. Dat doet hij ook niet alleen. Het is ook echt wel, je kan echt wel show verwachten. Live orkest, pluimenveren, alles erop en eraan. Nieuw talent en ook oude rotten die erbij zijn.
1: Is dit die ons pap wil bij de revue?
2: Precies.
1: Dat is hem. Oh, die loopt al een tijdje.
2: Ja, die loopt al een tijdje inderdaad. En morgenavond bij ons te zien.
1: Met Stanley Burleson onderhand er ook bij.
2: Ja,
1: leuk. Zeker leuk.
2: Ja, het is volgens mij een hele happening. Alleen het feit dat er toch ook zoveel gebeurt op zo'n podium dan. Ik denk dat je er uitkijkt. Dus heel erg leuk.
1: Leuk. Ja. Dat dus bij jullie.
2: En misschien alvast even vooruitkijken naar volgende week. Want dan hebben we Holland Dance. En dat is echt een hele leuke dansshow. Want het is een nieuw talent. In combinatie met eigenlijk doorgewinterde choreografen. Die ik hou zelf heel erg van dans. Dus ik vind het heel erg leuk om te zien. En helemaal als je dan met jong talent een podium vult, vind ik zelf wel heel erg leuk om te zien. Zij zetten verschillende stijlen neer. Denk aan klassiek ook, maar ook gewoon street dance. Dus eigenlijk een beetje alle stijlen komen daar een beetje in langs. Dus voor de dansliefhebber echt een...
1: Het is echt een show om naar te kijken, hè? Het is geen interactieve masterclass of zo.
2: Nee, het is echt een show om naar te kijken, inderdaad. En het is echt gewoon talent wat daar staat. Het zijn echt wel van de Kodaartse Rotterdam. Echt wel een beetje de grote talenten vandaan komen. Dus heel erg leuk.
1: Ik vind het altijd hartstikke leuk. Ook als mensen zien dansen, dan wil je meedoen.
2: Ja, en kijk, nu stiekem altijd zondag Still You Think You're the Dance. Dat is natuurlijk ook weer op de buis. En
1: het lijkt altijd zo makkelijk.
2: Ja, ik wil het ook.
0: Je moet wel enorm lenig zijn, hoor.
2: Ja,
1: ook maar een uithoudingsvermogen, joh.
2: Ja, ik vind het prachtig om te zien. Ik hou er heel erg van. Dus,
1: het is echt topsport.
2: Ja, absoluut.
1: Nou, dat dus.
2: Dat dus. En dacht, ik pak het podium ook gelijk even voor mezelf. Want ik wilde deze ook even onder de aandacht brengen. Ja. Onze brochure is
1: Het is de nieuwe.
2: Het is de nieuwe.
1: Hij ruikt nog helemaal nieuw ook.
2: Vers
1: gedrukt.
2: Want 20 mei start de kaartverkoop van een nieuw seizoen alweer. Want dan zit het dit seizoen eigenlijk alweer bijna erop. En dan gaan we eigenlijk alweer richting nieuw seizoen.
1: Heb je één of twee highlights dat je zegt van... daar smul ik nu eigenlijk al van dat er in deze brochure
2: is deze
1: staat.
2: Eigenlijk hier op de voorkant al één van de highlights. Het Martin Kien. Ja. Dat vind ik zelf heel erg leuk. Dus voor mij gewoon een tip voor de mensen die ze nog niet kennen en hebben gezien. Ook cabaret, maar ook muziek. Een beetje Beth en Flo, maar dan echt gewoon heel... ik vind het zelf heel erg leuk, inderdaad. En verder hebben we natuurlijk ook grote namen. Ik denk aan Fred van Leer komt met een nieuwe show.
1: Echt waar?
2: Ja,
1: wat leuk.
2: Ja, dus die is weer terug.
1: Ophakken.
2: Dus wat dat betreft echt van alles voor ieder wat wil.
1: Nou, dat wordt dus genieten in het voorhuis en dat op nieuwe stoelen. Nou, dan komt het helemaal goed. Denise Gela, dankjewel en tot de volgende keer.

0: Taylor Swift en Alpenlight. Het is 7,5 minuut voor 12 uur. Wat gaan we doen na 12 uur?
1: Uiteraard hebben we over de brand bij Northree Data Center in Almere. Daar is vanochtend rond 9 uur brand uitgebroken. Voor zover wij kunnen zien, wordt er op dit moment op heel veel plekken, vanaf heel veel plekken rondom dat gebouw hevig geblust. Maar er komt nog steeds rook uit het pand. Dus we weten niet of het brandmeester is inmiddels. En we gaan het ook hebben over de uitspraak van de rechtbank in de zaak Ali B. De verkrachtingszaak is dat tegen de Almeerse rapper. Hij heeft 3 jaar cel gekregen, maar straks wordt er een en ander meer geduid door onze verslaggever Mark Bakker, die bij de uitspraak aanwezig was.

0: Een mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.
1: Dit is Flevoland.
2: Ik ben tevreden met het appartement. Ik weet of het hout is of beton zou geweest zou zijn. Dit is mijn lot dat ik hier ben.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Het zijn allemaal hele fijne mensen, dus ja, ik mag niet klagen.
1: En dit is ook Flevoland.
4: En dat vind ik ook heel erg mooi. In mijn ogen ook een fantastische mix van verschillende mensen met verschillende achtergronden.
1: Dit is Flevoland.
5: Ja, ik ben wel redelijk op dreef. Dus ja, ik ben gewoon blij. Ik blijf gewoon lekker voetballen.
6: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Ortho Design. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
7: Dit is een uittip.
8: In het lange hemelvaartweekend van 14 tot en met 17 mei is het Ambachtenfestival in het Enkhuizer Zuiderzeemuseum. Geniet in het levendige Zuiderzeedorp van alle demonstraties en optredens. Ga voor meer info en tickets naar zuiderzeemuseum.nl.
7: Dit was een uittip.
9: Welkom bij ons in de showroom bij Woontex Slaapkamer op Woonboulevard Palazzo in Lelystad. Bij Woontex gaan we eerst aan tafel met een lekker bakje koffie om te analyseren wat de behoeftes zijn, je lichtcomfort en wat wij vooral belangrijk vinden wat ook bij jouw portemonnee past. We zien u graag in onze showroom voor een goed advies.
10: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
11: Voor de zeer grote brand in een datacenter in Almere is vanochtend een NL-alert gestuurd. Rookwolken verspreiden zich boven de stad. Een rapper en presentator Ali B. uit Almere moet 3 jaar de cel in. Dat heeft het gerechtshof in Amsterdam vanochtend bepaald.
0: Dit is Flevoland. Elke dag dichtbij.
12: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Rapper Ali B. is in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel. Volgens het gerechtshof is er voldoende bewijs dat hij zangeres Ellen ten Damme heeft verkracht. En ook de verkrachting van zangeres Naomi is volgens het hof voldoende bewezen. De celstraf van 3 jaar valt 1 jaar hoger uit dan de straf van de rechtbank. Ali B. legt zich er niet bij neer en gaat in cassatie bij de Hoge Raad. Op een industrieterrein langs de A6 in de buurt van Almere staat een groot datacentrum in brand. Het vuur brak vanochtend door nog onbekende oorzaak uit en de brandweer spreekt intussen van een zeer grote brand. Alle mensen die binnen waren konden op tijd wegkomen. De rookwolken zijn tot in de wijde omgeving te zien. Mensen die in de buurt wonen krijgen via een NL-alert het advies om ramen en deuren dicht te houden. Het heeft ook gevolgen voor de Universiteit Utrecht, die in het datacenter enkele servers heeft staan. Volgens de universiteit heeft de brand grote impact. Een KLM-stewardess ligt in Amsterdam in het UMC met verschijnselen van het Hantavirus. In Johannesburg had ze contact met de Nederlandse vrouw die een dag later aan het virus overleed. De stewardess heeft milde klachten. Vanochtend landde op Schiphol een ziek bemanningslid van het cruiseschip de Hondius. Het cruiseschip is nu op weg naar de Canarische eilanden. De website Motherless, waarop beelden staan van seksueel misbruik en soms zelfs kinderporno, staat al zeker 2 jaar op een Nederlandse server. Het hostingbedrijf zegt tegen de NOS en Nieuwsuur dat het geen controle heeft over de inhoud van de site. De autoriteit Consumentenmarkt zegt geen content offline te kunnen halen, maar onderzoekt wel of het samen met Europese collega's kan optreden tegen Motherless. Het weer, veel zon, alleen in Limburg nog veel bewolking. Later op de dag meer stapelwolken en mogelijk een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Morgen droog met zonnige perioden, dan iets warmer dan vandaag. Maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Dankjewel, de verkeersinformatie dan van de ANWB. Een file op de N305 Dronten Almere tussen de N307 en Biddinghuizen. 10 minuten stilstaand verkeer en flitsers zijn er niet gemeld. Zometeen gaan we met onze verslaggevers schakelen. We gaan straks ook met Mark Bakker praten. Die heeft de rechtszaak van Ali B., de rapper uit Almere, gevolgd. En we gaan zometeen ook praten met onze verslaggever Yannick van der Wouw. Want hij staat bij de zeer grote brand langs de A6 bij Almere. En daar gaat het om een datacenter.
14: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
15: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
16: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
17: Dynamisch.
16: Maar in de winter wil ik zekerheid.
18: Dat kan, met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
19: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
20: Met een bouwgarantieaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
21: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet. En voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
22: True Lease met Grenke.
23: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
24: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
23: Precies wat we nodig hadden.
24: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
21: Ervaar de Audi Q6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €378 per maand. Plan een proefrit op audi.nl.
24: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
25: Goedemiddag, dit is Herberg Flevoland.

0: be?
1: Jack Johnson.
0: Is this how it's supposed to be?
1: Upside down. Ja, ik wist niet dat hij nog een keertje ging dingen. Het is bijna 8 minuten na 12 uur.
2: Het nieuws. Een zeer grote brand langs de A6 bij Almere. Het gaat om een groot datacenter op industrieterrein Sallandse Kant. Vuur woedt al sinds 9 uur aan de achterkant van het pand. En de brandweer die probeert te voorkomen dat de brand overslaat naar het hoofdgebouw. Onze verslaggever Yannick van der Wouw die staat bij die brand. De rook lijkt wat minder te worden, Yannick.
3: Dat kan kloppen. De rook die gaat een beetje op en af. Hier en daar dan zie je hem opeens weer opstijgen. En inderdaad, dat is een hele grote brand. Ook nog steeds. De eerste melding kwam een beetje rond 8:30 binnen. En je ziet dat de brandweer daarna ook ontzettend snel is opgeschaald naar grote brand. Daarvoor hebben ze ontzettend veel voertuigen uit de omgeving, uit huizen, Amsterdam, Urk. Ze hebben zelfs een speciale blusrobot erbij gehaald. Dus er wordt hier groot uitgepakt.
2: Ja, en je hebt zojuist de brandweer gesproken. Wat had de voorlichter te melden?
3: De voorlichter die bevestigde dat het inderdaad ook van binnen allemaal in de brand staat, maar dat het om een serviceruimte zou gaan. Dus waar ook een serverruimte waar ook veel elektriciteit is, maar ook veel noodgeneratoren, waar diesel van zit. Dus het lijkt erop dat daar ontzettend veel brand ook ontstaan is. En dat daar, zoals je duidelijk kan zien, nog steeds vlammen uit het dak komen. Daarnaast zeggen ze zelf ook dat ze in ieder geval het compartiment wat nu in de brand staat volledig... Ja, laten afbranden, gecontroleerd laten afbranden. Dat is dus niet meer te redden. Ze hopen nu vooral dat ze de omliggende panden, de omliggende gebouwen wel kunnen redden.

0: dat mogen wij ook regelmatig te horen brengen in onze kerk. En dat is ook iets wat daar leeft en waar mensen echt steun uit halen. En we hebben ook een liedje geschreven voor Goede Vrijdag. Dat gaat over de lijdensweg van Jezus. En dat is vanuit zijn ogen verteld. En het derde liedje wat we nu uit hebben, dat is dus een liedje dat gaat over je uitspreken over grensoverschrijdend gedrag.
1: Ja. Is het allemaal Nederlandstalig?
0: Ja, het is allemaal Nederlandstalig.
1: Ja, ja, ja, nu komend weekend de opwekkingen. Daar hadden jullie moeten staan natuurlijk op het grote podium.
0: Dat is de droom. Dat is de droom. Ja. Dus als er iemand luistert.
1: Tienduizenden mensen.
0: Ja.
1: Oh, wat zal ik zenuwachtig zijn. Maar dat is de grote droom om.
0: Het zou wel heel mooi zijn als we op een dag onze liedjes daar ook mogen brengen.
1: Ja, ja. Precies. Ja. Die twee singles, die eerste twee, die gaan we nog wel eventjes luisteren. We gaan het even hebben over die derde single. Dat gaat over grensoverschrijdend gedrag. Heel actueel op het ogenblik. Waarom?
0: Het idee ontstond omdat ik getipt werd over een schrijfwedstrijd. Die vroeg om een liedje te schrijven over dat thema. Dat was eind vorig jaar voor een conferentie over grensoverschrijdend gedrag. En toen dacht ik van, nou ja, ik kan het altijd proberen. En als ik denk dat het iets moois is en mensen tot steun is, dan ga ik het insturen. En dat heb ik toen gedaan. En uiteindelijk zijn wij daar tweede geworden in die wedstrijd. Dus dat is heel mooi. En omdat we zoveel positieve reacties kregen daarover, hebben we ook besloten om het gewoon op te nemen en uit te gaan brengen.
2: En waar haalde die inspiratie voor zo'n nummer dan vandaan? Heb je er misschien zelf mee te maken gehad?
0: Ik denk dat ik daar niet iets over mag zeggen. Omdat natuurlijk heb ik wel eens in de kroeg gehad dat iemand aan me zat wat ik niet wilde. En ik denk dat elke vrouw daar vroeg of laat wel mee te maken krijgt, in meer of mindere mate. Maar ik heb vooral nagedacht, wat zou ik tegen iemand willen zeggen die daarmee worstelt en daar niets over durft te zeggen. Dus ik heb ook heel erg in het midden gelaten wat de gebeurtenis is. Zodat het ook.
1: Maar meer wat erna gebeurt.
0: Wat erna gebeurt, wat er met je gebeurt, de worsteling in jou. En dat je dat niet hoeft te hebben. Omdat het heel vaak ook is het woord van de een tegen de ander. Word ik wel geloofd als ik me uitspreek? En ik dacht, wat zou ik tegen iemand willen zeggen die bang is om te zeggen wat er gebeurd is?
2: Ja, we hebben die zin heel veel gehoord, hè, de afgelopen jaren.
0: Ja.
2: Bang uit wraak of bang dat ik toch niet geloofd zou worden. Weet je?
0: Ja.
2: En dan uiteindelijk.
0: Bang dat jij het oordeel krijgt in plaats van de dader.
2: Nou ja, ja. En dat gebeurt helaas ook vaak.
0: Ja.
2: Als we nu naar de recentere zaken kijken, dan ook allemaal mensen die hun mond open hebben gedaan, die krijgen vaak ook haatberichten gewoon.
0: Ja, ja. Precies.
2: Peter, ja. Jij bent dan de muzikant achter dit geheel.
3: Ja. Ja.
2: En hoe ga je dan met zoiets te werk? Want jullie zijn wel samen, maar haar gevoel, dat voel jij niet.
3: Nou ja, ik denk een jaar geleden had ik niet verwacht dat we over dit thema een lied zouden maken.
2: Nee.
3: maar dat kwam zo op ons pad. En uiteindelijk toen Marie met een tekst kwam, dacht ik wel van ja, dit is wel heel mooi. Ik denk ook vanuit ons perspectief, waarin we misschien niet iets heel groots zelf hebben meegemaakt, kan je ook wel een boodschap vertellen van voor anderen. Hè, van hoe ga je er dan mee om als je van iemand hoort dat er wat gebeurd is. Hè, dus eigenlijk ook een oproep aan mensen die zelf niet wat hebben meegemaakt. Qua muziek hebben we dit samengemaakt met een pianist, Wouter Horst. Die heeft dan een hele mooie basis neergelegd. En ik ben eigenlijk gaan kijken van hoe kan ik daar daarop aanvullen. In dit geval met een lapsteel gitaar. Normaal gesproken speel ik elektrisch gitaar. Mm-hmm. Ook in dit lied wel alleen een wat kleiner stuk.
2: Kies je dan speciaal voor zo'n lapsteel omdat het zo'n nummer is? Of dat die sfeer daarvoor is?
3: Ja, nou, het past er heel goed bij. Tegelijkertijd, het meeste wat ik doe is elektrisch gitaar spelen. Dus dit instrument speel ik niet heel vaak.
2: Nee. Maar je had voor zo'n nummer ook een heel rauw geluid kunnen nemen natuurlijk.
3: Ja.
2: Voor meer dromerig
3: klopt
2: te kozen.
3: Ja. Ik vond het wel heel mooi passend om het ook niet te hard te maken. Juist, ik denk dat heel veel mensen hier ook troost uit kunnen halen uit dit lied. En dat is in ieder geval onze hoop. Ik denk dat daar inderdaad dit geluid mooi weer past.
1: Ja. En Marie-Sophie, het is een heel mooi liedje. Het is heel gevoelig, het is heel warm. Wat is de mooiste zin die erin zit?
0: Oh, dat vind ik een goede vraag, mooie vraag. Ik denk, wat ik zelf heel erg mooi vind aan het lied, en dat is echt ook een bijdrage van Wouter geweest, is dat we op een gegeven moment moduleren en dan gaat het van mineur naar majeur. Dat betekent dat het van een beetje een droevig akkoordenpatroon gaat naar een opgewekter akkoordenpatroon. En daar zit het couplet in waarin ik zing, geef jij met jouw stem een ander de woorden, hoe meer er gaan spreken, hoe meer er gaan horen.

0: Daarna ook, weet je, dat je een voorbeeld kan zijn voor iemand die ook eenzaam strijdt. Echt dat stukje waarin je eigenlijk degene die het slachtoffer is de kracht geeft om een ander te helpen. Die omkeer vind ik heel erg mooi.
1: Krijg je ook reacties van mensen die zeggen, ik herken mezelf erin.
0: Ja.
1: Of ik put de kracht uit.
0: Ja, zeker. Die hebben we echt wel gehad. Ja, dat is wel heel, heel bijzonder. Ja. Ook voordat het uit was, al ook toen we meededen aan de wedstrijd nadat we daar die avond het lied hebben gebracht. Er zijn heel veel mensen naar me toe gekomen die zeiden van het kwam echt binnen.
1: Ja. Het is op 7 april uitgekomen. Hoe gaat het? Waar kunnen we het vinden eigenlijk? Staat het op streamingdiensten?
2: Ja, sowieso op Spotify, YouTube, Apple Music. Dus de grote kanalen staat het op.
1: En hoe zijn jullie daar te vinden? Als Marie-Sophie en Peter?
2: Ja, of? Maar dan andersom. Peter en Marie-Sophie.
1: Peter en Marie-Sophie.
0: Ja. Ja.
1: Klinkt goed ook. Nou ja, maakt niet zoveel uit natuurlijk ook. Ja. Maar hoe gaat het met die streams?
2: Ja, op zich goed, maar kan beter.
1: Ja. Na vandaag, hè? Na vandaag.
0: Ja, na vandaag
1: gaan meer
0: zijn.
1: Mensen het horen, ja. Natuurlijk, ja. Ook. Ja. En wat staat er verder nog op de planning voor jullie nu?
0: 17 mei, precies een jaar na ons eerste lied, komt er nog een lied uit. Dat is weer meer een christelijk samenzanglied. Dat heet Ik weet u leeft. En dat gaat over een blijvende nieuwsgierigheid naar wie God is. Er is nog een liedje wat nu bij de mixer ligt. Wat nog gemast moet worden. We hebben daar nog geen release datum voor. Dus ons plan was om voor de zomer 5 liedjes te hebben uitgebracht. En we liggen daarvoor op schema.
3: Een soort EP wordt het dan, hè?
0: Ja, bijna wel. Maar het zijn allemaal hele verschillende liedjes. Het ene is wat meer uptempo. Het andere is wat meer rockballen. Dit is natuurlijk een heel rustig liedje. Dus wat dat betreft is er eigenlijk voor iedereen wat wils.
3: Ja. Jullie gaan zo meteen bij ons op het podium spelen. Thuis op televisie. Iedereen de televisie wat harder zetten. Maar willen we binnenkort even jullie live zien? Waar moeten we naartoe?
0: Sowieso zijn wij 1 keer in de maand spelen wij in de Pijler. Toevallig komende zondag ook. Dan gaan wij voor in aanbidding. En dat doen we eigenlijk elke 4 weken. Verder hebben we nog geen optredens daarnaast gepland staan.
3: Oké, dus waar optredens dat kan. Heb je een eigen website trouwens?
0: Nee, we hebben nog geen eigen website. Maar we zijn wel te vinden op Instagram. Dat is peter.n.mariesvie. We hebben ook een Facebook. Daar zijn we te vinden.
3: Ja, heel goed. En anders moeten we gewoon eventjes klikken naar omroepflevoland.nl. Want na het optreden komt het op de site te staan. Ja. Mag ik jullie uitnodigen om naar het podium toe te gaan?
0: Dankjewel.
3: Dan ga ik jullie aankondigen. Het liedje Sterk als je praat. Het gaat over je uitspreken na grensoverschrijdend gedrag. Dames en heren, ik ben blij dat ze hier op het podium staan. Peter en Marie-Sophie. Zeg ik het goed? Nee. Marie-Sophie.

Reageren op Herberg Flevoland? Dat kan via ons WhatsApp-nummer 0320 28 50 50. Schrijf een bericht of stuur ons een voicemail of filmpje. Het WhatsApp-nummer van Flevoland 0320 28 50 50.

0: Het nieuws hoor je op de radio, zie je op tv, onze website, de app en op YouTube. Abonneer je op ons kanaal en bekijk een selectie van ons nieuws op jouw tijdstip. Omroep Flevoland, ook op YouTube.
1: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel ook.
2: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
3: Nu, later en altijd.
4: Ga je bijna met pensioen?
5: Ja.
4: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
5: Nee.
4: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
6: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
7: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
8: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
7: Beren goed, thanks bo!
8: Social Deal, deals die je niet mag missen.
7: En actie, olifant!
9: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
10: Voor het maaien van je gras.
9: Voor het reinigen van je terras.
10: Voor het snoeien van je haag.
9: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen, klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur, sinds 1926.
11: Stihl, sterk werk.
8: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
9: Nu cashback op Stihl tuinmachines.
11: Stihl, sterk werk.
12: Dit is Flevoland met het regionieuws.
13: Het is inmiddels 13:30 geworden. Goedemiddag. Bij een vestiging van North Sea Data Centers langs de snelweg A6 in Almere stad woedt nog steeds een grote brand. Het vuur ontstond vanochtend rond 8:30. In de omgeving werd tot 2 keer toe een NL-alert uitgestuurd vanwege de rook. Het advies is nog steeds om ramen en deuren gesloten te houden. En de oorzaak van het vuur is nog onbekend. Alle aanwezige mensen in het pand zijn op tijd geëvacueerd. De gemeente Dronten ervoer vanochtend problemen met het e-mailverkeer vanwege de brand bij dat datacentrum in Almere. Tussen 9:30 en 10:30 kwamen mailtjes niet binnen. De verwachting was dat het mailverkeer vanwege de brand de hele dag plat zou liggen. De gemeente liet vervolgens weten dat de mail in de loop van de ochtend weer werkte. Een rapper en presentator Ali B. uit Almere moet 3 jaar de cel in, heeft het gerechtshof in Amsterdam vanochtend bepaald. De straf valt hoger uit dan de rechtbank 2 jaar eerder bepaalde. Volgens het gerechtshof is Ali B. schuldig aan het verkrachten van 2 vrouwen... onder wie actrice en zangeres Ellen ten Damme. En ook heeft hij volgens het gerechtshof slachtoffer Naomi verkracht tijdens een schrijverskamp in Heilo. De mogelijke aanranding van Jill Helena kon niet voldoende worden bewezen. Daar was niet genoeg steunbewijs voor. De advocaat van Ali B. heeft laten weten in cassatie te gaan. Tot zover een overzicht van het nieuws. Het andere nieuws dat lees je ook bij ons op de app. En natuurlijk onze website omroepflevoland.nl.
14: Goedemiddag, dit is Flevoland met het weer. Het ziet er allemaal heel vriendelijk uit vanmiddag. Flinke periode met zon, stapelwolken, maar op verre weg de meeste plaatsen blijft het droog. De wind uit noordelijke richting is zwak tot matig, 2 tot 3 boven. En de temperatuur zal uitkomen op zo'n 15 of 16 graden. Vanavond lossen de stapelwolken op. Vannacht is het veelal helder. Het koelt af naar 1 graad of 5. En morgen dan schijnt in eerste instantie de zon uitbundig. In de middag is er wel wat meer bewolking, maar ook dan blijft het droog. En met een wind uit oostelijke richting wordt het zo'n 17 of 18 graden.
13: Dankjewel. De verkeersinformatie dan van de ANWB. 1 file te melden op de A6. Emmeloord-Lelystad tussen de afrit Urk en Zwifterband. 4 minuten stilstaand verkeer en flitsers zijn er niet gemeld. Heb je er wel een gezien? Meld hem even aan via de app van Flitsmeister.
15: Extra Worst en Billie Eilish zijn zomaar een van de nieuwe films die komende dagen...
13: Wat was die eerste?
15: Extra Worst. Een van de nieuwe films die gaat draaien bij ons in de bioscopen. Jules Wolthuis komt er zometeen van alles over vertellen. Zonder worst.
16: Dit is Herberg Flevoland.

0: Enorm leuke liedjes met Simon & Garfunkel. Toen dacht Paul Simon, ik ga iets anders maken. Die is naar Zuid-Afrika gegaan en heeft dit nummer ook opgenomen. You Can Call Me L in de vrolijke versie. 7:07 is het.
1: Frankly, my dear, I don't give a damn.
2: Films.
3: Here's Johnny.
2: De premières.
4: Go ahead, make my day.
2: De successen.
5: Good morning, Vietnam.
2: En de flops.
6: And I will kill you.
2: Filmkenner Jules Wolthuis.
7: Nog steeds. De enige rubriek met een eigen jingle.
8: Ja,
7: dat, is, ja. Dat houden we ook zo.
9: Oh, geweldig.
0: Dat moet een keer aanpassen. Een beetje aanpassen aan weer wat nieuwe films.
7: Ja, maar dit zijn van die iconische uitspraken geweest.
0: Ja, dat klopt. Maar er zijn er niet zo.
7: Nou ja,
0: natuurlijk wel.
7: Noem er nog eens één.
0: Mag ik er even over nadenken?
7: Ja, iets uit The Shining, denk ik ook wel.
0: Ja, dat kan, ja. Of extra woest!
7: Jules, goedemiddag.
9: Ja, goedemiddag.
7: Ja. Oh, oh, oh. Als eerste maar even die over die worst.
9: Ja,
7: over de worst.
9: Jullie mogen het zeggen.
7: Ja, laten we dat doen. Extra woest. Wat
9: is het? Nou, je ziet daar al, als je naar televisie kijkt, de eerste beelden. Extra woest. Dat is een Duitse komedie.
7: Zo, ja, Duitsers hebben toch geen humor?
9: Ja, dat vraag ik me af. Dus die film moet je eigenlijk zien. En ja, dat maken we in Nederland zelden mee. Een Duitse komedie die in première gaat. Maar hij is hier dus in de provincie te zien. Trouwens alleen in Emmeloord.
7: Oh.
9: En dat gaat over een tennisclub. Die houden een groot zomerfeest met een grill en met een barbecue. Maar ze maken één uitzondering. Want er zit een moslim bij. En die moet apart vlees hebben. Dus ook apart grillen en barbecuen. Nou, en dat geeft gedoe. Want... ja, en conflicten. Want hier komen dan de tegenstellingen aan de orde van wat er in de maatschappij leeft. Tussen moslims en christenen, tussen gelovigen en niet-gelovigen.
7: Mm-hmm.
9: Kortom, men roostert elkaar. Niet alleen de barbecue en het vlees, maar ook onderling. Ja. Of dat uiteindelijk allemaal nog goed komt, ja, daarvoor moet je echt naar de Duitse komedie gaan zien.
0: Ik denk het uiteindelijk wel.
9: Nou, ik denk het ook wel.
7: Ik wil wel weten hoe ze dit oplossen.
9: Ik verwacht toch een beetje een oplossing, een happy
7: nou, dan ben ik wel heel benieuwd aan, want dit speelt ook gewoon in Nederland.
0: Ja, maar, natuurlijk, ja.
9: Ja, maar de film maakt me nieuwsgierig naar die humor in deze Duitse komedie. Dus nogmaals, alleen in Emmeloord te zien. En extra
0: hoe heet
9: woest.
0: Ja, je mag hem ook doen zoals ik hem net deed.
9: Extra woest.
0: Heerlijk, extra woest.
9: Woest. Maar
7: nou,
0: volgende.
7: Muziekfilm?
9: Ja, en dat is voor velen geweldig om naar te kijken natuurlijk.
7: Billie Eilish.
9: Want dit is een film gemaakt door Billie Eilish en beroemde regisseur James Cameron. Die hebben een concertfilm gemaakt.
7: Ja.
9: Een letterlijke registratie en natuurlijk ook met de achtergrondbeelden. En met Cameron zie je ook regelmatig in beeld.
7: Hij is toch van dat bootje?
9: Ja.
7: Ja, toch?
9: Dunkerker zo, hè?
7: Ja.
9: Dat bedoel je.
7: Ja, maar Titanic toch ook?
9: Titanic.
7: Ja.
9: Nee, en Billie Eilish met de titel Hit Me Hard and Soft. En dat is de titel van haar laatste album.
7: Ah.
9: En daar gaat het over. Maar de film is in 3D. Alleen in 3D te zien.
7: Oh.
9: En het is een opname van haar tour van vorig jaar die in Manchester werd opgenomen.
7: Maar dat is leuk, want dan heb je het gevoel alsof je erbij bent dan, hè?
9: Ja.
7: Of je in dat publiek staat.
9: Ja,
7: dat is leuk.
9: Dat is natuurlijk goed over nagedacht. Maar het was een idee van Cameron om dat in 3D te doen. Heb je toch een heel ander effect. Dus je zit er middenin. Dus voor alle Billie Eilish liefhebbers en muziekliefhebbers, die kunnen overal in deze provincie naar deze concertfilm van Billie Eilish.
7: Nou, superleuk.
9: Geweldige zangeres.
7: Ik vind het altijd leuk, muziekfilms. Dan zie je iets achter de schermen.
0: Ja, maar hoe ze zich daar gedraagt. 3D bij voorbaat, dan word ik al een beetje misselijk. Dus,
9: veel prikkels hoor.
0: Ja, veel prikkels.
7: Niet drinken van tevoren. Dan, welke wil je dan bespreken?
9: Nou, maakt niet uit wat jullie maar zeggen. Maar.
7: Oh, Obsession.
9: Doe maar. Obsession. Ja, een heel goed ontvangen horrorfilm.
7: Ach, daar hebben we er
9: op
7: één.
9: Op Rotten Tomatoes zelfs bij de critici 96%. Dat is ongelooflijk hoog.
7: Oh.
9: En een bovennatuurlijke horrorfilm over een man die verliefd wordt natuurlijk op zijn jeugdvriendin. En die jeugdvriendin is heel erg gepassioneerd op hem en die gaat achter hem aan en ze zal hem krijgen. Maar dan gaat ze daar heel ver mee. Want in de armband die ze draagt zit een bepaalde entiteit.
7: Oh.
9: En dan gebeuren de hele rare dingen met haar, tussen haar en die vriend.
0: Ja.
9: Obsession. een obsessie dus van haar voor de... Haar
0: maar het is horror, hè? Jij bent van de horror.
9: Pure horror.
0: Dat ben jij van, hè?
9: Nou, niet direct.
0: Nee, Marco is heel erg van
9: Marco
0: de horror.
9: Marco is echt van de horror.
0: Oh, oké. Okay.
7: Maar ik ja. Al die films, bijna al die horrorfilms... Het is altijd donker. En iemand gaat altijd in een zwart donkere kamer. En altijd in een kelder of in een zolder. En gaat ergens heen inlopen waarvan je van tevoren al kan zeggen... Ga daar niet in. En dat doen ze toch.
0: En daarom is het een horrorfilm. Precies. Deepwater, daar wil ik naartoe.
9: Obsession. Laat je verrassen, maar alleen trouwens in Almere te zien.
7: Oké, okay,
9: Obsession. Nou, vanaf dan vandaag.
7: Deepwater.
9: Ja, Deepwater heeft ook hele goede kritieken.
7: Ja.
9: En dat is van de film van Renny Harlin. En die maakt meer van dergelijke films. Dit is een echte rampenfilm.
7: Met een vliegtuig.
9: Beetje een standaard verhaal. Inderdaad, een vliegtuig vliegt van A naar B.
7: Doen ze.
9: Problemen. Stort neer. Op het water.
7: Mm.
9: Ja, en wat doen dan de passagiers? Die moet zien te overleven.
7: Oh, dat is de
9: dat
7: vliegtuig...
9: Dat gaat heel lastig, want in dat water zitten haaien. Kortom, een... originele, echte rampenfilm.
7: Ja,
9: ja, we hebben deze verhalen eerder meegemaakt, jongens.
7: Maar er gebeuren ook dingen in zo'n
9: vliegtuig. Dat is allemaal niet nieuw.
7: Nee.
9: Maar ik las toch dat de uitvoering dusdanig was... dat je wel gepakt wordt door het verhaal.
7: Ah, ja.
9: Vandaar toch dikke voldoende.
7: Oké.
9: Okay. Nou, dat is altijd de moeite waard om te kijken hoe die film dan is.
7: Ja.
9: Deze rampenfilm alleen in Emmeloord te zien.
7: Dan de laatste film voor deze week, Mortal Kombat.
9: Nou ja, dat is ook weer voor de liefhebbers van... heb jij ooit Mortal Kombat gespeeld?
0: Nee.
9: Spelletje?
0: Nee.
9: Nee, ja, ik ook niet.
7: Nee.
9: Ik hou niet van spelletjes.
7: Ik hou ook niet van die vechtspelletjes.
0: Ik ook niet.
9: Ja, is van een computerspel. Actie, fantasy verhaal. Allerlei films zijn eerder al gemaakt. Vier delen. Drie of vier delen. Dit is opnieuw. Mortal Kombat 2 is officieel vervolg van nummer 1. En dat was in 2021... Ja, en dat gaat altijd over strijd tussen het goede en het kwade.
7: Ja.
9: Veel actie, veel bloed, veel geweld. En ja, echt interessant voor de spelletjesliefhebbers die die serie ook wel kennen.
7: Ja, want anders dan snap je niets van de personages.
9: Nee, dat is ook niet na te vertellen. Dat is heel ingewikkeld. Moet je helemaal inzitten, dat vind je het boeiend en moet je zien.
7: Ja.
9: En als je er nog nooit van gehoord hebt, ga zitten, laat het over je heen komen als je... hiervan houdt toch?
7: Er zijn heel veel fans van.
9: Mortal Kombat deel 2 is overal te zien.
7: Oké.
9: Okay. Ja, nou, populair hoor. Populair.
7: Hartstikke goed. Weer 5 nieuwe films waar we van kunnen gaan genieten... in de bioscopen in Flevoland.
9: Juist.
7: Gilles, dankjewel. Tot volgende week.
9: Nee, volgende week is het Hemelvaarts, hè?
0: Ja, die week erop pas.
7: Is er wel een film over Hemelvaart of niet?
9: Jawel, ik wil wel komen, maar jullie zijn er niet.
7: Nee, maar goed, dan kan jij een beetje de boel hier
0: over twee weken dan.
7: Over twee weken spreken we elkaar weer met nieuwe films. Dankjewel.
9: Ja.

0: liefde gaat. De herberg zit er weer bijna op. Wat gaan we morgen doen?
1: We gaan praten met Amanda van Hesteren. Die heeft een film gemaakt over het leven van Bleu. Of Blue. 23 jaar is ze. Ze is uitgesproken, rebels en altijd in beweging. Maar ze heeft ook een voortdurende onrust.
0: Daar gaan we het over hebben.
1: Daar gaan we het onder andere over hebben. Maar we gaan het ook over de Marsupilama's en de Gustavus.
0: Nee.
1: Ja.
0: Nee.
1: Jazeker.
0: Danny Christian.
1: Rosamunde. Leeft hij nog steeds? Daar gaan we het ook over hebben. Met Danny Christian en Jesse Prins.

0: Dit is Flevoland.
1: Ik ben tevreden met het appartement. Qua dat het hout is of beton zou geweest zou zijn. Dit is mijn lot dat ik hier ben.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Het zijn allemaal hele fijne mensen, dus ja, ik mag niet klagen.
0: En dit is ook Flevoland.
3: En dat vind ik ook heel erg mooi. In mijn ogen ook een fantastische mix van verschillende mensen met verschillende achtergronden.
0: Dit is Flevoland.
4: Ja, ik ben wel redelijk op dreef. Dus ja, ik ben gewoon blij. Ik blijf gewoon lekker voetballen.
5: Dit is een uittip.
6: In het lange hemelvaartweekend van 14 tot en met 17 mei is het Ambachtenfestival in het Enkhuizer Zuiderzeemuseum. Geniet in het levendige Zuiderzeedorp van alle demonstraties en optredens. Ga voor meer info en tickets naar zuiderzeemuseum.nl.
5: Dit was een uittip.
7: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met Omroep Flevoland. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
8: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
9: Maak impact in 2026. Kijk snel op regioimpact.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
10: Bij een vestiging van North Sea Data Centers langs snelweg A6 in Almere Stad woedt nog steeds een grote brand. En de gemeente Dronten ervoer vanochtend problemen met het e-mailverkeer vanwege die brand bij dat datacentrum in Almere. Een rapper en presentator Ali B. uit Almere moet 3 jaar de cel in.
11: Dit is Flevoland, de hele dag jouw zender.
12: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In hoger beroep is de man die in 2022 twee mannen doodschoot in een McDonald's in Zwolle veroordeeld tot een wat lagere straf. Hij was door de rechtbank veroordeeld tot 30 jaar, maar het Hof heeft er 26 jaar van gemaakt. Volgens het Hof heeft hij in de gevangenis een stoornis opgelopen en heeft hij ook te lang moeten wachten op zijn rechtszaak. Waarom de man twee broers doodschoot in de volle McDonald's is nog altijd onduidelijk. Hij zegt dat hij werd afgeperst, maar het Hof vindt dat ongeloofwaardig. Het Radboud UMC in Nijmegen heeft een patiënt met symptomen van het Hantavirus opgenomen. Het is een passagier van het cruiseschip Hondius waar het dodelijke virus uitbrak. Vermoedelijk is hij vanochtend geland. In het Amsterdam UMC ligt een KLM-stewardess in isolatie. Ze heeft milde klachten. De stewardess was in Johannesburg in contact gekomen met de Nederlandse vrouw die een dag later aan het virus overleed. Het kabinet zegt dat op het eiland Sint Helena 40 mensen van boord zijn gegaan voordat het schip verder voer naar Kaapverdië. Onder hen was de Nederlandse vrouw die later in Zuid-Afrika overleed. De reisorganisatie zelf zegt dat het om 29 mensen gaat. In de buurt van Almere woedt een zeer grote brand in een datacenter. Alle mensen die binnen waren konden op tijd wegkomen. De rookwolken zijn tot in de wijde omgeving te zien. Mensen die in de buurt wonen krijgen via een NL-alert het advies om ramen en deuren dicht te houden. Baby's en zwangere vrouwen in Gaza hebben door Israëlische aanvallen en de blokkade grote gezondheidsschade opgelopen, zegt Artsen zonder Grenzen. Door hongersnood waren er miskramen en veel kinderen werden te vroeg geboren. Volgens Artsen zonder Grenzen is de situatie in Gaza nog steeds precair. Het weer, zon en stapelwolken. Het blijft op de meeste plaatsen droog en het is 14 tot 17 graden. Ook morgen flink wat zon, maar in de middag ook stapelwolken en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Dankjewel. Flevoland Muziekland gaat weer beginnen. Lekker veel muziek voor deze middag. En jouw suggestie is altijd welkom, hè? Je kan me appen, 0320 28 50 50 is het nummer voor alles waar je zin in hebt. Waar word je vrolijk van? Waar krijg je energie van? Geef het even door in een appje en ik draai het zo meteen voor je. Ik heb sowieso al ABBA voor je uitgezocht en Ed Sheeran komt eraan.
14: Nu, later en altijd.
15: Ga je bijna met pensioen?
16: Ja.
15: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
16: Nee.
15: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
17: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
18: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
17: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
16: Ik krijg een vakantiebroertje.
18: Huh?
16: Deze zomer komt een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
18: Cool, wil ik ook.
19: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Word vakantiegezin, juist nu.
20: EuropaKinderhulp.nl.
21: Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
22: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
21: Ja, werkt wel.
22: Social Deal, deals die je niet mag missen.
23: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
24: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.

Ah, blijft lekker, hè? ABBA en Knowing Me, Knowing You. En die hoorde je na Ed Sheeran en Azizam hier bij Flevoland. In een nieuw uurtje Flevoland Muziekland. Het is 2:11. Goedemiddag en leuk dat je er weer bij bent. Even lekker veel muziek voordat Studio Flevoland zo dadelijk begint met alles wat je misschien wel hebt gemist. Of graag wil weten over alles wat er in je provincie gebeurt. Even een klein uitstapje naar de Ziggo Dome in Amsterdam. Olivia Rodrigo, dat zegt je misschien niet zo heel erg veel. Ze is begonnen als Disneyster. En in 2021 brak ze door met het liedje Driver's License. En daarna heeft ze nog een aantal andere grote hits gescoord. En ze komt naar Nederland. Ze had al 2 concerten gepland staan. Maar ze krijgt er nog 2 bij. Dus 4 keer, maar liefst staat ze in maart volgend jaar op het podium in de Ziggo Dome in Amsterdam. En ik dacht, laten we even haar doorbraak gaan draaien. Want het is een mooi liedje, een mooi rustig liedje. Eentje die perfect is voor deze donderdagmiddag. Olivia Rodrigo is hier.

0: Blue Something en Breakfast at Tiffany's bij Flevoland. Is even spelletje Kiek gaan spelen. En ik heb aan de telefoon niemand minder dan... Even kijken, ik ben je naam spontaan vergeten, wat erg.
1: Christina.
0: Wat zeg je nou, want je viel even weg.
1: Ik zeg Christina.
0: Hallo Christina. Ja, dat was het inderdaad. Ja, want ik was even in de war met je mooie achternaam, want je hebt een prachtige achternaam.
1: Ja, mooi hè?
0: Ja. Giacomini, spreek ik dat goed uit?
1: Ja, ik dacht
0: het
1: wel.
0: Ja, nou, mooi geslaagd. Wat was je aan het doen vandaag?
1: Ik was mijn keuken aan het schoonmaken.
0: Oh, was het heel erg nodig? Had je hem heel erg vies gemaakt? Of gewoon reguliere schoonmaak?
1: Nee, dat is een andere reden. Ik moet volgend 21 mei word ik geopereerd.
0: Ja.
1: En dan wil ik mijn haar schoon hebben.
0: Aha, ja.
1: Dus...
0: Ja, zodat je, als je dan weer thuis komt, gewoon lekker in een fris, schoon huis komt.
1: Ja, het zal wel een tijdje duren, maar ik wil toch allemaal schoon. Oh, zo ben ik.
0: Ja, nee, heel goed. Dat is toch wel een fijn idee. Is het einde al in zicht?
1: Waarvoor?
0: Voor het schoonmaken?
1: Nee, nog niet. Ik heb net mijn keuken en wil mijn kamer nog doen.
0: Oh, je hebt nog zat te doen, hoor ik al.
1: Ja. Ik ga lekker door.
0: Nou, dan ga ik je niet al te lang ophouden. Je hebt meegedaan met het spelletje Kiek. Het was een kat- en muisspel met de jongeren en de politie die meededen aan Hunted in Almere. Was het een lastige opgave?
1: Nee, ik zag het vrij gauw.
0: Oh, nou, wat goed. Vertel eens dan, waar zit het hem in?
1: Nou, dat ik het zag. Ik heb goede hoop. Cijfers, die hadden jullie gedraaid. Van 44 en 50. Nee, 48 en 55, ja.
0: Ja, inderdaad. Ja, de twee kinderen die inderdaad links staan bij de boom... die hebben 55 en 48 op hun rug staan. En dat is inderdaad omgedraaid. Nou, dat is hartstikke goed.
1: Ja, goed hè?
0: Ja, zeker. Dat heb jij inderdaad goed gezien. Dat betekent dat we lekker aan het prijzenrad gaan draaien. Wil jij een harde sweep of een zachte sweep?
1: Nou, gewoon een normale sweep. Naar
0: gewoon een normale sweep. Ja, dat kan natuurlijk ook nog. En wil je, wil je hem naar rechts of naar links?
1: Naar links.
0: Ja. En dan een normale sweep. Hoppakee. Nou, daar gaan we dan. Is er iets wat je nog niet in huis hebt van Flevoland?
1: Een cadeaubon.
0: Een cadeaubon. Kijk, nou, dan ga ik hopen dat die er nu in zit. Zo.
1: Is altijd leuk, hè? Ja.
0: Zo, nou, ik denk...
1: Heb ik al, ja.
0: Ik denk dat je dit nog leuker gaat vinden.
1: Nou, moet je maar afwachten. Ik zit te kijken, hoor.
0: Nou, stop de muziek. Jij hebt gewonnen 50 euro.
1: Eerlijk?
0: Ja, eerlijk.
1: Dat is helemaal leuk.
0: Dat is even lekker, toch? Kun je helemaal zelf bepalen waar je het aan wil uitgeven.
1: Oh, maar dan mag ik een jaar niet meedoen.
0: Nee, dat klopt. Ja, dat is dan wel weer de keerzijde ervan. Maar we gaan wel in ieder geval 50 euro naar je overmaken.
1: Ja, dat vind ik hartstikke leuk. Dankjewel.
0: Heel veel plezier ervan.
1: Ja, dankjewel.

0: ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
1: Social Deal Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
2: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
1: Sorry Bo, het is beauty.
2: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
2: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
6: Dit is Flevoland met het regionieuws.
7: Het is 2:01. Goedemiddag. In Dronten gaat de nieuwe vestiging van kringloopwinkel De Groene Sluis nog niet open. De winkel aan de installatieweg zou deze maand de deuren openen, maar de vergunning is nog niet verleend door de gemeente. De winkel past volgens Dronten niet bij het huidige omgevingsplan. En ook wordt gekeken naar de veiligheid, omdat de winkel vlakbij een tankstation ligt. De gemeente gaat nu verder onderzoek doen om alsnog een vergunning af te geven. Wanneer de winkel open kan, is nog onduidelijk. Bij een vestiging van Noordzee datacenters langs de snelweg A6 in Almere Stad woedt nog steeds een grote brand. Het vuur ontstond vanochtend rond 8:30. In de omgeving werd tot 2 keer toe een NL-alert uitgestuurd vanwege de rook. Het advies is om ramen en deuren gesloten te houden. De oorzaak van het vuur is nog onbekend. Alle aanwezige mensen zijn in het pand al geëvacueerd. En de gemeente Dronten ervoer vanochtend problemen met e-mailverkeer vanwege die brand bij het datacentrum in Almere. Tussen 9:30 en 10:30 kwamen mailtjes niet binnen. De verwachting was dat het mailverkeer vanwege de brand de hele dag plat zou liggen. De gemeente liet vervolgens weten dat de mail weer werkte. En rapper en presentator Ali B. uit Almere moet 3 jaar de cel in, heeft het gerechtshof in Amsterdam vanochtend bepaald. De straf valt hoger uit dan de rechtbank 2 jaar eerder bepaalde. Volgens het gerechtshof is Ali B. schuldig aan het verkrachten van 2 vrouwen... onder wie actrice en zangeres Ellen ten Damme. Ook heeft hij volgens het gerechtshof slachtoffer Naomi verkracht tijdens een schrijverskamp in Heilo. De mogelijke aanranding van Jill Helena kon niet voldoende worden bewezen. Daar was niet genoeg steunbewijs voor. De advocaat van Ali B. heeft laten weten in cassatie te gaan. En tot zover het Regio Nieuws. Je leest het allemaal terug op web en app.
8: Goedemiddag, dit is Flevoland met het weer. Het ziet er allemaal heel vriendelijk uit vanmiddag. Flinke periode met zon, stapelwolken, maar op verreweg de meeste plaatsen blijft het droog. De wind uit noordelijke richting is zwak tot matig, 2 tot 3 Beaufort. En de temperatuur zal uitkomen op zo'n 15 of 16 graden. Vanavond lossen de stapelwolken op. Vannacht is het veelal helder. Het koelt af naar 1 graad of 5. En morgen dan schijnt in eerste instantie de zon uitbundig. In de middag is er wel wat meer bewolking, maar ook dan blijft het droog. En met een wind uit oostelijke richting wordt het zo'n 17 of 18 graden.
7: Dankjewel. Flevoland Muziekland gaat lekker verder met Elton John, I'm Still Standing.

Mal Smith en Niall Horan en DriveSafe. En die hoorde je na Elton John en I'm Still Standing. Altijd in Flevoland Muziekland kun je een favoriet liedje aanvragen. Gewoon iets waar je zin in hebt. En dat kun je doen door simpelweg gewoon een WhatsAppje te sturen. Het nummer is 0320 28 50 50. En Marieke heeft dat ook gedaan. Die zegt, hey Rutger, wil je voor mij Kido van de Graaf gaan draaien? Want ik word altijd zo vrolijk van zijn muziek. Nou, dat wil ik zeker, want ik word ook altijd vrolijk van zijn muziek. En helemaal van dit liedje. Waarom nou niet? Hoor je nu bij Flevoland.

Annie Floyd en Knock on Wood. Hoorde je naar John West en Lange. Frans is toch altijd gezellig en alles wat ik zoek. Dit is Flevoland Muziekland met nog twee liedjes te gaan voordat we aan Studio Flevoland beginnen met alles wat je wil weten over jouw provincie. Maar voor het zover is, hoor je zometeen Robbie Neville. Eerst is hier Phil Collins.

0: Dit is Flevoland.
1: Ik ben tevreden met het appartement. Qua dat het hout is of beton zou geweest zou zijn. Dit is mijn lot dat ik hier ben.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Het zijn allemaal hele fijne mensen, dus ja, ik mag niet klagen.
0: En dit is ook Flevoland.
3: En dat vind ik ook heel erg mooi. In mijn ogen ook een fantastische mix van verschillende mensen met verschillende achtergronden.
0: Dit is Flevoland.
4: Ja, ik ben wel redelijk op dreef. Dus ja, ik ben gewoon blij. Ik blijf gewoon lekker voetballen.
5: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met Omroep Flevoland. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
6: Welkom bij ons in de showroom bij Woontex Slaapkomfort op Woonboulevard Palazzo in Lelystad. Bij Woontex gaan we eerst aan tafel met een lekker bakje koffie om te analyseren wat de behoeften zijn, je lichtcomfort en wat wij vooral belangrijk vinden wat ook bij jouw portemonnee past. We zien u graag in onze showroom voor een goed advies.
5: Maak impact in 2026. Kijk snel op regioimpact.nl.
7: Dit is een uittip.
8: In het lange hemelvaartweekend van 14 tot en met 17 mei is het Ambachtenfestival in het Enkhuizer Zuiderzeemuseum. Geniet in het levendige Zuiderzeedorp van alle demonstraties en optredens. Ga voor meer info en tickets naar zuiderzeemuseum.nl.
7: Dit was een uittip.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: Bij een vestiging van Noordzee Data Centers langs snelweg A6 in Almere Stad woedt nog steeds een grote brand. En meerdere organisaties hebben last of last gehad van die brand bij het datacenter. En in Dronten gaat de nieuwe vestiging van kringloopwinkel De Groene Sluis voorlopig nog niet open. Dit en meer in het regionieuws van 3:30.
10: Dit is Flevoland op 89.8 FM.
11: Dit is Jeroen Tjapkema met het NOS Journaal. De natuurbrand op een militair oefenterrein vorige week bij het Harde was waarschijnlijk het gevolg van een oefening met springstof, blijkt uit onderzoek van de marechaussee naar de brand. Waarschijnlijk zijn na een ontploffing gloeiende deeltjes in de natuur terechtgekomen. Op dronebeelden is volgens de marechaussee te zien hoe op verschillende plekken brand ontstond na de explosie. Al snel ontstond een grote vuurzee. Volgens de marechaussee zijn er geen strafbare feiten gepleegd. De grote brand in een datacenter in Almere heeft ook veel gevolgen voor bedrijven en instellingen die daar servers hebben staan. Zo zegt de Universiteit Utrecht dat er problemen zijn met applicaties en met de website. Ook Infomedics, de organisatie die rekeningen stuurt namens zorgaanbieders, heeft problemen. Ook de systemen van meerdere huisartspraktijken en apothekers in het land liggen plat. De verwachting is dat zij de rest van de dag niet te bereiken zijn. Vanwege de rookontwikkeling door de brand in het datacenter is rond Almere een NL-alert verstuurd. Peter Gillis moet voor belastingfraude 18 maanden de cel in, waarvan 6 voorwaardelijk. Ook moet hij boetes betalen van in totaal ruim 1,3 miljoen euro. Gillis, camping-eigenaar en realityster, stond ook terecht voor mishandeling van zijn ex. Daarvoor kreeg hij een taakstraf van 60 uur. In een dorp in Vlaanderen dreigen huizen onder water te lopen door een lek bij een groentebedrijf. Er zit een gat in een waterbassin met 60 miljoen liter. Dat zijn ongeveer 24 Olympische zwembaden vol. Het lek ontstond even voor de middag en is volgens de hulpdienst nog niet onder controle. Bij 2 huizen in het dorp Ardooien stroomt al water naar binnen. De brandweer probeert de miljoenen liters water om te leiden naar een gracht in de buurt van de Vlaamse plaats. Het weer, zon en stapelwolken, het blijft op de meeste plaatsen droog en het is 14 tot 17 graden. Ook morgen flink wat zon, maar in de middag ook stapelwolken en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: En nationaal krijg je de verkeersinformatie. Ik pak de lijst er even bij en ik denk dat ik heel kort kan zijn. Ja, inderdaad, geen files in Flevoland. Nou. Ja, en ook geen snelheidscontroles.
13: Dat is even fijn, overal lekker doorrijden dan. Studio Flevoland begint al lekker snel met zometeen Bodine van Someren. Die had jarenlang te maken met jeugdzorg. En in haar boek Probleemkinderen vertelt ze haar verhaal. En slaat ze alarm over de jeugdzorg. Zo dadelijk hoor je haar bij ons.
14: Wij zijn Medipoint.
15: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
16: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
15: En voor de sta-opstoel van Toon.
17: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
15: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
14: Medipoint.
15: Medipoint.
18: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
19: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan, bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
20: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
21: Van Shovel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
22: Pap, die moeten we hebben!
21: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
23: onlineveilingmeester.nl.
24: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
25: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
26: Onlineveilingmeester.nl.
27: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar Veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
28: Ik krijg een vakantiebroertje.
29: Huh?
28: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
29: Cool, wil ik ook.
30: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Word vakantiegezin, juist nu.
31: EuropaKinderhulp.nl.
32: Goedemiddag. Je luistert naar Studio Flevoland.

0: Volumia. En blijf bij mij aan het begin van Studio Flevoland. Hallo Jordi.
1: Goedemiddag Rutger. Er valt mij iets op aan jou.
0: Wat dan?
1: Dat je zo bruin bent.
0: Ben ik bruin?
1: Ben je op vakantie geweest?
0: Nee, ik heb gewoon lekker in de zon gezeten.
1: Hoe word je dan zo bruin?
0: Nou ja, ik word heel snel bruin. Dus ik hoef maar een middagje in de zon te gaan zitten en het is gebeurd.
1: Ik word vooral rood als ik een middagje in de zon heb gezeten. En dan hoop ik altijd dat het bruin wordt. Maar volgens mij ben ik nog steeds een beetje rood, hè?
0: Nou,
1: of het zijn blosjes.
0: Nee, een beetje gezonde kleur heb je.
1: Dat is ook weer het voordeel
0: Holland,
1: natuurlijk.
0: Goed.
1: Ja. Hoe was jouw bevrijdingsdag eigenlijk?
0: Mijn bevrijdingsdag was heel leuk. We hebben een leuke avond gehad eigenlijk. Ik was er vanaf 7:30, dus niet de hele dag. Maar,
1: en je was gewoon op dezelfde plek als ik, kom ik zojuist achter. Ja, dat is ook wel bizar.
0: Jij stond natuurlijk op het VIP-dek.
1: Ja, maar goed.
0: En daar mocht ik niet naartoe.
1: Tuurlijk mag je daar naartoe.

0: daar?
1: Klopt. Nou ja, goed. Ik kwam al vanuit een erg instabiele thuissituatie. En toen ik eenmaal uit huis werd geplaatst in de crisisopvang, werd me eigenlijk één ding heel duidelijk. En dat is dat de focus heel erg op het kind werd gelegd. Dus op mijzelf. Mm-hmm. In dat geval. Dat er vanaf dat moment eigenlijk naar mij werd gekeken alsof ik een probleem was dat opgelost moest worden. Mm-hmm. En dat was niet de reden dat ik uit huis werd geplaatst door de rechter. Dat was omdat mijn ouders op dat moment niet functioneerden op de manier waarop het hoorde. Maar vanaf dat moment eigenlijk stond ik onder een vergrootglas en werden er bij mij gezocht naar defecten.
2: Ja, dan ben jij eigenlijk het probleem, kort
1: eigenlijk
2: gezegd.
1: Werd ik het probleem om op te lossen, jazeker. Ja. Ja.
0: En ik denk dat dat best wel vaak zo is, of niet?
1: Dat is best vaak zo, dat is in duizenden gevallen zo. Ja. In principe is dat ook in heel veel gevallen de insteek van hulpverleners. Is dat we een kind uit huis plaatsen. En vanaf dat moment gaan we er een klinische behandeling op loslaten. Dus wat we zoeken is een defect om te fixen. En dat noemen we dan helpen. Dat noemen we behandelen. Maar in mijn optiek ligt de problematiek vaak in de omgeving van het kind. Dus door alleen maar een kind te willen fixen, los je eigenlijk het hele probleem nog niet op. Dat is in eerste instantie al zo. Maar daarbij wordt de omgeving van het kind steeds absurder. Vanaf dat moment is eigenlijk je hele leven een klinische behandeling. En dan bedoel ik echt, elke seconde van elke dag is vanaf dat moment een behandeling. Alles wordt gerapporteerd, alles wordt besproken, alles wordt onderzocht door een gedragswetenschapper, een psycholoog, een psychiater. En reageer je daarop als kind zijnde, omdat je weet niet goed hoe je daar woorden aan moet geven. Dus dan kan je boos worden, kan je verdrietig worden. Dan wordt daar eigenlijk alleen maar meer op gegooid. Dus meer psychiaters, meer medicatie.
0: Het is een probleem.
1: Het is een probleem. Mm-hmm. Dus in mijn optiek is dat een self-fulfilling prophecy. Een kind gaat zich uiteindelijk gedragen naar wat zij wat zij horen van hulpverleners.
2: Maar nu kun je dit heel goed vertellen en uiteenzetten en uitleggen. Maar hoe was dat voor jou als kind toen je op je 12e in de jeugdzorg terecht kwam?
1: Ik voelde me best wel een beetje belazerd. Door de hulpverleners. Juist omdat ze eigenlijk al van seconde 1 begonnen over het probleem dat ik was oplossen. En nou ja, goed, met alles wat ik al had meegemaakt, leek het mij heel duidelijk dat het probleem helemaal niet bij mij lag. Dat vond de rechter ze ook zo, dat het probleem niet bij mij lag. Maar om de een of andere reden ging men direct op zoek naar stoornissen, naar manieren om mij te beteugelen. Terwijl de boosheid kwam niet uit wie ik was, maar wat ik meemaakte.
0: Ja.
1: Ja.
0: Eigenlijk had je ergens anders naartoe gemoeten, denk ik, dan. Kijk je daarop terug?
1: Ja of nee. Maar ik denk dat de insteek van het willen behandelen en alleen willen behandelen, mm-hmm, dat niet de juiste insteek is. Ik vind dat je een kind moet grootbrengen. Je moet het niet willen fixen, want daarmee los je niets op. Mm-hmm. Dus een meer huiselijke omgeving waarin je een enigszins normaal dagelijks leven hebt naar de omstandigheden, want natuurlijk kan dat niet in alle gevallen. Je kan niet, als je uit huis bent geplaatst, een volledig normaal leven leiden zoals andere kinderen dat doen. Maar probeer zoveel mogelijk die normaliteit op te zoeken voor dat kind. Dat is eigenlijk waar ik heen wil.
2: Ja. Nu heb je een boek geschreven met de titel Probleemkinderen. Dat klinkt een beetje tegenstrijdig, hè? Naar wat je nu vertelt. Want het ligt helemaal niet aan het kind. Maar je hebt bewust voor die titel gekozen, toch?
1: Ja, omdat het ook de taal is die al jaren of decennia heerst in jeugdzorgland. En ik denk dat mensen dat niet eens bewust zo noemen, probleemkinderen. Maar dat is wel de taal die er heerst, maar ook uiteindelijk de cultuur die eruit voortvloeit. Dus waarom heb ik het probleemkinderen genoemd? Is eigenlijk omdat ik de lezer gedurende het boek wil duidelijk maken van, hey, waar ligt het probleem nou eigenlijk echt? Mm-hmm. Was ik wel zo'n probleemkind of was de omgeving gewoon heel problematisch?
0: En voor wie is dit boek het meest bedoeld?
1: Ten eerste voor iedereen die meer wil weten over jeugdzorg. Die wil weten hoe een traject nou echt verloopt. De redenen waarom je uit huis wordt geplaatst. Heel veel mensen

0: denken van, oh, je zal wel iets gedaan hebben. Of je ouders zullen wel iets gedaan hebben. Mm-hmm. Dus ze zullen je vast niet zomaar uit huis hebben geplaatst. Ik wil de uiteenlopende redenen dat kinderen uit huis worden geplaatst heel graag laten zien. En het is ook voor hulpverleners. Wellicht om te reflecteren. Om te reflecteren op hun eigen handelen. Op hun eigen denkwijze. Misschien dat ze puntjes tegenkomen waarvan ze dachten, hey, daar heb ik eigenlijk niet zo vaak over nagedacht. Of helemaal niet over nagedacht.
1: Ja, eigenlijk verplicht leesvoer voor hulpverleners.
0: Ik zou dat leuk vinden als ze dat doen, ja.
1: Het boek is dinsdag gepresenteerd. Hè?
0: Ja, zeker.
1: Het is nu overal te koop. Marcia, voor jezelf ook een rol weggelegd om de jeugdzorg actief te veranderen ook?
0: Nee, voor mijzelf zie ik daar die rol niet weggelegd. Integendeel, ik zie dat helemaal niet voor de ex-jeugdzorgjongeren als rol. Ik vind dat die taak echt ligt bij de politiek, bij de bestuurders, bij de hulpverleners zelf. Zij hebben hier de verantwoordelijkheid. En er is wel een reflex gaande dat er heel erg wordt gekeken naar de ex-jeugdzorgjongeren die zich uitspreken van, oh, kom ons helpen, kom ons bijstaan, kom een oplossing verzinnen. We hebben echt meer dan genoeg meegemaakt. Ik doe mijn zegje. Ik hoop daar een kleine bijdrage mee te kunnen doen. Maar ik ga niet jeugdzorgland fixen. Ik moet voor mijn eigen mentale gezondheid zorgen. Ja, en dat zou ik eigenlijk alle ex-jeugdzorgjongeren willen meegeven. Zorg alsjeblieft voor jezelf.
1: Hoe is het nu met je?
0: Het gaat goed.
1: Ja,
0: ja, ik mag niet klagen. Ik heb een leuk leven. En het gaat goed op dit moment. Ja.
1: Dankjewel voor je verhaal, Bordine van Zomeren. We zijn blij dat het goed met je gaat. En het boek Probleemkinderen ligt nu dus in de boekwinkel.
0: Ja, dankjewel.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan, zoals bij een magazijnmedewerker.
3: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
4: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
3: Voor pallets van 100 kilo?
4: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
5: Tijd voor gesponsorde vacatures.
2: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
6: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises uit Duitsland zonder vlucht. Bijvoorbeeld 7 nachten Noordland met Bacondit vanaf slechts €1.299. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
7: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTime op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
8: Dit is Flevoland met het regionieuws.
9: Het is precies 3:30. Goedemiddag. Een man van 55 uit Zeewolde moet 4 jaar de cel in omdat hij deel uitmaakte van een criminele organisatie die cocaïne naar Nederland smokkelde, heeft de rechtbank in Rotterdam bepaald. De man heeft volgens de rechters niet zelf drugs gesmokkeld, maar was wel volop betrokken bij het voorbereiden van nieuwe criminele plannen. Het bewijs tegen de man bestond uit onder meer onderschepte berichten en foto's uit gegevens over de locatie van zijn telefoons. Almere City FC heeft het nieuwe uittenu voor volgend seizoen gepresenteerd. In een video op YouTube onthult clubmascotte Ali de nieuwe kleuren. Het shirt doet met de paarse kleur sterk denken aan de oude tenues van FC Omniworld, zoals de club tot 2010 heette. De afgelopen jaren speelde Almere City vooral in rode en zwarte kleuren. Bij een vestiging van North Sea Data Centers langs de snelweg A6 in Almere stad woedt nog steeds een grote brand. De oorzaak van het vuur is nog onbekend. Alle aanwezige mensen in het pand zijn op tijd geëvacueerd. En meerdere organisaties hebben last gehad van de brand daar in het datacenter. Het administratiebedrijf van onder meer tandartsen en GGZ-instellingen Informatics in Almere is bijvoorbeeld telefonisch onbereikbaar. En eerder vandaag had de gemeente Dronten problemen met het mailverkeer. De mailbox lag een paar uur plat. De Kamer van Koophandel ervoer storingen. Zo konden ondernemers geen wijzigingen laten doorvoeren. En ook was het niet mogelijk om een uittreksel te krijgen. En in Dronten gaat de nieuwe vestiging van kringloopwinkel De Groene Sluis nog niet open. De winkel aan de installatieweg zou deze maand de deuren openen, maar de vergunning is nog niet verleend door de gemeente. De winkel past volgens Dronten niet bij het huidige omgevingsplan en ook wordt er nog gekeken naar de veiligheid, omdat de winkel vlakbij een tankstation ligt. De gemeente gaat nu verder onderzoek doen om alsnog een vergunning af te geven. Wanneer de winkel uiteindelijk open kan, is nog steeds onduidelijk. En tot zover het regionieuws. Je leest het allemaal terug op web en app.
10: Goedemiddag, dit is Flevoland met het weer. Het ziet er allemaal heel vriendelijk uit vanmiddag. Flinke periode met zon, stapelwolken, maar op verreweg de meeste plaatsen blijft het droog. De wind uit noordelijke richting is zwak tot matig, 2 tot 3 Beaufort. En de temperatuur zal uitkomen op zo'n 15 of 16 graden. Vanavond lossen de stapelwolken op. Vannacht is het veelal helder. Het koelt af naar een graad of 5. En morgen dan schijnt in eerste instantie de zon uitbundig. In de middag is er wel wat meer bewolking, maar ook dan blijft het droog. En met een wind uit oostelijke richting wordt het zo'n 17 of 18 graden.
11: Kijk, dat zijn de goede berichten. Dankjewel, Alfred. Dan de verkeersinformatie. Een file, die vind je op de A27. Zo heet hij echt hoor, Alfred. Ik heb het hier staan.
9: Ja, ik geloof je.
11: Ja, nee, je zit me
9: Alfred
11: zo aan te kijken. Ja, precies. Ja, je zit me aan te kijken van hoe weet hij dat nou, maar ik zie dat. Goed, de verkeersinformatie. 1 file dus op de A27. Almere-Gorkum tussen Bilthoven en Knoopend Rijnsweerd. 5 minuten. Kijk ik ook nog even naar de snelheidscontroles. Die zijn er niet.
9: Mooi, lekker doorrijden. Dan gaan wij weer door met Studio Flevoland. En we hebben het zo meteen over hoe de provincie er in de toekomst uit moet zien. Als je daar een goed idee voor hebt, dan kun je meedoen aan de vernieuwend initiatiefprijs Flevoland. Zometeen hoor daar alles over.
8: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: Tambourine en High Under the Moon. En daarvoor David Bowie en Golden Years.
1: Hoe moet onze provincie er in de toekomst gaan uitzien? Nou, als je daar een goed idee voor hebt, dan kun je meedoen aan de vernieuwend initiatiefprijs Flevoland. 1 keer per 2 jaar kun je die prijs winnen.
0: Ja, de vorige winnaar was Warmonderhof in Dronten. En bij ons is aan de telefoon Annette Harbrink, de directeur van de Warmonderhof. En ook bij ons aan tafel Sascha Geneste. Hij is de projectleider van de vernieuwend initiatiefprijs Flevoland. Goedemiddag Sascha en goedemiddag Annette.
2: Goedemiddag.
0: De Warmonderhof in Dronten is een opleiding voor biologische landbouw. Studenten werken en wonen daar ook. En jullie wonnen 2 jaar geleden de prijs, Annette. Met welk idee deden jullie mee?
3: Ja, wij hadden een toekomstbeeld. Of wij waren bezig om een toekomstbeeld te maken voor ons land. En de ligging daarvan in het landschap. En toen zagen we de prijsvraag langskomen. Toen dachten we, daar gaan we hem op indienen. Ja. En toen hebben we hem uitgewerkt. Ja.
1: Nou ja, goed. En toen jullie meededen, kregen jullie een bedrag van €15.000... om dat idee verder uit te werken. Waar hebben jullie dat nou helemaal precies aan besteed, Annette?
3: Nou, tot nu toe in verhouding 2/3 aan verdere uitwerking. Dus de detaillering van het ontwerp en een deel in boompjes.
0: En dit jaar is de 4e editie van deze prijs. Komende dinsdag is er een informatieavond. Naar wat soort ideeën zijn jullie op zoek, Sascha?
4: Kleine correctie. Maandag.
0: Oh!
4: Maandag.
0: Nou, dan moeten we al eerder aan de bak.
4: Ja. Precies.
0: Maar naar wat voor ideeën zijn jullie op zoek?
4: Nou, we zijn als provincie op zoek naar vernieuwende ideeën waarmee je kwaliteit van je buitenruimte als inwoner wil verbeteren. Elke editie hebben we een specifiek thema. Dit jaar is het thema Flevoland waar ruimte de mensen verbindt. Dus we zoeken specifieke ideeën waar het gaat om de sociale verbinding. Heb je ideeën voor waar je mensen kan ontmoeten, waar je iets kan doen met je buren? Kom daarmee. Mm-hmm. Daar vragen we naar.
1: Ja, en Annette die zei het net, zij won €15.000 2 jaar geleden met haar idee. Inmiddels krijgt de winnaar nog meer geld, €20.000.
4: €20.000,
0: inflatiecorrectie.
1: Ja, is dat het?
4: Precies,
0: echt?
4: Ja.
0: Oh.
4: Ja, weet je, maar dat is niet het enige. Het gaat niet alleen om het is natuurlijk mooi als je wint, hè? Dan krijg je gewoon dat bedrag. En we hoorden net al Annette, die kan ze gebruiken voor de verdere uitvoering en uitwerking van het plan. Maar daarvoor worden de 3 genomineerden geselecteerd. En die krijgen ondersteuning om een idee nog verder aan te scherpen en nog verder te brengen. Dus ook de 3 genomineerden, die vangen eigenlijk al wat.
1: En aan wat voor soort ondersteuning moet ik dan denken die de genomineerden krijgen?
4: Nou, iedereen kan meedoen met het meest simpele idee wat je hebt. Als het maar een schetsje of misschien heb je al een uitgewerkt plan. Maar als je wordt genomineerd door de jury, het zijn er 3... dan mag een ontwerpbureau met jou meedenken. En die gaat jou helpen om het plan op de inhoud en op het uiterlijk verder te helpen. En vervolgens komt de jury nog een keer langs en dan wordt de winnaar geselecteerd.
0: Wauw. En Annette, jij bent natuurlijk ervaringsdeskundige. Hoe was het voor jullie om dit te winnen?
3: Ja, hartstikke leuk. Geldbedrag is natuurlijk hartstikke mooi. Maar het belangrijkste was eigenlijk het hele positieve juryrapport over het idee. Ja, omdat je dan denkt, wij vonden het een goed idee. Maar er zijn blijkbaar meer mensen die het een goed idee vonden. Ja, en dat geeft natuurlijk ook wel heel veel extra energie om het dan ook uit te gaan voeren.
1: Ja, en Sascha, wat is nou verstandiger? Al een idee hebben en dan je melden bij de provincie? Of eerst maar eens denken van nou, er ligt €20.000 misschien op mij te wachten. Ik ga nu wat verzinnen.
4: Nou, het is een open oproep. Dus als je al een idee hebt, doe mee. Maar je kan ook nu denken, wacht even. Er is kans om iets te verwerkelen. Laat ik eens gaan nadenken wat ik in mijn omgeving zie. Ja, van harte welkom. Doe mee. Maakt niet uit.
0: Annette, heb je nog tips voor de mensen die denken van nou, ik heb wel een idee?
3: Oh, een tip? Nou ja. Wij waren samen met de andere 3 genomineerden gewoon totaal verschillende dingen. Dus dat vond ik wel heel leuk juist. Om te zien dat er gewoon heel veel verschillende ideeën zijn. Om de leefomgeving in Flevoland nog mooier en aantrekkelijker te maken. Dus ik zou vooral de tip willen geven. als je denkt dat je een leuk idee hebt, werk het uit en stuur het in.
1: En je kunt ook nog eventjes de informatieavond afwachten natuurlijk. Als je het nog niet helemaal zeker weet, die is dus maandagavond. Je kunt je daarvoor aanmelden via vip@flevoland.nl. Meer informatie kun je nalezen op de website van de provincie. Dat is flevoland.nl. Annette Harberink van de Warmonde Hof in Dronten aan de telefoon. Dankjewel. Je kunt weer rechtsomkeerd maken. Je was onderweg naar Lelystad, maar niet op tijd helaas. Kom de volgende keer nog eens terug. En Sascha Genesta van de provincie.
4: Ook maar nog een kleine aanvulling. De website is flevoland.nl/vip.
1: Duidelijk.
4: Je alles terug.
0: Dankjewel.

0: Altijd fijn, Diana Ross en Reflections hier bij Flevoland.
1: Ik ga je heel even een kleine tip geven. Want we krijgen allerlei WhatsAppjes binnen van mensen die denken de rebus goed te hebben opgelost. Op televisie laten we dat zien af en toe. Het eerste plaatje...
0: Dat is een goal.
1: Ja, maar dan het Nederlandse woord daarvoor.
0: Oh.
1: Ja, dat maakt de hele opgave heel anders in één keer.
0: Kijk.
1: Dus dat is even de tip.
0: Zo. Nou, top tip.
1: Het Nederlandse woord voor goal.
0: Nou, puzzelen maar. We laten het nog even zien op televisie. En Studio Flevoland gaat door met Miley Cyrus en Lindsey Buckingham. Dit is Secrets.

0: Dit is Flevoland.
1: Ik ben tevreden met het appartement. Qua dat het hout is of beton zou geweest zou zijn. Dit is mijn lot dat ik hier ben.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Het zijn allemaal hele fijne mensen, dus ja, ik mag niet klagen.
0: En dit is ook Flevoland.
3: En dat vind ik ook heel erg mooi. In mijn ogen ook een fantastische mix van verschillende mensen met verschillende achtergronden.
0: Dit is Flevoland.
4: Ja, ik ben wel redelijk op dreef. Dus ja, ik ben gewoon blij. Ik blijf gewoon lekker voetballen.
5: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met Omroep Flevoland. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
6: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
5: Maak impact in 2026. Kijk snel op regioimpact.nl.
7: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: Een man van 55 uit Zeewolde moet 4 jaar de cel in omdat hij deel uitmaakte van een criminele organisatie die cocaïne naar Nederland smokkelde. En Almere City FC heeft het nieuwe uittenu voor volgend seizoen gepresenteerd. Dit en meer in het regionieuws van 4:30.
9: Dit is Flevoland. Elke dag dichtbij.
10: Dit is Jeroen Tjapkema met het NOS Journaal. De natuurbrand op een militair oefenterrein vorige week bij het Harde was waarschijnlijk het gevolg van een oefening met springstof, blijkt uit onderzoek van de marechaussee naar de brand. Waarschijnlijk zijn na de ontploffing gloeiende deeltjes in de natuur terechtgekomen. Op dronebeelden is volgens de marechaussee te zien hoe op verschillende plekken brand ontstond na de explosie. Al snel ontstond een grote vuurzee. Volgens de marechaussee zijn er geen strafbare feiten gepleegd. De grote brand in een datacenter in Almere heeft ook veel gevolgen voor bedrijven en instellingen die daar servers hebben staan. Zo zegt de Universiteit Utrecht dat er problemen zijn met applicaties en met de website. Ook Infomedics, de organisatie die rekeningen stuurt namens zorgaanbieders, heeft problemen. Ook de systemen van meerdere huisartspraktijken en apothekers in het land liggen plat. De verwachting is dat zij de rest van de dag niet te bereiken zijn. Vanwege de rookontwikkeling door de brand in het datacenter is rond Almere een NL-alert verstuurd. Peter Gillis moet voor belastingfraude 18 maanden de cel in, waarvan 6 voorwaardelijk. Ook moet hij boetes betalen van in totaal ruim 1,3 miljoen euro. Gillis, camping-eigenaar en realityster, stond ook terecht voor mishandeling van zijn ex. Daarvoor kreeg hij een taakstraf van 60 uur. In een dorp in Vlaanderen dreigen huizen onder water te lopen door een lek bij een groentebedrijf. Er zit een gat in een waterbassin met 60 miljoen liter. Dat zijn ongeveer 24 Olympische zwembaden vol. Het lek ontstond even voor de middag en is volgens de hulpdienst nog niet onder controle. Bij 2 huizen in het dorp Ardooien stroomt al water naar binnen. De brandweer probeert de miljoenen liters water om te leiden naar een gracht in de buurt van de Vlaamse plaats. Het weer, zon en stapelwolken. Het blijft op de meeste plaatsen droog en het is 14 tot 17 graden. Ook morgen flink wat zon, maar in de middag ook stapelwolken en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Er staan files in Flevoland en daarbuiten. 4 zijn het er op dit moment. Op de A6 Lelystad-Emmeloord tussen Lelystad-Noord en de afrit Urk 5 minuten. De A27 Utrecht-Almere tussen Hilversum en Huizen 5. De A28 Amersfoort-Zwolle tussen Wezep en Zwolle Centrum 10 minuten stilstaan. En op diezelfde A28 maar dan tussen afrit Maarn en Amersfoort-Valthorst 8. Dan een flitser.
12: Ja?
11: Op de A6 word je geflitst, Lelystad-Muidenberg. Bij Almere moet je opletten, let op. Juist, mijn hectometerpaal, 45,5.
8: Dat waren ze?
11: Het was één flits.
8: Oh, ja. Het was maar eentje, oké, daar prima. Binnenkort krijgen de meeste Flevolanders weer vakantiegeld. Mooi moment om een reisje te boeken, zou je zeggen. Maar let wel op, want reisorganisaties lokken consumenten nog altijd met aanbiedingen die uiteindelijk helemaal niet beschikbaar blijken voor de geadverteerde prijs. Zometeen praten we erover met de Consumentenbond.
12: Dit is een uittip.
13: In het lange hemelvaartweekend van 14 tot en met 17 mei is het Ambachtenfestival in het Enkhuizer Zuiderzeemuseum. Geniet in het levendige Zuiderzeedorp van alle demonstraties en optredens. Ga voor meer info en tickets naar zuiderzeemuseum.nl.
12: Dit was een uittip.
14: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
15: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
16: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
17: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
16: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
18: Ik krijg een vakantiebroertje.
19: Huh?
18: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
19: Cool, wil ik ook.
20: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
21: EuropaKinderhulp.nl.
22: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
23: Oh yeah.
22: Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
24: Goedemiddag. Je luistert naar Studio Flevoland.

0: The Counting Crows and Accidentally in Love.
1: Binnenkort dan krijgen de meeste Flevolanders weer vakantiegeld. En dat is voor sommigen een mooi moment om te kijken naar een reisje. Maar let op, want reisorganisaties lokken consumenten nog altijd met aanbiedingen die uiteindelijk niet beschikbaar blijken voor die geadverteerde prijs.
0: Ja, aan de lijn Joyce Donat van de Consumentenbond. Hi Joyce, goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
0: Ja, jullie onderzochten pakketreizen, dus reizen met een vlucht, hotel en vervoer. Hoe hebben jullie dat onderzoek aangepakt?
2: Nou, we hebben naar de advertenties van de 10 grootste online reisaanbieders gekeken. En van elk van die reisaanbieders hebben we 25 aanbiedingen bekeken op verschillende momenten. En dan gekeken van, zijn ze beschikbaar voor de geadverteerde prijs?
0: Mm-hmm. En?
2: Ja, bijna 1 op de 3 pakketreizen was niet beschikbaar. Althans niet beschikbaar voor de geadverteerde prijs. En soms waren ze überhaupt niet beschikbaar. En er zitten wel grote verschillen tussen de aanbieders. Want er zijn sommige aanbieders die doen het best wel aardig. Zoals Bolderman en TUI. Die hadden van de 25 advertenties klopt er gewoon 23. 23 waren in orde. Nou, ja, dat het er een keer uitverkocht is, dat kan gebeuren of dat een prijs verandert. Maar er zijn een aantal aanbieders, prijsvrij, D-reizen, de vakantie, discounter, waarvan de helft of meer dan de helft niet beschikbaar was. Ja, en dan zeggen we, ja, daar gaat toch echt iets substantieels mis. Hier staan prijzen of reizen geadverteerd die niet beschikbaar zijn. Je wordt er naartoe gelokt, want je denkt, oh wat leuk, 6 dagen Cuba voor, 600 euro.

0: aantal dagen nog klopt, want dat zagen we ook wel eens verschuiven. Ja, maar je zit dan al op die site en dan gaan mensen er ook niet zo heel snel meer van af. En dat is natuurlijk ook de bedoeling, dat je dan toch gaat zoeken bij diezelfde reisaanbieder of er een reis is naar jouw keuze.
1: Ja, maar dan zie je jezelf dus al liggen op het strand eigenlijk, hè? Of bij het zwembad bij dat hotel. Dan ga je niet meer terug.
0: Ja, ja. En heel veel mensen denken dat balen daarvan. Maar denken dan toch, nou ja, dan betaal ik maar meer. Hè?
2: Ja.
0: Dat gebeurt. En het kan zijn, hè, dat prijzen veranderen, want het is met reizen zo dat het alle kanten opschiet. Alleen hebben wij gekeken van hoe lang blijft zo'n uitverkochte reis dan staan? En dan zien we gewoon dat die meer dan 24 uur blijft staan. En dat is echt tegen de regels. En dan zeggen we, ja, maar nu ben je gewoon mensen naar je site aan het lokken in de hoop dat ze dan toch die andere reis, want dat is dan een andere reis geworden, boeken. Tegen een hogere prijs.
2: Maar voor de duidelijkheid, het is dus wel dan een reis geweest die ze ook daadwerkelijk wel een keer voor die prijs hebben verkocht. Nee. Het is niet uit hun duim gezogen.
0: Dat is moeilijk te zeggen. Daar moet je dan maar van uitgaan dat dat zo is. Hè. Ze hebben ermee geadverteerd. Wij hebben alleen maar kunnen kijken van, nou, staat die reis er langer dan 24 uur op?
2: Mm-hmm.
0: En dat hebben we dus, nou, bijvoorbeeld bij prijsvrije reis, er waren 14 van die 25 stonden er langer op dan die 24 uur en waren dus niet beschikbaar. En ik heb het ook zelf even bekeken, want ik ben geen onderzoeker, maar ik dacht, nou, ik ga toch even kijken bij de vakantiediscounter. Nou, ik heb er 4 aangeklikt en ze waren alle 4 niet beschikbaar voor de juiste prijs. Nou, kan het zijn natuurlijk dat ze alle 4 net uitverkocht waren voor die goedkope prijs.
2: Maar dat is wel heel toevallig.
0: Maar dat is wel toevallig, ja.
1: Ja, het gebeurt bijna nooit dat de reis dan in één keer goedkoper wordt, denk ik, Joyce.
0: Gebeurt toch ook wel. Ja? Oh. Het gebeurt wel dat ze ook goedkoper worden, maar meestal worden ze duurder.
1: Want vorig jaar deden jullie ongeveer hetzelfde onderzoek. Toen zeiden die reisorganisaties, nou, we gaan dit onderzoeken, we gaan dit aanpakken. Maar eigenlijk is er niet zo heel veel veranderd sinds vorig jaar.
0: Nee, helaas. Eigenlijk zijn de cijfers bijna hetzelfde als vorig jaar. In afgelopen jaren hebben we wel veel bereikt bij de reisorganisaties. Met andere, ja, toch wat misleidende dingen als extra kosten die verstopt waren. Dus allemaal wel goed gekomen. Maar dit laatste punt, dat is heel hardnekkig, blijven nog steeds eigenlijk net zoveel niet beschikbare advertenties online zijn staan als vorig jaar, helaas.
2: En hoe nu verder?
0: Wat je wel ziet. Ja, hoe nu verder? Nou, we hebben nu. Wat het gekke is dat we sommigen die het vorig jaar slecht deden, doen het nu goed. Maar ook andersom. Die het vorig jaar goed deden, doen het nu minder goed. Dat houden we natuurlijk in de gaten. Dat delen we natuurlijk ook wel met eventueel de ACM of de reclamecodecommissie. Wat we nu hebben, is in ieder geval nog een belofte die we hebben gekregen van prijsvrij D-reizen. Om de zaken aan te passen. Want die hebben het laatst nog een college van beroep bij de Stichting Reclame Codecommissie verloren. Die heeft ons gelijk gegeven dat sommige assistenties van die aanbieders misleidend waren. En zij beloofden voor juni met een oplossing te komen. En ja, als ze dat niet doen, ja, dan gaan we de juridische weg onderzoeken en kijken wat we dan kunnen doen.
1: Ja, nou, wat is je tip, Joyce, voor mensen die binnenkort toch een vakantiegeld willen besteden aan een reis?
0: Ja, je kan als consument niet heel veel anders dan zoeken en vergelijken. Dus doe dat vooral. Bedenk ook voor jezelf welke prijs vind je realistisch. Maar weet dat je niet altijd uit kunt gaan van die prijs die je in eerste instantie ziet, of van die reis die je ziet. Het is een beetje zoeken naar het pareltje, hè, voor je mooie vakantie.
2: Even extra opletten. Dus Joyce Donat van de Consumentenbond, dankjewel.

0: Madonna en Like a Prayer hier bij Flevoland.
1: Morgen dan beginnen de eindexamens. En iedereen die examens gaat doen, of kinderen heeft die examens doen, die willen we graag een handje helpen natuurlijk.
0: Ja, hier in de studio is Johan Loosman van de social media redactie. Ze reist de afgelopen week door de hele provincie om handige eindexamentips op te halen. Goedemiddag.
2: Ja.
0: Heb je mooie tips voorbij horen komen?
2: Ja, we hebben eigenlijk allerlei mensen benaderd. Dus docenten, oud-leerlingen, examentrainers. En eigenlijk zeiden zij ook wel van, je had misschien wel iets eerder moeten beginnen. Dus we hebben ons vooral gefocust op de last minute tips. Wat kan je nu dan nog die week van tevoren doen om je zo goed mogelijk voor te bereiden op dat examen?
0: Mm-hmm.
1: Nou, wat kun je nu nog iets doen? Want morgen beginnen ze al.
2: Ja, je kan zeker nog iets doen. Dus ik heb even een paar van de tips voor jullie achter elkaar gezet. Dus bijvoorbeeld, wat voor spullen neem je mee? Hoe kom je het best voorbereid? Dus je hoort nu docent Nederlands Hiske Schipper van het Emo-Werda College in Emmeloord.
3: Nou ja, zorg ervoor dat je even je spullen op orde hebt. Er komen ook vaak jongens binnen met één half lege pen die niet lekker schrijft in hun kontzak. En meiden komen binnen met een etui vol met markeerstiften in alle kleuren van de regenboog. Je etui mag ook niet op tafel tijdens het examen. Maar zorg ervoor dat je even meerdere balpennen hebt die lekker schrijven. Wel dat je een paar markeerstiften bij je hebt. Fiets nog even langs de winkel dat je dat op orde hebt.
1: Ja, dat waren zomaar even wat last minute tips. Je etuietje dus even goed op orde brengen.
2: Ja.
1: Was jij ook een persoon, Joanne, die helemaal perfect voorbereid het eindexamen inging vroeger?
2: Nou, perfect weet ik niet. Het was tijdens corona, dus we moesten sowieso heel ver uit elkaar zitten. Dus ik kon geen spullen van elkaar lenen en zo tussendoor. En mocht niet echt met elkaar in de gang ook praten van tevoren. Dus dat maakte het eigenlijk alleen nog maar spannender. Maar ik had wel netjes 3 pennen mee, een markeerstift, zonder etui.
0: Maar die moest je natuurlijk online kopen toen, in de coronatijd.
2: Ja,
0: of, hoe heb
2: die
0: je dat
2: had
0: gedaan?
2: Ik denk ik nog wel gewoon thuis liggen, ja. Dat weet ik niet. Maar inderdaad wel van tevoren heel veel online bijles wiskunde gevolgd. Ik kon niet echt langs ergens, nee.
1: Nee, maar je hebt het gehaald in 1 keer?
2: Ik heb het gehaald. Ik heb wel wiskunde in het tweede blok gedaan. Dus ik heb hem niet moeten herkansen. Maar door corona mochten wij het zelf inplannen.
1: Uh-huh.
2: Dus ik kreeg iets later te horen dat ik geslaagd was. Maar die extra tijd was voor mij wel juist heel fijn.
1: Dus
2: dat was even een corona-voordeeltje.
1: Ja. Maar iedereen hoopt natuurlijk dat hij het in 1 keer haalt. Dan ben je er maar vanaf bij dat eindexamen. Je hebt ook nog wat leerlingen gesproken, hè, die dat examen gaan doen.
2: Ja, Zani uit Lelystad en Boas uit Zeewolde. Hun tip was vooral heel veel oefenexamens doen.
4: Ja, ik ben heel erg zenuwachtig. Ik vind het echt doodseng.
5: Ik ben wel zo gespannen, ja. Ja. Zit wel in, ja.
4: Mijn grootste tip is leren met oude examens. Gewoon heel veel oude examens maken. Ik heb ze bijna allemaal al gemaakt. Vooral voor geschiedenis.
5: Ja, blijf vooral rustig. En ga gewoon oude examens maken. Pak 3 uurtjes per dag. Gewoon een middagje. En niet te lang leren. En hou gewoon je hoofd koel. Ga lekker sporten. En vind vooral gewoon lekker die balans tussen werk en rust.
4: Want dan ben je bezig en dan denk je van, oké, ik heb het echt goed opgeschreven. En dan kijk je het na en dan denk je van, maar dat dacht ik wel, maar dat heb ik niet opgeschreven. Dus je moet wel goed je antwoorden nalezen.
0: Ja, had jij daar allemaal tijd voor, Jordi, toen je in je eindexamentijd zat? Om gewoon nog even rustig te gaan sporten en zo?
1: Nee, dat heb ik allemaal niet gedaan.
0: Nee,
1: maar wel heel veel examens van voorgaande jaren gemaakt. Dat vond ik ook altijd wel handig. Maar ja, je moet je er ook weer niet te veel op focussen. Want dan krijg je het nieuwe examen weer voor je. Dat is totaal weer iets anders.
2: En die is totaal
1: natuurlijk
2: anders, ja. En dan komt in 1 keer allemaal van hetzelfde wat je dan toevallig net niet hebt geleerd. Wat voor vakkenpakket had jij?
1: Ik had economie en maatschappij. Wiskunde A. Ik was ook heel slecht
0: dat
1: in wiskunde.
0: Dat had ik ook, ja.
1: Oh,
0: ja.
1: Nou, we zijn hier terechtgekomen.
0: Ja, ja.
2: Maar ik kreeg van tevoren de tip van, ja, die in het tweede tijdvak, die zijn altijd makkelijker. Daarom had ik expres wiskunde het tweede tijdvak gedaan. Maar dat is niet waar. Dat is niet waar.
1: Allemaal hetzelfde niveau dus.
2: Ja. Ja.
1: Nou, we hoorden net dus 2 leerlingen die het examen gaan doen. Maar je hebt nog meer mensen gesproken. Ook leerlingen die al geslaagd zijn, die het papiertje al in handen hebben.
2: Ja, bij de examentrainingen in Zeewolde kwamen we 2 oud-leerlingen tegen. Dus die hebben al eventjes hun diploma. Joanne en Bowen. En zij geven dus nu leerlingen een examentrainingen. En dit is hun tip.
6: Het is gewoon even een taaie periode. Je moet er gewoon doorheen. En achteraf heb je gewoon, dan baal je ervan dat het zo snel is gegaan, zeg maar. Dus het is ook wel een heel leuke periode. En dat wil ik ook wel vooral meegeven. Geniet er ook wel een beetje van, want het is echt zo voorbij.
7: Je moet maar gewoon goed lezen en vooral de vragen, kijken wat ze vragen.
6: Ja, ik sluit me daar wel bij aan. Ik denk dat een heel groot deel van de foutjes worden gemaakt door toch een beetje de zenuwen en de slordigheid. Dat je toch achteraf, als je de vraag even 10 seconden langer had gelezen, dat je wel wat beter antwoorden te kunnen geven.
7: Sommigen staan wel wat onvoldoende. Dus die hebben wel heel veel zenuwen, vooral voor één specifiek vak.
6: Dus vooral ook de rust bewaren en de tijd nemen om echt antwoord te geven en te controleren of je wel echt alles hebt gezegd wat ze van je vragen.
0: Nou, wat is het toch een spannende tijd, hè?
1: Ja, maar rustig blijven, dat is een van de tips.
2: Adem in, adem uit.
1: Ja, en even goed de vragen lezen, nog even goed over nadenken, maar niet te lang. Want je hebt ook maar, wat is het per examen, 1,5 uur of zo? Zo ongeveer, dacht ik.
2: Maar heb je 3 uur toch?
1: 3 uur?
2: Ja, bij sommige examens heb je echt super lang.
1: Oh, ik had toen het gevoel dat het heel snel voorbij ging, maar sommige examens...
2: Ik was altijd wel snel klaar, ja. Op je eerste instinct afgaan, dacht ik altijd.
1: Heb je ook nog een tip eigenlijk voor... ouders of oma's en opa's, hoe kunnen zij...
2: Jazeker. Want je hoort al in de video's dat heel veel mensen zeggen van... je moet rustig blijven, vooral rustig blijven. Maar hoe doe je dat nou? Nou, bijvoorbeeld door even met je moeder een kopje koffie te drinken van tevoren... of een spelletje te doen, een wandelingetje maken en even wat afleiding. Dus even met mensen die je goed vertrouwt, dat je even eruit gaat. En even stoppen met studeren, dat helpt ook.
0: Kijk... Morgen dan gaat het beginnen. Joanne Loosman, dank je wel voor alle tips. En laten we hopen dat iedereen die morgen aan de bak moet... er wat aan heeft gehad.
2: Ja, dank je wel.

0: krijgen een vakantiebroertje.
1: Huh?
0: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
1: Cool, wil ik ook.
2: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
3: EuropaKinderhulp.nl.
4: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
5: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op Pearl.nl.
4: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
6: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
7: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
8: Met een bouwgarantieaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
9: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
10: Dit is Flevoland met het regionieuws.
11: Het is 4:58. Goedemiddag. De brandweer heeft nog een paar uur nodig om de brand bij het datacentrum in Almere te blussen. Dat zegt Noordzee, het bedrijf achter het complex. In een deel van het pand ontstond vanochtend rond 8:30 een grote brand. In de omgeving werd al 2 keer een NL-alert uitgestuurd vanwege de rook. Het advies is om ramen en deuren dicht te houden en ventilatiekanalen dicht. 11 brandweervoertuigen en een blusrobot zijn uitgerukt. Noordzee zegt dat er na de brand een onderzoek komt en dat er dan gekeken wordt wat er aan die directe maatregelen nodig is. En meerdere organisaties hebben last of last gehad van die brand. Het administratiebedrijf voor onder meer tandartsen en GGZ-instellingen, Infomedics in Almere, is bijvoorbeeld telefonisch onbereikbaar. En eerder vandaag had de gemeente Dronten problemen met het mailverkeer. De mailbox lag een paar uur plat. De Kamer van Koophandel had storingen. Zo konden ondernemers geen wijzigingen laten doorvoeren. En ook was het niet mogelijk om een uittreksel te krijgen. Een man van 55 uit Zeewolde moet 4 jaar de cel in omdat hij deel uitmaakte van een criminele organisatie die cocaïne naar Nederland smokkelde. Dat heeft de rechtbank in Rotterdam bepaald. De man heeft volgens de rechters niet zelf drugs gesmokkeld, maar was wel volop betrokken bij het voorbereiden van nieuwe criminele plannen. Het bewijs tegen de man bestond uit onder meer onderschepte berichten en foto's en uit gegevens over de locatie van zijn telefoons. En Almere City FC heeft het nieuwe uittenu voor volgend seizoen gepresenteerd. In een video op YouTube onthult clubmascotte Ali de nieuwe kleuren. Het shirt doet met de paarse kleur sterk denken aan de oude tenues van de FC Omniworld, zoals de club tot 2010 heette. De afgelopen jaren speelde Almere City vooral in rode en zwarte kleuren. En tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op onze site.
12: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De opvarende van het cruiseschip De Hondius, die is opgenomen in het Radboud in Nijmegen, is besmet met het hantavirus. Dat is bevestigd door het RIVM. Op het cruiseschip, waar een uitbraak van het virus is, zijn inmiddels 5 besmettingen vastgesteld. De natuurbrand op een militair oefenterrein vorige week bij het Harde was waarschijnlijk gevolg van een oefening met mijnen, blijkt uit onderzoek van de marechaussee. Waarschijnlijk zijn na een ontploffing gloeiende deeltjes in de natuur terechtgekomen. Door de grote brand bij een datacenter bij Almere zijn verschillende instellingen en bedrijven niet goed bereikbaar. Ze draaien op servers bij het datacenter. De brand is nog niet onder controle.
13: Goedemiddag, dit is Flevoland met het weer. Het ziet er allemaal heel vriendelijk uit vanmiddag. Flinke periode met zon, stapelwolken, maar op verreweg de meeste plaatsen blijft het droog. De wind uit noordelijke richting is zwak tot matig, 2 tot 3 Beaufort. En de temperatuur zal uitkomen op zo'n 15 of 16 graden. Vanavond lossen de stapelwolken op. Vannacht is het veelal helder. Het koelt af naar 1 graad of 5. En morgen dan schijnt in eerste instantie de zon uitbundig. In de middag is er wel wat meer bewolking, maar ook dan blijft het droog. En met een wind uit oostelijke richting wordt het zo'n 17 of 18 graden.
1: Dankjewel Alfred. Dan de verkeersinformatie. Op de A1 Amsterdam-Amersfoort tussen Naardenwest en Blaricum 5 minuten. De A27 Almere-Gorkum voor Nieuwegein een kwartier stilstaan. En op diezelfde A27, maar dan voor knooppunt Eemnes 5 minuten. Een lange file vind je op de A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle Centrum 20 minuten. Daar staat een kapotte auto op de weg en daarom is de linkerrijstrook dicht. Op diezelfde snelweg, maar dan tussen Soesterberg en Amersfoort-Vathorst nog eens 11 minuten. En op de N50 Emmeloord-Zwolle tussen Kampen-Noord en Kampen-Zuid. Ook daar is weer wat vertraging, 5 minuten om precies te zijn. En flitsers, die zijn er niet.
11: Een dag vol muziek uit de middeleeuwen, renaissance en barok. De Goede Reden in Almere Haven vormt morgen het decor voor het klassieke muziekfestival Dag van de Oude Muziek. Zo dadelijk hoor je er meer over.

0: Jelly Roll and I'm Good. En daarvoor CCR and Have You Ever Seen the Rain.
1: Een dag vol met muziek uit de middeleeuwen, renaissance en barok. De Goede Reden in Almere Haven vormt zaterdag het decor voor het klassieke muziekfestival Dag van de Oude Muziek.
0: Ja, Wilma Hartsuiker van Goede Reden Concerten, goedemiddag.
2: Hoi.
0: Het gaat om muziek van 900 tot 300 jaar geleden. Hoe klinkt dat?
2: Nou, dat klinkt heel verschillend. Ja. Middeleeuws is heel anders dan barok. Dus, maar het is allemaal mooi. Het is allemaal prachtig, ja. Het zijn kleine concerten van een half uur tot 40 minuten. Je moet kiezen. Je kan er ook even uitlopen als je er even uit wil. Want het is zaterdag. Je kan buiten wat eten, je kan binnen wat eten. En het is gewoon een heel gezellige middag.
1: Ja, 900 tot 300 jaar geleden. Toen is de muziek uitgebracht in die periode ongeveer. Is, die muziek nog steeds wel een beetje toegankelijk in 2026?
2: Ja? Zeker, het is ook heel erg modern eigenlijk. Want je hebt een paar maanden later, in augustus heb je het Festival Oude Muziek in Utrecht. Nou, dat is het grootste muziekfestival van de wereld, de Oude Muziek. Ja, dat is geweldig. Daar smul ik van, hoor. Maar het is gewoon altijd heel gezellig. En er zijn ook andere dingen. We hebben ook Klaversymbolgenootschap komt ook. En dat heeft dan een beetje zijn eigen programma. Maar we werken heel goed samen. Dus het is ook voor een heleboel mensen is het ontdekken.
0: Ja, en het is de vijfde keer dat dit is. Hoe is het in de afgelopen jaren veranderd?
2: Nou, we zijn begonnen in de kunstlinie. Daar zijn we drie keer geweest. En daarna zijn we naar Goede Reden gegaan. Daar is de ruimte wel geschikter ervoor. Ik bedoel, de akoestiek is veel beter natuurlijk dan in de kunstlinie. Maar in de kunstlinie hadden we gewoon meer ruimte. Dus dat was een verschil. Maar we zitten nu gewoon in de Goede Reden. En het verschil is dat het wat minder goed te vinden is. Maar mensen komen
0: weet,
2: even goed.
0: Dat lijkt me wel.
1: Tegenwoordig heb je ook een navigatie. Als je Goede Reden intypt, dan kom je er wel toe.
2: En het is gratis parkeren daar. Hè. Dat
0: en
2: is
0: zo
2: een groot
0: is
2: verschil.
0: Het ook belangrijk.
2: Ja.
1: Nu heb ik gehoord dat de dag begint met een carillonconcert. Hè?
2: Ja.
1: Ja, het scheelt dat het om 12 uur 's middags begint. Toch?
2: Nee, om 11 uur.
1: 11 uur, niet te vroeg, dat bedoel ik mee. Heel Almere Haven
2: Nee hoor, nee, zeker niet. 11 uur is een beetje de starttijd. Dat gebeurt vaker. Om 11 uur dat er carillon het klinkt. En dat is dan nu op zaterdag. En dat is een gastbeheerder van naam. Jan een Engelsman. En dat is die heeft een prachtig programma. En dan om 12 uur dan opent Leen Verbeek, die hier is wel bekend, die opent dan het festival.
1: Ja, oud-commissaris van de Koning.
2: Precies, ja.
1: Hoe heeft u hem weten te strikken daarvoor?
2: Nou ja, ik zit in het platform Klassieke Muziek. En daar is hij ook bij betrokken, dus zodoende.
1: Ja. Ja. Heb je ook al enig idee wat hij bij haar hier gaat spelen? Is dat ook oude muziek?
2: Dat is ook oude muziek, dat is ook oude muziek. En dat zijn dan, dat zijn altijd arrangementen door iemand gemaakt. Maar het is allemaal oude muziek. En hij heeft gekeken in het boekje wat er zo al was. En dat is ook mooi, afwisselend.
0: Ja, en er is een markt, ook zaterdag. Wat is daar allemaal te vinden?
2: Daar hebben wij cd's. Er is ook Alon Sarial is er ook. Dat is een Belgische, een topper is het. Hier is hij niet zo bekend. Alon Sarial. En die brengt een cd uit. En daar gebruikt hij ook ons festival voor. Dus hij staat daar met zijn cd. Dus cd's zijn er sowieso van iedereen te koop. Er is het boekje van Festival Oude Muziek is te krijgen. We hebben dingen van het Natuurmonumentenfonds of het Monuments Muziek Instrumentenfonds. Er is iemand die laat zien hoe die zijn viool bouwt. Zo zijn er allerlei dingen. En dan hebben we nog een groep die af en toe 5 minuutjes ergens zingt.
0: Wat leuk.
2: Ja.
0: Leuke gevarieerde dag.
2: Ja, dat is het.
0: Ja. Het begint dus om 11 uur. En tot hoe laat worden we vermaakt?
2: Tot 5 uur. Het laatste concert is echt een grote.
0: Mm-hmm.
2: Dat is het slotconcert met 5 mensen. En dat zijn voor ons wat bekende mensen. Want die hebben ook als Castello hebben ze opgetreden in het jaar 2023, waren ze onze artist in residence. Dus zij komen nu met Engelse muziek, Engelse barok. Het gaat over de seasons, het gaat over het hele jaar. En nou, dat doen ze dan in 40 minuten.
1: Oké. Okay. Ja. Nou, ik hoef je niet te vragen waar jij het meest naar uitkijkt. Hè? Volgens mij alles.
2: Naar alles, ja. En ik hoop dat het mooi weer is, dat we ook lekker buiten kunnen zitten. En af en toe naar buiten kunnen gaan, dus dat lijkt me prachtig.
1: Nou, de dag van de oude muziek in de Goede Reden. Kaarten vind je op goederedenconcerten.nl. Dankjewel, Wilma Hartsuiker.
2: Alsjeblieft, oké. Okay.

0: Ain't no mountain high enough, the Boys Town Gang hier bij Studio Flevoland. Even lekker meezingen was dat. Fijn hoor.
1: En zometeen word je helemaal op de hoogte gebracht van het nieuws uit Flevoland op de radio. We hebben contact met de brandweer straks, want het gaat nog wel even duren om die brand bij het datacenter in Almere onder controle te krijgen. Ze hebben daar zeker nog wel een aantal uur voor nodig. Hoe dat kan, dat hoor je straks.

0: Dit is Flevoland.
1: Ik ben tevreden met het appartement. Ik weet of het hout is of beton zou geweest zou zijn. Dit is mijn lot dat ik hier ben.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Het zijn allemaal hele fijne mensen, dus ja, ik mag niet klagen.
0: En dit is ook Flevoland.
3: En dat vind ik ook heel erg mooi. In mijn ogen ook een fantastische mix van verschillende mensen met verschillende achtergronden.
0: Dit is Flevoland.
4: Ja, ik ben wel redelijk op dreef. Dus ja, ik ben gewoon blij. Ik blijf gewoon lekker voetballen.
5: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
6: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met Omroep Flevoland. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
7: Wij zijn Woontech Slaapcomfort in Lelystad, uw beddenspecialist van de regio. Naast slaapcomfort zijn we ook gespecialiseerd in Relax voor Thuis. Daarin hebben we diverse maten, van small tot XXL en ook nog maatwerk, dus mogelijkheden genoeg. Bent u nieuwsgierig? Kom gezellig langs voor het juiste zit- en slaapcomfort.
5: Maak impact in 2026. Kijk snel op regioimpact.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: De brandweer heeft nog een paar uur nodig om de brand bij het datacentrum in Almere te blussen. En Almere City FC heeft het nieuwe uitenu voor volgend seizoen gepresenteerd. Dit en meer zo dadelijk in het regionieuws van 5:30.
5: Dit is Flevoland op 89.8 FM.
9: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De opvarende van het cruiseschip de Hondius, die is opgenomen in het Radboud in Nijmegen, is besmet met het hantavirus. Dat is bevestigd met een test door het RIVM. Het ziekenhuis zegt dat de patiënt in isolatie ligt om verspreiding van het virus te voorkomen. Op het cruiseschip waar een uitbraak van het virus is, zijn inmiddels 5 besmettingen vastgesteld. Nog eens 3 mensen aan boord zijn vermoedelijk besmet, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 3 andere mensen zijn daaraan overleden, onder wie 2 Nederlanders. De grote brand vorige week bij het Harde is waarschijnlijk veroorzaakt bij een militaire oefening. Volgens de marechaussee ontplofte een mijn. Daarna ontstond op verschillende plaatsen brand. Volgens de marechaussee zijn er geen strafbare feiten gepleegd. Het onderzoek naar andere branden bij militaire oefenterreinen loopt nog. In Australië zijn 3 vrouwelijke Syriëgangers opgepakt die samen met hun kinderen waren teruggekeerd. De vrouwen verlieten 2 weken geleden een detentiekamp in Syrië. Ze werden bij aankomst op de luchthavens van Sydney en Melbourne direct gearresteerd. De vrouwen worden beschuldigd van allerlei misdrijven, waaronder slavenhandel en lidmaatschap van een terreurorganisatie. Ze kunnen jarenlange celstraffen krijgen. De kinderen van de Syriëgangers worden opgenomen in een speciaal reïntegratieprogramma van de Australische overheid. Het Nederlands elftal speelt vlak voor het WK begint nog een oefenwedstrijd tegen Oezbekistan. De wedstrijd wordt gespeeld in New York en het publiek is niet welkom. Oezbekistan debuteert deze zomer op het WK. Het toernooi begint voor Oranje op 14 juni met een wedstrijd tegen Japan. En verder speelt Nederland in de groepsfase tegen Zweden en Tunesië. Dan het weer. Vanavond blijft het droog. Het koelt af naar 1 graad of 6. Morgen veel zon, maar later in de middag ook wolken. Het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Je krijgt de verkeersinformatie en ik begin meteen met de langste file. Je hebt pech als je erin staat. Op de A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle Centrum een 30 minuten stilstaan. De spitsstrook is daar dicht vanwege slecht wegdek. Dan ook wat oponthoud op de A9 Diemen-Amstelveen tussen knooppunt Holendrecht en Amstelveen 6 minuten. De A27 Almere-Gorkum tussen Utrecht-Noord en Hagestein een kwartier. De A28 Utrecht-Zwolle tussen Soesterberg en Amersfoort-Vathorst 7. En op de N309 Epe-Dronten tussen de afrit Heerde en de N308 7 minuten stilstaan. En als je stilstaat en je hebt hem niet voorbij horen komen, die file, dan duurt hij niet langer dan 7 minuten gelukkig. Een flitser is er ook aan de Poordreef in Almere in beide richtingen.
8: De brandweer heeft aangegeven nog een paar uur nodig te hebben om de brand bij het datacenter in Almere onder controle te krijgen. Zometeen praten we met de brandweer.
11: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
12: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Bogaert Keukens en Badkamers in Almere.
13: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
14: Wij zijn Medipoint.
15: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
16: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
15: En voor de sta-opstoel van Toon.
17: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
15: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
18: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
19: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
18: Medipoint.
15: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
20: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp. En kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
21: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
22: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel ook.
23: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
24: Goedemiddag. Je luistert naar Studio Flevoland.

0: The Communards and Never Can Say Goodbye in Studio Flevoland. Het is 5:10. Goedemiddag. De brandweer heeft aangegeven nog een paar uur nodig te hebben om de brand bij het datacenter in Almere onder controle te krijgen. Het vuur in het pand aan de Rondebeltweg brak vanochtend rond 8:30 uit. En ik heb Geert-Jan Veenstra van de brandweer aan de telefoon. Geert-Jan, waarom duurt het zo lang voordat de brand onder controle is?
1: Ja, het is gewoon een heel complex gebouw. Dat bestaat uit twee gedeelten, het datacentrum en de technische ruimte. En de brand heeft ook daadwerkelijk gewoed in die technische ruimte. En daar konden wij heel moeilijk bij, door een aantal oorzaken. Daarom hebben we ook specialistische voertuigen ter plaatse laten komen, waaronder de 3 crashtenders uit van Schiphol Airport, eentje vanuit Lelystad, en heel veel voertuigen uit omringende plaatsen, Flevoland en Gooivecht. En dat geeft al aan hoe complex deze brand is om deze te kunnen blussen.
0: Nou, dat kun je wel zeggen, ja. En hoe groot is de schade op dit moment? Is daar iets over te zeggen?
1: Ja, absoluut niet. Nee. Wat we weten is dat wij nog niet naar binnen kunnen.

0: Ja, en wanneer hopen jullie de brand volledig meester te zijn?
1: Als ik dat zou willen, was ik miljonair geweest. Nee. Het is een vrij complex gebouw. Het is ook constructief heel goed gebouwd. Dus dat maakt het ook ontzettend moeilijk om daar binnen te dringen. Alles wat mee zit is mooi meegenomen. Maar ook wat u net schetste, we verwachten hier nog wel een aantal uren bezig te zijn.
0: Ja, en met een uitloop ook nog misschien wel naar de nacht? Of...
1: Misschien nog wel met een uitloop naar morgenochtend. Mijn collega is om 8:30 begonnen. Die ben ik nu aan het aflossen. Ik word hier helemaal bijgepraat over de stand van zaken. Ik sta in ieder geval tot 12:00 vannacht hier bij het pand. En misschien wel tot morgenochtend. Dat weten we niet. We gaan zo meteen weer in overleg. Dat doen we nu al voor de 7e keer. Als ik goed heb geteld. En dan gaan we continu monitoren. Wat is de stand van zaken? Waar staan we? Waar lopen we tegenaan? Wat is nu onze kernprioriteit waar we ons moeten richten. En zo proberen we hem heel langzaam af te pellen. En hopen dat we de eerste eenheden snel weer naar huis kunnen sturen. Maar we zitten voorlopig nog in grip 2. Dus dat geeft wel aan dat het complex is. En daar zullen we nog wel even in blijven zitten ook.
0: Ja, is het al bekend hoe de brand heeft kunnen ontstaan?
1: Nee. Ook daar is het nog veel te vroeg voor. We hebben van de buitenkant hebben we geblust. Ik zie nu ook alweer een hoogwerker aan de zijkant, wat aan de achterkant bluswerkzaamheden verrichten. Pas als de experts naar binnen kunnen gaan, kunnen we een oorzaak proberen te achterhalen. Maar we zijn nog niet eens binnen geweest, dus wat staan dat iets over de oorzaak kunnen zeggen.
0: Duidelijk. Ik wens jullie heel veel succes ermee de komende uren. Geert-Jan Veenstra van de brandweer, dankjewel. En de brand trok veel bekijks van de omwonenden.
2: Nou, heel veel rook uitkomen. En ik was bij me thuis. En we kregen allemaal een melding op onze telefoon. Ik dacht van, nou, dan kom ik met mijn neefje even het brand kijken.
3: We zagen het vlammen. Ik kreeg een appje van mijn vader. Kubra, blijf uit de buurt. Blijf binnen. Alles dicht. Ik ging even naar buiten. Ik zag mijn buurvrouw ook nog. Ik zeg, Kubra, kom eens even kijken naar daar. Dus ik liep... Dus ik zat gewoon bij de straat, ik keek naar daar. Net was het wel wat heftig. Ik zag echt zwarte rook eruit komen.
4: Ja, en toen zag ik ook heel veel wagens eromheen komen.
5: Ja, heel veel. Daarachter staat het al helemaal vast. Daar zijn ze aan het kijken wat ze nu moeten doen. Dit wordt te fixen.
0: Ja, dat was een verslag van Yannick van der Wouw.
6: Het weer krijgen we van Wouter van Bernebeek. Die zit voor ons klaar in de weerkamer van Weerplaza. Wouter, goedemiddag.
7: Hoi, goedemiddag.
6: Wat kunnen we nog verwachten van de rest van de avond?
7: Nou, het was vandaag best een aardige dag. Veel zonneschijn. In de loop van de dag ontstonden er ook wel vrij veel stapelwolken. Nou, die hangen er op dit moment met name boven het zuiden ook nog wel. Maar geleidelijk aan lossen die wolken in de loop van de avond op. En dan klaart het dus op met temperaturen die halverwege de avond nog rond 13 graden liggen. Nou, als het dan vannacht echt breed opklaart, dan wordt het wel flink kouder hoor. 4 of 5 graden op de koudste plaatsen, denk ik. En misschien dat het vlak aan de grond zelfs lokaal wel een graadje kan gaan vriezen.
6: Nou, dat verwacht je dan ook niet meer als we in mei zitten. Maar dat zou dus morgen dus wel kunnen gebeuren, morgenochtend vroeg. En hoe ziet dan de rest van de dag eruit?
7: Ja, morgen begint dan zonnig met snel oplopende temperaturen. Het wordt maximaal een graad of 17, in de zuidelijke delen misschien wel 18 graden. En dan krijgen we een beetje een herhaling van vandaag met eerst veel zon, later op de dag ook wat stapelwolken. Maar ik denk dat het overal droog blijft. Er staat maar een zwakke tot matige wind uit het oosten. En ja, de dagen daarna, het weekend, ziet er eigenlijk heel mooi uit. Met veel zonneschijn, vooral zaterdag. En temperaturen die dan oplopen naar regionaal zo'n 20 graden of zelfs nog iets hoger dan dat.
6: Nou, heerlijk. Een heerlijk weekend staat ons dus te wachten als je van wat hogere temperaturen houdt natuurlijk. En blijft dat ook zo in de nieuwe week, die temperaturen rond de 20 graden overdag?
7: Nee, dat denk ik niet. Nee, want de wind draait naar het noordwesten vanaf maandag. Dan kan er ook wel eens een enkele bui vallen, maar de hoeveelheden neerslag lijken wel heel beperkt te blijven. Maar door die noordwestenwind, vanaf de koude Noordzee natuurlijk, gaat de temperatuur flink omlaag. En ik denk dat we het volgende week met een graad of 14 hooguit moeten doen.
6: Nou, maar extra genieten van dit weekend dan, denk ik.
7: Zo is dat.
6: Dankjewel, Wouter van Bernebeek.
7: Graag gedaan.

0: Elvis en Burning Love in Studio Flevoland. Het is 11 minuten voor 5:30. Goedemiddag.
1: De bekende rapper Ali B. uit Almere moet 3 jaar onvoorwaardelijk de cel in. Dat oordeelde het Hoge Rechtshof in Amsterdam in een van de meest spraakmakende zedenzaken van Nederland. Verslaggever Mark Bakker volgde die zaak en was vandaag bij de uitspraak in Amsterdam.
2: Zanger en tv-presentator Ali B. uit Almere heeft 2 vrouwen verkracht en daarvoor heeft hij een onvoorwaardelijke celstraf opgelegd gekregen van 3 jaar. Die straf krijgt hij van het Hof in Amsterdam in een verkrachtingszaak waarbij het gaat om zangeres Ellen ten Damme en zangeres Naomi. Een straf die hoger is dan de rechtbank in Haarlem 2 jaar geleden oplegde en ook hoger dan dat het Openbaar Ministerie hier bij het Hof had geëist. Daarover raadsheer Annemarieke Klever.
3: De rechtbank heeft de gevangenisstraf van 2 jaar opgelegd voor de verkrachting van Naomi en de poging tot verkrachting van Ellen. En het Hof vindt anders dan de rechtbank in het geval van Ellen een voltooide verkrachting bewezen en niet een poging. En daarmee gaat dan de straf omhoog. En de rechtbank heeft ook nog in beperkte mate rekening gehouden met de media-aandacht en dat heeft het Hof niet gedaan.
2: Waarom niet?
3: Omdat het Hof heeft er oog voor gehad, hè, dat die media-aandacht zwaar is geweest voor de verdachte en ook van invloed is geweest op zijn persoonlijk en zakelijk leven. Maar het Hof heeft tegelijkertijd geconstateerd dat Ali B. die media-aandacht ook aan zichzelf te wijten heeft gehad.
2: Hij had als bekende Nederlander beter moeten weten?
3: Als je als bekende Nederlander, hè, als artiest en als rapper dit soort zedenfeiten pleegt, dan kan je eigenlijk wel verwachten dat de samenleving daar heel verontwaardigd op reageert en dat het vervolgens ook media-aandacht oproept.
2: Toch hoeft Ali B. niet meteen de cel in, legt de advocaat Bart Zwier uit. Ze gaan in cassatie, een procedure die zeker wel 1 jaar kan duren.
4: Nou, als de Hoge Raad met mij eens is, hè, dat de bewijsmotivering van het Hof niet deugt, hè, dan vernietigt de Hoge Raad die veroordeling en dan gaat hij weer terug naar een andere rechter.
2: Kunt u een voorbeeld noemen? Wat zou er bijvoorbeeld niet deugen in de uitspraak die nou het Hof heeft gedaan?
4: Nee, de verklaring van de emotiegetuige bij de zaak Ellen ten Damme. Hè. Wij zien dat niet als een juridisch bruikbare emotiegetuige. Er is geen sprake van evidente emoties, van getoonde hevige emoties. Ja, slechts een timide, in zichzelf gekeerde vrouw, dat is wat wordt gezegd. Dat is geen getoonde emotie in de zin van de jurisprudentie van de Hoge Raad, dus dat is aanvechtbaar.
2: En zo'n procedure kan nog wel 1 jaar duren en die mag Ali B. in vrijheid afwachten.

0: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met Omroep Flevoland. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
1: Welkom bij ons in de showroom bij Woontex Slaapkomfort op Woonboulevard Palazzo in Lelystad. Bij Woontex gaan we eerst aan tafel met een lekker bakje koffie om te analyseren wat de behoeftes zijn, je lichtcomfort en wat wij vooral belangrijk vinden wat ook bij jouw portemonnee past. We zien u graag in onze showroom voor een goed advies.
0: Maak impact in 2026. Kijk snel op regioimpact.nl.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht, geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
4: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
5: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
6: Ja, werkt wel.
5: Social deal, deals die je niet mag missen.
7: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel ook.
8: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
5: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
9: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
10: Dit is Flevoland met het regionieuws.
11: Inwoners van Biddinghuizen, Zwifterband en Dronten kunnen hun restafval weer kwijt in de ondergrondse containers. Volgens de gemeente Dronten is een storing die gisteren ontstond inmiddels opgelost. Het ging om een netwerkprobleem waardoor alle containers in de gemeente niet werkten. De storing werd ontdekt nadat er meerdere meldingen binnenkwamen bij de gemeente. De brandweer heeft nog een paar uur nodig om de brand bij het datacentrum in Almere te blussen. Dat zegt Noordzee, het bedrijf achter het complex. In een deel van het pand ontstond vanochtend rond 8:30 een grote brand. In de omgeving werd tot 2 keer toe een NL-alert uitgestuurd vanwege de rook. Het advies is om ramen en deuren gesloten te houden en ventilatiekanalen dicht. 11 brandweervoertuigen en een blusrobot zijn uitgerukt. Noordzee zegt dat er na de brand een onderzoek komt en dat er dan gekeken wordt wat aan directe maatregelen nodig is. Meerdere organisaties hebben last of last gehad van de brand bij het datacentrum. Het administratiebedrijf voor onder meer tandartsen en GGZ-instellingen. Infomedics in Almere is bijvoorbeeld telefonisch onbereikbaar. En eerder vandaag had de gemeente Dronten problemen met het mailverkeer. De mailbox lag een paar uur plat. De Kamer van Koophandel er had storingen. Zo konden ondernemers geen wijzigingen laten doorvoeren. En ook was het niet mogelijk om een uittreksel te krijgen. En Almere City FC heeft het nieuwe uittenu voor het volgend seizoen gepresenteerd. In een video op YouTube onthult clubmascotte Ali de nieuwe kleuren. En het shirt doet met de paarse kleur sterk denken aan de oude tenues van FC Omniworld, zoals de club tot 2010 heette. De afgelopen jaren speelde Almere City vooral in rode en zwarte kleuren. En tot zover het regio nieuws. Je leest het allemaal terug op web en app.
12: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS Journaal. De opvarende van het cruiseschip De Hondius, die is opgenomen in het Radboud in Nijmegen, is besmet met het Hantavirus. Dat is bevestigd met een test door het RIVM. Het ziekenhuis zegt dat de patiënt in isolatie ligt om verspreiding van het virus te voorkomen. De brandweer heeft nog een paar uur nodig om de brand in een datacenter in Almere onder controle te krijgen. Dat zegt het bedrijf achter het datacentrum tegen Omroep Flevoland. Het Nederlands elftal speelt vlak voor het WK begint nog een oefenwedstrijd tegen Oezbekistan. Die wedstrijd wordt gespeeld in New York. Publiek is niet welkom.
6: Vanavond en vannacht ziet het weer er in Flevoland rustig uit. Er zijn brede opklaringen en daarbij daalt de temperatuur vannacht uiteindelijk naar een graad of 4. Er staat maar weinig wind, kracht 2 of 3 uit het noordoosten. Nou, morgenochtend begint dan zonnig. In de loop van de dag ontstaan er weer wat stapelwolken, maar het blijft overal droog. En de middagtemperatuur ligt vrijdag rond een graad of 17.
13: Dankjewel Wouter. Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Je staat stil op de A28, Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle Centrum. 40 minuten vertraging, daar is de spitsstrook dicht. En dat heeft dan weer te maken met slecht wegdek. Dan de andere lange files, die vind je bijvoorbeeld op de A1 Amsterdam-Amersfoort tussen knooppunt Muidenberg en Blaricum 7. De A6 Muiden-Lelystad tussen Almere Regenboogbuurt en de afrit Lelystad Airport, ook 7 minuten vertraging. De A27, Almere-Gorkum, tussen Utrecht-Noord en Hagestein, 25 minuten. En op de N309 ook een wat langere file, Epe-Dronten voor de N308, 7 minuten stilstaan. En er is een flitser gezien, die vind je aan de Poordreef in Almere in beide richtingen.
11: Almere City heeft gisteravond een goede stap gezet richting de halve finales van de play-offs voor promotie naar de Eredivisie. Zo dadelijk trainer Jeroen Rijsdijk.
14: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: Christopher Cross en All Right hier in Studio Flevoland.
1: Almere City heeft gisteravond een goede stap gezet richting de halve finales van de play-offs voor promotie naar de Eredivisie. De ploeg van trainer Jeroen Rijsdijk won in de tweede ronde de heenwedstrijd tegen de Graafschap met 3-1. Verslaggever Martijn de Groot sprak na afloop met trainer Jeroen Rijsdijk, doelpuntenmaker Marley Dors en Hamza Eldari.
2: Almere City heeft gisteravond een grote stap gezet richting de halve finales van de play-offs voor promotie naar de Eredivisie. De ploeg van trainer Jeroen Rijsdijk won in de tweede ronde de heenwedstrijd tegen de Graafschap in het Jammerstadion met 3-1. Door twee doelpunten van Emmanuel Poku en eentje van Marley Dors hebben de Almeerders nu een goede uitgangspositie voor de return van komende zaterdag.
3: We zitten halverwege, één wedstrijd gespeeld. We nemen een voorsprong mee met twee doelpunten verschil, dus niet te vroeg juichen.
2: Dik verdiend gezien de veldverhoudingen.
3: Ja, ik vind van wel. Ik vind dat we vandaag een goede wedstrijd hebben gespeeld. Dat we de lijn doortrekken die we in de play-offs al zijn ingezet. Ik denk dat we fris zijn. Dat we met energie spelen, met intensiteit, met diepte. Met ook creativiteit op de zijkanten, diepgang. Dus ik heb vandaag genoten van de ploeg.
4: Ja, het is een grote stap, belangrijke wedstrijd. En lekker dat we nu gewoon eigenlijk met 2-0 voor staan voor de volgende wedstrijd. Ja,
2: het viel er niet zoveel op af te dingen, denk ik, vanavond.
4: Nee, ik denk dat we vandaag gewoon goed spelen. En dat wij gewoon verdiend van als winnaar van het veld afgaan.
5: Je hebt nu eigenlijk 1-0 pas gespeeld. Dus prima, 3-1.
2: Jullie zetten een hele grote stap richting de halve finales, hè?
5: Ja, dat wel, ja. Maar je moet altijd, zaterdag moet je wel nog, hoor. Als we zo gaan denken dat we al met 1 binnen in de halve finale staan, dan wordt het niks. Dus het is nu gewoon nog steeds kijken naar de tweede wedstrijd en dan weer vol erop. En niet naar achteren lopen, maar voor het 4-5 heen gaan.
2: Je begint echt een beetje de revelatie van de play-offs te worden.
4: Ja, ik ben wel redelijk op dreef, dus... Ja, ik ben gewoon blij. Ik blijf gewoon lekker voetballen. Lekker mijn ding doen.
2: En nu scoorde je met het hoofd. Die hadden we nog niet.
4: Nee, ik kopte met ogen dicht. Ik zeg je heel eerlijk, maar ik kop hem wel binnen. Dat wel. Dus dat is goed.
2: Goeie voorzet ook van Jamie Jacobs.
4: Geweldige bal. Ik liep ook op tijd en hij zag me al. Dus geweldig.
2: Ja. Dit is echt een beetje een sprookje waarin jij leeft momenteel, hè?
4: Momenteel wel, maar ik heb een vaste routine met mijn pa. Gewoon in de ochtend een koffietje drinken en dan speel ik meestal wel goed.
2: Ja, beide beentjes op de grond blijven?
4: Ja, zeker. Ja. Ik ben gefocust, dus dat komt goed.
2: Zijn jullie eigenlijk niet te lief geweest voor de Graafschap met deze 3-1 uitslag?
3: Ja, dat is altijd makkelijk gezegd. Uiteindelijk denk ik dat we meer mogelijkheden hadden dan zij. En zeker bij 3-1 lag er misschien wel een kans om nog een grotere uitslag neer te zetten. Alleen, ja, dat is niet gelukt. We staan nu op 3-1. Dat is nogmaals een uitstekende uitgangspositie voor de tweede wedstrijd.

0: Cher en If I Could Turn Back Time. Ja, als ze dat had gekund, dan had ze 6 ribben meer gehad. Daarvoor nog Damiano David en Talk To Me.
1: 6 ribben meer?
0: Ja, ze heeft ribben weg laten halen.
1: Oh, is dat zo?
0: Ja.
1: Waarom heeft ze dat gedaan?
0: Nou ja, dan blijf je slank.
1: Oh, dat hebben we nog nooit gehoord. Ja. Dat is wel logisch eigenlijk natuurlijk.
0: Ja.
1: Maar wel heel ver gezocht.
0: Ja, ik zou het niet doen. Het gaat mij een beetje te ver. Ja. Kan ook niet zingen.
1: Dan de berichten van buiten Flevoland. Ook het Radboud UMC in Nijmegen heeft een opvarende van het cruiseschip Hondius opgevangen, die mogelijk besmet is met het Hantavirus. Gisteren vlogen 3 mensen van het schip naar Nederland. Een ander ligt in het LUMC in Leiden. Daarnaast is ook een KLM-stewardess opgenomen in het ziekenhuis. Zij had aan boord van een vliegtuig contact met een Nederlandse vrouw die overleed aan het virus. Andere mensen aan boord van die vlucht die worden door de GGD in de gaten gehouden.
2: En alle passagiers benaderen door middel van een brief. En daarnaast is een deel van de passagiers en de crew die we telefonisch zullen benaderen. Omdat zij hulp hebben verleend aan deze dame.
1: De besmette vrouw was op 26 april kort aan boord van het KLM-vliegtuig. Nog voor het opstijgen werd al besloten dat ze eigenlijk te ziek was om mee te vliegen.
0: De organisatie van het Eurovisie Songfestival geeft voor het eerst in lange tijd een deelnemer toestemming om live op het podium een instrument te bespelen. Normaal mag dat niet, omdat technisch te veel gedoe is om tijdens de live show steeds weer alle instrumenten in te pluggen en af te stemmen. Maar voor deze violiste uit Finland wordt een uitzondering gemaakt. Yeah!

0: Ja, deze vrouw die gaat echt helemaal los op die viool. En volgens haar moet dit live, omdat die viool een dialoog aangaat met de zanger. En in feite een extra zangstem is. Waarom de organisatie dit keer heeft besloten een uitzondering te maken, is niet bekend.
1: Normaal gesproken begint bij mij nu wel een beetje dat songfestival gevoel te leven. Maar omdat Nederland niet meedoet, interesseert het me niet zoveel.
0: Nee, dat snap ik wel. Bij mij kriebelt het wel, hoor. Ik heb er wel zin in. Maar het is wel anders nu we inderdaad niet meedoen. Dat is wel jammer.
1: Er zit niet zoveel spanning in dan ook in de aanloop.
0: Nee, weinig.
1: Dan gaan we nog even naar België. Want een Vlaamse frietbakker heeft het wereldrecord frietjes maken verbroken. Hij staat al sinds vorige week donderdag non-stop achter de frituurpan van zijn frietzaak. En dat doet hij echt dag en nacht.
2: Ja, je moet gewoon letterlijk vechten tegen je slaap. Omdat je lichaam heel altijd zegt, slapen. Maar ik probeer dan liedjes te zingen of te bewegen of te dansen. Maar ja, stomme dingen, maar dat helpt u echt om wakker te kunnen blijven.
1: De frietbakker zit dus al over het oude record heen van 150 uur. En hij wil nu doorgaan tot de 200 uur. En dat betekent dat hij moet doorgaan tot morgenavond 9 uur.
2: Heel zwaar, heel zwaar. Maar het is ook gewoon zo zwaar dat ik ga hem nooit weer opnieuw doen. Dus daarom wil ik nu gewoon ineens doordoen totdat we het doel bereikt hebben.
1: Het is niet echt een vrolijke frietbakker, zoals het hem hoort. De zwaarste momenten zijn volgens hem tussen 5 en 6 uur 's ochtends. Want dan is het helemaal leeg in die frietzaak.
0: Ja, ik zou dan ook wat minder zin hebben in een frietje.
1: Die lucht ook de hele tijd. Nou.
0: Je hebt van die vakanties dat je 's ochtends extra vroeg moet opstaan om een lichtstoel bij het zwembad te reserveren door, jawel, je handdoek erop te leggen. Je kan online tig filmpjes daarover vinden.
3: Ik kan me er zo kwaad in maken dat zijn mensen die dat 's morgens om 5 uur opstaan om hun handdoek te leggen. Die moeten dood, hè?
0: Ja, een heel ergerlijk fenomeen als je mij vraagt. Cabaretier Philip Geubels die heeft daar ook een mening over. Maar een Duitse toerist krijgt nu een schadevergoeding van zijn reisorganisatie, omdat hij op vakantie in Griekenland geen enkele lichtstoel kon vinden. En dat terwijl het hotel meerdere zwembaden had, maar op elke stoel lag steeds een handdoek. Volgens de rechter heeft de touroperator daar te weinig tegen gedaan. Het hotel verbood handdoekje leggen om een plek te reserveren, en toen de toerist erover klaagde bij zijn touroperator, ondernam het bedrijf geen actie. En tot zover de berichten buiten Flevoland.

0: Dit is Flevoland.
1: Nou, alles, ja. Ja. En ik hoop dat het mooi weer is, dat we ook lekker buiten kunnen zitten.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Dan baal daarvan, maar denken dan toch, nou ja, dan betaal ik maar meer.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Eigenlijk werd ik het probleem om op te lossen, jazeker, ja.
0: Dit is Flevoland.
1: Daar smul ik van, hoor.
4: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Orthodesign. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
5: Wij zijn Woontech Slaapcomfort in Lelystad, uw beddenspecialist van de regio. Naast Slaapcomfort zijn we ook gespecialiseerd in Relax voor Thuis. Daarin hebben we diverse maten, van small tot XXL en ook nog maatwerk. Dus mogelijkheden genoeg. Bent u nieuwsgierig? Kom gezellig langs voor het juiste zit- en slaapcomfort.
6: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor.btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
7: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: Inwoners van Biddinghuizen, Zwifterband en Dronten kunnen hun restafval weer kwijt in de ondergrondse containers. En Almere City FC heeft het nieuwe uitenu voor volgend seizoen gepresenteerd. Dit en meer in het regionieuws van 6:30.
9: Dit is Flevoland, ook op onze superhandige app.
10: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Ook de opvarende van de Hondius die gisteravond is opgenomen in het LUMC in Leiden is besmet met het hantavirus. Eerder werd bekend dat een andere opvarende die in Nijmegen ligt het hantavirus heeft. Patiënten liggen in isolatie om verspreiding van het virus te voorkomen. Op het cruiseschip waar een uitbraak van het virus is zijn inmiddels 5 besmettingen vastgesteld. Nog eens 3 mensen aan boord zijn vermoedelijk besmet, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. En 3 andere mensen zijn eraan overleden, onder wie 2 Nederlanders. De brandweer heeft nog een paar uur nodig om de brand in een datacenter in Almere onder controle te krijgen. Dat zegt het bedrijf achter het datacentrum tegen Omroep Flevoland. Volgens de brandweer is de brand ontstaan op de plek waar de noodstroomvoorziening staat. De brandweer probeert de onderdelen van het gebouw waar de computerservers staan zoveel mogelijk te sparen. Toch zijn er verschillende bedrijven en instellingen die problemen hebben gemeld met sites en de bereikbaarheid. Zij draaien op servers van het datacenter. In Australië zijn 3 vrouwelijke Syriëgangers opgepakt die samen met hun kinderen waren teruggekeerd. De vrouwen verlieten 2 weken geleden een detentiekamp in Syrië. Ze werden bij aankomst op de luchthavens van Sydney en Melbourne direct gearresteerd. De vrouwen worden beschuldigd van allerlei misdrijven, waaronder slavenhandel en lidmaatschap van een terroristische organisatie. Ze kunnen jarenlange celstraffen krijgen. De 5e etappe van de Vuelta Feminina is gewonnen door de Nederlandse wielrenster Mischa Bredewold. Aan Belgische ploeggenote Lotte Kopecky werd 2e. Zij was gisteren nog de ritwinnaar en behoudt de rode leiderstrui. En de Italiaanse Letizia Paternoster eindigde als 3e. Dan het weer. Het blijft vanavond droog. Vannacht koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgen veel zon, maar in de middag ook bewolking. Het wordt dan 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A12 Utrecht-Duitse grens. Tussen de knooppunten Waterberg en Velperbroek is de vertraging 20 minuten. Op de A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle centrum 40 minuten extra reistijd. A50 Apeldoorn-Zwolle bij knooppunt Hattermerbroek 10 minuten vertraging. Op de A325 Arnhem-Duitse grens bij Lent nog 10 minuten. En op de N225 Rhenen-Oosterbeek voor de aansluiting met de A50 een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: De brandweer heeft aangegeven nog een paar uur nodig te hebben om de brand bij het datacenter in Almere onder controle te krijgen. Zometeen praten we met de brandweer.
7: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
12: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
13: Wij zijn Medipoint.
14: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
15: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
14: En voor de aangepaste fiets van Maria.
16: En zo kan ik er weer op uit.
14: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
13: Medipoint.
14: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
17: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
14: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
18: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
19: Voor het maaien van je gras.
18: Voor het reinigen van je terras.
19: Voor het snoeien van je haag.
18: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen, klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur, sinds 1926.
20: Stihl, sterk werk.
21: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
18: Ontdek alle Stihl deals bij jouw Stihl dealer.
20: Stihl. Sterk werk.
21: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar €26,75 per maand. Bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
22: Goedenavond, dit is Studio Flevoland.

0: Tony. De brandweer heeft aangegeven nog een paar uur nodig te hebben om de brand bij het datacenter in Almere onder controle te krijgen. Het vuur in het pand aan de Rondebeltweg brak vanochtend rond 8:30 uit. En ik heb Geert-Jan Veenstra van de brandweer aan de telefoon. Geert-Jan, waarom duurt het zo lang voordat de brand onder controle is?
1: Ja, het is gewoon een heel complex gebouw. Dat bestaat uit twee gedeelten, het datacentrum en de technische ruimte. En de brand heeft ook daadwerkelijk gewoed in die technische ruimte. En daar konden wij heel moeilijk bij, door een aantal oorzaken. Daarom hebben we ook specialistische voertuigen ter plaatse laten komen, waaronder de 3 crashtenders uit van Schiphol Airport, eentje vanuit Lelystad, en heel veel voertuigen uit omringende plaatsen, Flevoland en Gooivecht. En dat geeft al aan hoe complex deze brand is om deze te kunnen blussen.
0: Nou, dat kun je wel zeggen, ja. En hoe groot is de schade op dit moment? Is daar iets over te zeggen?
1: Ja, absoluut niet. Nee. Wat we weten is dat wij nog niet naar binnen kunnen. Maar over schades kunnen we gewoon niks zeggen. En de enige die er wat over kan zeggen is de eigenaar van het bedrijf. Wij concentreren ons nu nog steeds om te kijken hoe we toegang kunnen krijgen tot het pand op een veilige manier, zodat wij hier de nablusswerkzaamheden kunnen gaan verrichten.
0: Ja, en wanneer hopen jullie de brand volledig meester te zijn?
1: Als ik dat zou willen, was ik miljonair geweest. Nee. Het is een vrij complex gebouw. Het is ook constructief heel goed gebouwd. Dus dat maakt het ook ontzettend moeilijk om daar binnen te dringen. Alles wat mee zit is mooi meegenomen, maar ook wat u net schetste, we verwachten hier nog wel een aantal uren bezig te zijn.
0: Ja, en met een uitloop ook nog misschien wel naar de nacht? Of
1: misschien nog wel met een uitloop naar morgenochtend. Mijn collega is om 8:30 begonnen. Die ben ik nu aan het aflossen. Ik word hier helemaal bijgepraat over de stand van zaken. Ik sta in ieder geval tot 12:00 vannacht hier bij het pand. En misschien wel tot morgenochtend, dat weten we niet. We gaan zo meteen weer in overleg. Dat doen we nu al voor de 7e keer, als ik goed heb geteld. En dan gaan we continu monitoren. Wat is de stand van zaken? Waar staan we? Waar lopen we tegenaan? Wat is nu onze kernprioriteit waar we ons moeten richten? En zo proberen we hem heel langzaam af te pellen. En hopen dat we de eerste eenheden snel weer naar huis kunnen sturen. Maar we zitten voorlopig nog in grip 2. Dus dat geeft wel aan dat het complex is. En daar zullen we nog wel even in blijven zitten ook.
0: Ja, is het al bekend hoe de brand heeft kunnen ontstaan?
1: Nee. Ook daar is het nog veel te vroeg voor. We hebben van de buitenkant geblust. Ik zie nu ook alweer een hoogwerker aan de zijkant, want aan de achterkant bluswerkzaamheden verrichten. Pas als de experts naar binnen kunnen gaan, kunnen we een oorzaak proberen te achterhalen. Maar we zijn nog niet eens binnen geweest, dus we staan dat iets over de oorzaak kunnen zeggen.
0: Duidelijk. Ik wens jullie heel veel succes ermee de komende uren. Geert-Jan Veenstra van de brandweer, dankjewel. En de brand trok veel bekijks van de omwonenden.
2: Nou, heel veel rook uitkomen. En ik was bij me thuis. En we kregen allemaal een melding op onze telefoon. Ik dacht daar kom ik met mijn neefje even het brand kijken.
3: We zagen vlammen. Ik kreeg een appje van mijn vader. Kubra, blijf uit de buurt. Blijf binnen. Alles dicht. Ik ga even naar buiten. Ik zag mijn buurvrouw ook nog. Ik zeg, Kubra, kom eens even kijken naar daar. Dus ik liep. Dus ik zat gewoon bij de straat, ik keek naar daar. Net was het wel wat heftig. Ik zag echt zwarte rook eruit komen.
4: Ja, en toen zag ik ook heel veel wagens eromheen komen.
5: Ja, heel veel. Daarachter staat het al helemaal vast. Daar zijn ze aan het kijken wat ze nu moeten doen. Dit wordt te fixen.
0: Ja, dat was een verslag van Yannick van der Wouw.
6: Dit is Flevoland. 24 uur per dag nieuws, informatie en muziek.

0: Het weer krijgen we van Wouter van Bernebeek. Die zit voor ons klaar in de weerkamer van Weerplaza. Wouter, goedemiddag.
1: Hoi, goedemiddag.
0: Wat kunnen we nog verwachten van de rest van de avond?
1: Nou, het was vandaag best een aardige dag. Veel zonneschijn. In de loop van de dag ontstonden er ook wel vrij veel stapelwolken. Nou, die hangen er op dit moment met name boven het zuiden ook nog wel. Maar geleidelijk aan lossen die wolken in de loop van de avond op. En dan klaart het dus op met temperaturen die halverwege de avond nog rond 13 graden liggen. Nou, als het dan vannacht echt breed opklaart, dan wordt het wel flink kouder hoor. 4 of 5 graden op de koudste plaatsen, denk ik. En misschien dat het vlak aan de grond zelfs lokaal wel een graadje kan gaan vriezen.
0: Nou, dat verwacht je dan ook niet meer als we in mei zitten. Maar dat zou dus morgen dus wel kunnen gebeuren, morgenochtend vroeg. En hoe ziet dan de rest van de dag eruit?
1: Ja, morgen begint dan zonnig met snel oplopende temperaturen. Het wordt maximaal een graad of 17, in de zuidelijke delen misschien wel 18 graden. En dan krijgen we een beetje een herhaling van vandaag met eerst veel zon, later op de dag ook wat stapelwolken. Maar ik denk dat het overal droog blijft. Er staat maar een zwakke tot matige wind uit het oosten. En ja, de dagen daarna, het weekend, ziet er eigenlijk heel mooi uit. Met veel zonneschijn, vooral zaterdag. En temperaturen die dan oplopen naar regionaal zo'n 20 graden of zelfs nog iets hoger dan dat.
0: Nou, heerlijk. Een heerlijk weekend staat ons dus te wachten als je van wat hogere temperaturen houdt natuurlijk. En blijft dat ook zo in de nieuwe week, die temperaturen rond de 20 graden overdag?
1: Nee, dat denk ik niet. Nee, want de wind draait naar het noordwesten vanaf maandag. Dan kan er ook wel eens een enkele bui vallen, maar de hoeveelheden neerslag lijken wel heel beperkt te blijven. Maar door die noordwestenwind, vanaf de koude Noordzee natuurlijk, gaat de temperatuur flink omlaag. En ik denk dat we het volgende week met een graad of 14 hooguit moeten doen.
0: Nou, maar extra genieten van dit weekend dan, denk ik.
1: Zo is dat.
0: Dankjewel, Wouter van Bernebeek.
1: Graag gedaan.

0: De bekende rapper Ali B. uit Almere moet 3 jaar onvoorwaardelijk de cel in. Dat oordeelde het Hoge Rechtshof in Amsterdam in een van de meest spraakmakende zedenzaken van Nederland. Verslaggever Mark Bakker volgde die zaak en was vandaag bij de uitspraak in Amsterdam.
1: Zanger en tv-presentator Ali B. uit Almere heeft 2 vrouwen verkracht en daarvoor heeft hij een onvoorwaardelijke celstraf opgelegd gekregen van 3 jaar. Die straf krijgt hij van het Hof in Amsterdam in een verkrachtingszaak waarbij het gaat om zangeres Ellen ten Damme en zangeres Naomi. Een straf die hoger is dan de rechtbank in Haarlem 2 jaar geleden oplegde en ook hoger dan dat het Openbaar Ministerie hier bij het Hof had geëist. Daarover raadsheer Annemarieke Kleven.
2: De rechtbank heeft de gevangenisstraf van 2 jaar opgelegd voor de verkrachting van Naomi en de poging tot verkrachting van Ellen. En het Hof vindt anders dan de rechtbank in het geval van Ellen een voltooide verkrachting bewezen en niet een poging. En daarmee gaat dan de straf omhoog. En de rechtbank heeft ook nog in beperkte mate rekening gehouden met de media-aandacht en dat heeft het Hof niet gedaan.
1: Waarom niet?
2: Omdat het Hof heeft er oog voor gehad, hè, dat die media-aandacht zwaar is geweest voor de verdachte en ook van invloed is geweest op zijn persoonlijk en zakelijk leven. Maar het Hof heeft tegelijkertijd geconstateerd dat Ali B. die media-aandacht ook aan zichzelf te wijten heeft gehad.
1: Hij had als bekende Nederlander beter moeten weten?
2: Als je als bekende Nederlander, hè, als artiest en als rapper dit soort zedenfeiten pleegt, dan kan je eigenlijk wel verwachten dat de samenleving daar heel verontwaardigd op reageert en dat het vervolgens ook media-aandacht oproept.
1: Toch hoeft Ali B. niet meteen de cel in, legt de advocaat Bart Zwier uit. Ze gaan in cassatie, een procedure die zeker wel 1 jaar kan duren.
3: Nou, als de Hoge Raad met mij eens is, hè, dat de bewijsmotivering van het Hof niet deugt, hè, dan vernietigt de Hoge Raad die veroordeling en dan gaat hij weer terug naar een andere rechter.
1: Kunt u een voorbeeld noemen? Wat zou er bijvoorbeeld niet deugen in de uitspraak die nou het Hof heeft gedaan?
3: Nee, de verklaring van de emotiegetuige bij de zaak Ellen ten Damme. Hè. Wij zien dat niet als een juridisch bruikbare emotiegetuige. Er is geen sprake van evidente emoties, van getoonde hevige emoties. Ja, slechts een timide, in zichzelf gekeerde vrouw, dat is wat wordt gezegd. Dat is geen getoonde emotie in de zin van de jurisprudentie van de Hoge Raad. Dus dat is aanvechtbaar.
1: En zo'n procedure kan nog wel 1 jaar duren en die mag Ali B. in vrijheid afwachten.

0: Flevoland met het regionieuws.
1: Inwoners van Biddinghuizen, Zwifterband en Dronten kunnen hun restafval weer kwijt in de ondergrondse containers. Volgens de gemeente Dronten is een storing die gisteren ontstond inmiddels opgelost. Het ging om een netwerkprobleem waardoor alle containers in de gemeente niet werkten. De storing werd ontdekt nadat er meerdere meldingen binnenkwamen bij de gemeente. De brandweer heeft nog een paar uur nodig om de brand bij het datacentrum in Almere te blussen. Dat zegt NordSea, het bedrijf achter het complex. In een deel van het pand ontstond vanochtend rond 8:30 een grote brand. In de omgeving werd tot 2 keer toe een NL-alert uitgestuurd vanwege de rook. Het advies is om ramen en deuren gesloten te houden en ventilatiekanalen dicht. 11 brandweervoertuigen en een blusrobot zijn uitgerukt. NordSea zegt dat er na de brand een onderzoek komt en dat er dan gekeken wordt wat aan directe maatregelen nodig is. Meerdere organisaties hebben last gehad van de brand bij het datacentrum. Het administratiebedrijf voor onder meer tandartsen en GGZ-instellingen. Infomedics in Almere is bijvoorbeeld telefonisch onbereikbaar. En eerder vandaag had de gemeente Dronten problemen met het mailverkeer. De mailbox lag een paar uur plat. De Kamer van Koophandel had storingen. Zo konden ondernemers geen wijzigingen laten doorvoeren. En ook was het niet mogelijk om een uittreksel te krijgen. En Almere City FC heeft het nieuwe uittenu voor het volgend seizoen gepresenteerd. In een video op YouTube onthult clubmascotte Ali de nieuwe kleuren. En het shirt doet met de paarse kleur sterk denken aan de oude tenues van FC Omniworld, zoals de club tot 2010 heette. De afgelopen jaren speelde Almere City vooral in rode en zwarte kleuren. En tot zover het regio nieuws. Je leest het allemaal terug op Web.
2: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Ook de opvarende van het schip De Hondius die gisteravond is opgenomen in het LUMC in Leiden is besmet met het hantavirus. Eerder werd bekend dat een andere opvarende die in Nijmegen ligt het hantavirus heeft. De brandweer heeft nog een paar uur nodig om de brand in een datacenter in Almere onder controle te krijgen. Dat zegt het bedrijf achter het datacentrum tegen Omroep Flevoland. De 5e etappe van de Vuelta Feminina is gewonnen door de Nederlandse wielrenster Mischa Bredewold. Haar Belgische ploeggenote Lotte Kopecky werd 2e. Dan het weer. Vanavond is het droog. Het koelt vannacht af naar 1 graad of 6. Morgen zon en wolken. Dan wordt het maximaal 19 graden.
3: Vanavond en vannacht ziet het weer er in Flevoland rustig uit. Er zijn brede opklaringen en daarbij daalt de temperatuur vannacht uiteindelijk naar 1 graad of 4. Er staat maar weinig wind, kracht 2 of 3 uit het noordoosten. Nou, morgenochtend begint dan zonnig. In de loop van de dag ontstaan er weer wat stapelwolken, maar het blijft overal droog. En de middagtemperatuur ligt vrijdag rond 1 graad of 17.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A12 Utrecht-Duitse grens. Tussen Arnhem-Noord en Westervoort is de vertraging 1 kwartier. Op de A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle centrum 25 minuten vertraging. Het wegdek is er slecht aan toe, de spitsstrook is daardoor dicht. En op de N325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek bij knooppunt Velperbroek ook 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Almere City heeft gisteravond een goede stap gezet richting de halve finales van de play-offs voor promotie naar de Eredivisie. Zo dadelijk trainer Jeroen Rijsdijk.
5: Goedenavond, dit is Studio Flevoland.

0: Almere City heeft gisteravond een goede stap gezet richting de halve finales van de play-offs voor promotie naar de Eredivisie. De ploeg van trainer Jeroen Rijsdijk won in de tweede ronde de heenwedstrijd tegen de Graafschap met 3-1. Verslaggever Martijn de Groot sprak na afloop met trainer Jeroen Rijsdijk, doelpuntenmaker Marley Dors en Hamza Eldari.
1: Almere City heeft gisteravond een grote stap gezet richting de halve finales van de play-offs voor promotie naar de Eredivisie. De ploeg van trainer Jeroen Rijsdijk won in de tweede ronde de heenwedstrijd tegen de Graafschap in het Jammerstadion met 3-1. Door twee doelpunten van Emmanuel Poku en eentje van Marley Dors hebben de Almeerders nu een goede uitgangspositie voor de return van komende zaterdag.
2: We zitten halverwege, één wedstrijd gespeeld. We nemen een voorsprong mee met twee doelpunten verschil, dus niet te vroeg juichen.
1: Dik verdiend gezien de veldverhoudingen.
2: Ja, ik vind van wel. Ik vind dat we vandaag een goede wedstrijd hebben gespeeld. Dat we de lijn doortrekken die we in de play-offs al zijn ingezet. Ik denk dat we fris zijn. Dat we met energie spelen, met intensiteit, met diepte. Met ook creativiteit op de zijkanten, diepgang. Dus ik heb vandaag genoten van de ploeg.
3: Ja, het is een grote stap, belangrijke wedstrijd. En lekker dat we nu gewoon eigenlijk met 2-0 voorstaan voor de volgende wedstrijd. Ja,
1: viel er niet zoveel op af te dingen, denk ik, vanavond.
3: Nee, ik denk dat we vandaag gewoon goed spelen. En dat wij gewoon verdiend van als winnaar van het veld afgaan.
4: Je hebt nu eigenlijk 1-0 pas gespeeld. Dus prima, 3-1.
1: Jullie zetten een hele grote stap richting de halve finales, hè?
4: Ja, dat wel, ja. Maar je moet nog, zaterdag moet je wel nog, hoor. Als we zo gaan denken dat we al met 1 binnen de halve finale staan, dan wordt het niks. Dus het is nu gewoon nog steeds kijken naar de tweede wedstrijd en dan weer vol erop. En niet naar achteren lopen, maar voor het 4 en 5 heen gaan.
1: Je begint echt een beetje de revelatie van de play-offs te worden.
3: Ja, ik ben wel redelijk op dreef. Dus ja, ik ben gewoon blij. Ik blijf gewoon lekker voetballen. Lekker mijn ding doen.
1: En nu scoorde je met het hoofd. Die hadden we nog niet.
3: Nee, ik kopte met ogen dicht. Ik zeg je heel eerlijk, maar... Ja, ik kop hem wel binnen. Dat wel. Dus dat is goed.
1: Goeie voorzet ook van Jamie Jacobs.
3: Geweldige bal. Ik liep ook op tijd en hij zag me al. Dus geweldig.
1: Ja. Dit is echt een beetje een sprookje waarin jij leeft momenteel, hè?
3: Momenteel wel, maar ik heb een vaste routine met mijn pa. Gewoon in de ochtend een koffietje drinken en dan speel ik meestal wel goed.
1: Ja, beide beentjes op de grond blijven?
3: Ja, zeker. Ik ben gefocust, dus dat komt goed.
1: Zijn jullie eigenlijk niet te lief geweest voor de Graafschap met deze 3-1 uitslag?
2: Ja, dat is altijd makkelijk gezegd. Uiteindelijk denk ik dat we meer mogelijkheden hadden dan zij. En zeker bij 3-1 lag er misschien wel een kans om nog een grotere uitslag neer te zetten. Alleen, ja, dat is niet gelukt. We staan nu op 3-1. Dat is nogmaals een uitstekende uitgangspositie.
5: Je luistert naar de leukste muziek. Je luistert naar Flevoland.

Dan weet je, er is iets aan de hand. Schakel direct over naar Omroep Flevoland, de calamiteitenzender van de regio. Bij rampen of noodsituaties hoor je bij ons als eerste wat er speelt. Wat je moet doen en waar je veilig bent. Blijf op de hoogte met Omroep Flevoland. Stem meteen af of check alle luistermogelijkheden op omroepflevoland.nl.

0: kan ook niet zingen.
1: Dan de berichten van buiten Flevoland. Ook het Radboud UMC in Nijmegen heeft een opvarende van het cruiseschip Hondius opgevangen, die mogelijk besmet is met het Hantavirus. Gisteren vlogen 3 mensen van het schip naar Nederland. Een ander ligt in het LUMC in Leiden. Daarnaast is ook een KLM-stewardess opgenomen in het ziekenhuis. Zij had aan boord van een vliegtuig contact met de Nederlandse vrouw die overleed aan het virus. Andere mensen aan boord van die vlucht die worden door de GGD in de gaten gehouden.
2: En alle passagiers benaderen door middel van een brief. En daarnaast is een deel van de passagiers en de crew die we telefonisch zullen benaderen. Omdat zij hulp hebben verleend aan deze dame.
1: De besmette vrouw was op 26 april kort aan boord van het KLM-vliegtuig. Nog voor het opstijgen werd al besloten dat ze eigenlijk te ziek was om mee te vliegen.
3: De organisatie van het Eurovisie Songfestival geeft voor het eerst in lange tijd een deelnemer toestemming om live op het podium een instrument te bespelen. Normaal mag dat niet, omdat technisch te veel gedoe is om tijdens de live show steeds weer alle instrumenten in te pluggen en af te stemmen. Maar voor deze violiste uit Finland wordt een uitzondering gemaakt.

0: Ja, deze vrouw die gaat echt helemaal los op die viool. En volgens haar moet dit live, omdat die viool een dialoog aangaat met de zanger. En in feite een extra zangstem is. Waarom de organisatie dit keer heeft besloten een uitzondering te maken, is niet bekend.
1: Normaal gesproken begint bij mij nu wel een beetje dat songfestivalgevoel te leven. Maar omdat Nederland niet meedoet, interesseert het me niet zoveel.
0: Nee, dat snap ik wel. Bij mij kriebelt het wel hoor. Ik heb er wel zin in. Maar het is wel anders nu we inderdaad niet meedoen. Dat is wel jammer.
1: Er zit niet zoveel spanning in dan ook in de aanloop.
0: Nee, weinig.
1: Dan gaan we nog even naar België. Want een Vlaamse frietbakker heeft het wereldrecord frietjes maken verbroken. Hij staat al sinds vorige week donderdag non-stop achter de frituurpan van zijn frietzaak. En dat doet hij echt dag en nacht.
2: Ja, je moet gewoon letterlijk vechten tegen je slaap. Omdat je lichaam heel aan het zeggen, slapen. Maar ik probeer dan liedjes te zingen of te bewegen of te dansen. Maar ja, stomme dingen, maar dat helpt u echt om wakker te kunnen blijven.
1: De frietbakker zit dus al over het oude record heen van 150 uur... en hij wil nu doorgaan tot de 200 uur. En dat betekent dat hij moet doorgaan tot morgenavond 9 uur.
2: Heel zwaar, heel zwaar. Maar het is ook gewoon zo zwaar dat ik ga hem nooit weer opnieuw doen. Dus daarom wil ik nu gewoon ineens doordoen totdat we het doel bereikt hebben.
1: Het is niet echt een vrolijke frietbakker, zoals het hem hoort. De zwaarste momenten zijn volgens hem tussen 5 en 6 uur 's ochtends. Want dan is het helemaal leeg in die frietzaak.
0: Ja, ik zou dan ook wat minder zin hebben in een frietje.
1: Die lucht ook de hele tijd. Nou.
0: Je hebt van die vakanties dat je 's ochtends extra vroeg moet opstaan om een lichtstoel bij het zwembad te reserveren door, jawel, je handdoek erop te leggen. Je kan online tig filmpjes daarover vinden.
3: Ik kan me er zo kwaad in maken dat zijn mensen die dat 's morgens om 5 uur opstaan om hun handdoek te leggen. Die moeten dood, hè?
0: Ja, een heel ergerlijk fenomeen als je het mij vraagt. Cabaretier Philip Geubels die heeft daar ook een mening over. Maar een Duitse toerist krijgt nu een schadevergoeding van zijn reisorganisatie, omdat hij op vakantie in Griekenland geen enkele lichtstoel kon vinden. En dat terwijl het hotel meerdere zwembaden had, maar op elke stoel lag steeds een handdoek. Volgens de rechter heeft de touroperator daar te weinig tegen gedaan. Het hotel verbood handdoekje leggen om een plek te reserveren, en toen de toerist erover klaagde bij zijn touroperator, ondernam het bedrijf geen actie. En tot zover de berichten buiten Flevoland.

0: Dit is Flevoland.
1: Nou, alles, ja. Ja. En ik hoop dat het mooi weer is, dat we ook lekker buiten kunnen zitten.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Dan baal daarvan, en maar denken dan toch, nou ja, dan betaal ik maar meer.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Eigenlijk werd ik het probleem om op te lossen, jazeker, ja.
0: Dit is Flevoland.
1: Daar smul ik van, hoor.
4: Dit is een uittip.
5: In het lange hemelvaartweekend van 14 tot en met 17 mei is het Ambachtenfestival in het Enkhuizer Zuiderzeemuseum. Geniet in het levendige Zuiderzeedorp van alle demonstraties en optredens. Ga voor meer info en tickets naar zuiderzeemuseum.nl.
4: Dit was een uittip.

0: Dat is zoveel money. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.

0: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
3: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
4: Hey, bedankt.
5: Merci.
3: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
6: Straks op de radio, het beste van Flevoland.
7: Dit is Flevoland, ook via DAB+. Nu het nieuws van 7 uur.
8: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De Universiteit Utrecht blijft morgen de hele dag dicht vanwege de brand in het datacenter in Almere. Daardoor werken de digitale systemen en toegangspassen voor de universiteitsgebouwen niet. Medewerkers en studenten kunnen hierdoor werk- en studieruimtes niet in. Ook andere bedrijven en instellingen hebben last van technische problemen doordat ze draaien op servers van het datacenter in Almere. De brand is nog altijd niet onder controle. Volgens de brandweer is het vuur ontstaan op de plek waar de noodstroomvoorziening staat. Ook de opvarende van de Hondius die gisteravond in het LUMC in Leiden is opgenomen, is besmet met het hantavirus. Eerder vanmiddag werd ook bekend dat een andere opvarende die in Nijmegen ligt het hantavirus heeft. De patiënten liggen in isolatie om verspreiding van het virus te voorkomen. Op het cruiseschip waar een uitbraak van het virus is, zijn inmiddels 5 besmettingen vastgesteld. Nog eens 3 mensen aan boord zijn vermoedelijk besmet, zegt Wereldgezondheidsorganisatie WHO. En 3 mensen zijn eraan overleden, onder wie 2 Nederlanders. Peter Gillis moet voor belastingfraude 18 maanden de cel in, waarvan 6 voorwaardelijk. Ook moet hij boetes betalen van ruim €1,3 miljoen. De uitspraak was wel schrikken, zei Gillis na afloop.
9: En een half jaar zitten, ja, ik vind het nogal een veroordeling.
10: 12 maanden zitten.
9: Nou, weet je wat?
11: Ja, 18, waarvan 6 voorwaardelijk.
9: 12, ja. Nou, goed mijn best doen en dan...
10: Hoe kwam dat binnen bij je?
9: Ja, heftig, hè. Dus,
8: Gillis, camping-eigenaar en realityster, stond ook terecht voor mishandeling van zijn ex. En daarvoor kreeg hij een taakstraf van 60 uur. De 5e etappe van de Vuelta Feminina is gewonnen door de Nederlandse wielrenster Mischa Bredewold. En haar Belgische ploeggenote Lotte Kopecky werd 2e. Dan nog het weer. Het blijft vanavond droog. Vannacht koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgen veel zon, maar in de middag ook bewolking. En dan wordt het 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A12 Utrecht-Duitse grens. Bij Westervoort is de vertraging iets minder dan 10 minuten. Op de A28 Amersfoort Zwolle bij Zwolle Centrum 5 minuten oponthoud. En op de N307 Lelystad-Kampen tussen Dronten en de aansluiting met de N306 ook 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Dit is Flevoland.
6: Het komende uur de beste fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.

0: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
1: We gaan praten met Jeroen Wolsen van Moneywise. Jeroen, goedemorgen.
2: Goedemorgen, mannen.
1: Het is hip hip hoera op de beurzen.
2: Ja, daar lijkt het op.
1: Schieten omhoog, hè?
2: All-time highs.
1: Ja.
2: Ja, dus er is helemaal niks meer aan de hand in de wereld. Alles
1: gaat
2: goed.
1: Nou, dat wou ik net vragen. De situatie in de wereld is niet echt veranderd. Hoe komt het dan dat die beurzen toch omhoog gaan? En ook de crypto's die gaan omhoog.
2: Die gaan ook weer omhoog, ja. Nou ja, kijk, beurzen zijn volatiel, bewegelijk. Dat is een ding wat zeker is. En waar bewegen beurzen op? Ja, als er iets aan de hand is. Nou, en ik weet niet hoe jullie het ervaren, maar er is van alles aan de hand in de wereld.
3: Klopt, zeker, ja.
2: Het is meer dan het brandje in Lelystad. Er staat meer in brand.
3: Almere. Ja.
2: Dus Almere, sorry. Ja, ja dus er is echt een boel aan de hand. En toch zie je dat de beurzen daar eigenlijk heel weinig op reageren. Ja, natuurlijk, als morgen de straat van Hormuz weer dicht gaat en er is geen akkoord, dan zul je dat merken op de beurs. Maar als eigenlijk valt het allemaal mee hoe heftig daarop gereageerd wordt. En zoals gisteren, dus naar het lijkt erop dat er in ieder geval een stand komt tussen Amerika en Iran. En in de tussentijd komen de chipfabrikanten met geweldige cijfers. Hè? Dus dat is toch dat AI-gebeuren, waardoor eigenlijk die markt aantrekt.
3: Ja, dan zie je gewoon
2: dat
3: vanmorgen
2: de mogen knallen.
3: Ja, vanmorgen hoorde ik een interview over Shell. Dat die enorme winsten maakt op het ogenblik. Miljoenen, miljoenen, miljoenen, miljoenen, miljoenen. En dat gaat allemaal naar de aandeelhouders.
2: Ja, ja, ja. En dan mag je hopen dat je, als je tankt, dat je ook een beetje een aandeel hebt. Want dan kan je op die manier je tank nog een klein beetje vullen. Ja, maar de meeste aandeelhouders zijn hele grote andere bedrijven.
3: Klopt,
2: en maar heel weinig particulieren. Alhoewel Shell van oorsprong altijd wel echt een lieveling is op de beurs. Er zijn veel particulieren die er ook in beleggen. Maar ja, dat zijn bedrijven die spinnen garen bij dat soort dingen. Dus ja, oorlog en ellende in de wereld is niet altijd slecht. Hè? De wapenfabrikanten doen het goed. Maar ja, jongens, all-time highs. Gisteren sloot de AX op 1031. Tikte zelf nog even de 1036 aan. Je ziet het ook bij bedrijven als ASML. Hè. Dat is een van de grootste bedrijven op de Nederlandse beurs. Ja, die ging ook als een speer omhoog. Maar overal zie je dit. Je hebt, kan je nog herinneren, vroeger in je camera en eigenlijk in allerlei apparatuur kon je zo'n klein chipje drukken. Ja. Hè, je geheugenchipje. Ja. Dat was vaak van het merk SanDisk.
3: Ja.
2: Nou, als je vorig jaar 1000 euro belegd had in SanDisk, had je nu 41.000 euro.
3: Zo. Waarom heb je dat toen niet verteld dan?
2: Ja.
3: Nou, waarom kom je er nu mee?
2: Sterker nog, wij zijn een beetje aan het opruimen. En ik kwam heel veel van die oude dingen tegen. Dat ik dacht van ja, daar doe ik niks meer mee. Gooi ze maar weg.
3: Ja.
2: Maar ja, dat is dus de koeien.
3: Is er nu nog zo'n merk waarvan je zegt van nou, die zou dat ook wel eens kunnen doen?
2: Nou, weet je, het is heel grappig. Er zijn heel veel van dat soort onbedekte paaltjes. Dat heeft overigens niet veel met beleggen te maken, want dat is een beetje geluk. Maar ik kan mij herinneren een verhaal. Ik kreeg een klant aan de lijn die zei, joh, ik moet iets met het geld van een van mijn kleinkinderen. Want wat deed hij? Opa kocht elke keer als er een kleinkind geboren was voor 1000 euro een fonds, een aandelenfonds, met de voorletter van dat kind. Dus als er een Pietje geboren werd, kocht hij Philips. En als er een
3: Sofietje
2: kocht hij Shell, bij wijze van spreken.
3: Ja, ja. En toen heeft hij Astrid Marie-Louise heeft hij ook gekocht.
2: Ja, en nee. Oh, wat, ja, precies. Nee, hij kocht het merk, ik ben het nu kwijt, verdorie. Een koekjesfabrikant uit België.
3: Ja?
2: Daar zit 13.000% rendement op. Dus dat kleinkind heeft dus een koekje van eigen deeg.
3: Ja.
2: In dit geval de complete brak. Lotus koekjes.
3: Oh ja, die eten we allemaal toch bij de koffie?
2: Nou, had maar niet koekjes gekocht. Had maar het aandeeltje Lotus gekocht.
3: Voor 100 euro?
2: Dan was je nu eigenlijk
3: maar dan krijg je scheve gezichten onder de kleinkinderen.
2: Nou, dat vroeg ik me wel af, inderdaad. Ja, dus dat had hij zich ook gerealiseerd.
3: De ene heeft een verlies en de andere...
2: Pietje van Philips ging naar beneden en Lotus met de koffie ging omhoog.
3: Ja.
2: Dus maar zo zie je, er zitten hier en daar wat verborgen pareltjes. Maar let op, er zitten natuurlijk ook bedrijven die keihard door het zak ijs zakken.
3: Ja.
2: In zijn algemeenheid, mensen, blijf breed gespreid belegd. Denk ook niet van de beurs stel op zo hoog, ik wil niet meer instappen. Want ja, dan had je dat ook in 2015 moeten zeggen. En je mocht willen dat je tegen de koersen van 2015 nu in kon stappen in de beleggingsmarkt. Want vanaf dat moment is het weer hard omhoog gegaan. Het zal altijd heen en weer gaan. Dat is een feit, maar het is heel verwonderlijk.
3: Geldt hetzelfde ook voor goud bijvoorbeeld? Want die prijs die zie ik alleen maar stijgen.
2: Nou ja, goud is heel hard gestegen, maar kreeg toch een opdonder de afgelopen anderhalf, twee maanden. En dan zie je toch dat ergens houdt het op. Hè. Op een gegeven moment is ergens de rek eruit. En dat heeft toch een beetje te maken met ook een van de uitspraken van Warren Buffett, een van de grootste beleggers. En die zei, wees hebzuchtig. Hè. Als iedereen bang is, Maar wees bang als iedereen hebzuchtig wordt. Ja, dus met andere woorden, wat zie je vaak? Op het moment dat iedereen instapt, dat is het moment waarop het daarna misgaat. Dus het is heel erg moeilijk om daar dus een goed moment in te vinden.
1: Ja. Maar ja, dat is waar mensen ook hun werk van maken, hè? Op die manier.
2: Ja, maar dat wil niet zeggen dat die altijd succes hebben.
1: Nee, dat niet. Maar je moet er wel heel veel mee bezig zijn om het goed een beetje in de gaten te kunnen houden.
2: Ja, en dat ben ik toch niet met je eens. Want iedereen in Nederland die 100 of 200 euro per maand in een breed gespreid indexfonds zou kunnen stoppen, dan koop je een keer goed en een keertje duur. Ja. En gemiddeld doe je gewoon over de hele breedte mee. En toch verzamel je op die manier een leuke pot geld die door de jaren heen best wel wat op kan brengen. Ja. En een beetje geluk over 10 jaar dan weer een nieuwe auto voor de deur staat.
1: Nou, ik heb het op een gegeven moment als ware in een spaarpotje gestopt, omdat de bank krijgt bijna geen rente op.
2: Precies.
1: En dan heb ik hier. En dan nu denk je van zo. Nou,
2: ja,
1: hè?
2: Ja.
1: Je hebt ook voor een maand of twee geleden gezien dat het in één keer minder
2: werd. Klopt. Als je een potje van 40.000 euro hebt, kan het een jaar later 45, 50 zijn. Maar het kan erbij spreken ook in één keer 30 zijn. Dus er kan zomaar 5 of 10.000 euro verschil in zitten. Maar dat hoort erbij. En als je dat niet kan, moet je het niet doen. Maar valt wat te halen.
3: Okay. Goed. Iets anders. Over potje geld gesproken. Vakantiegeld is weer gestort. Of wordt gestort eigenlijk. Voor
2: eind
3: de mensen
2: van de maand. Hè?
3: In vaste dienst. Die wordt wat zwaarder belast.
2: Ja, dat is eigenlijk altijd het verhaal. En toch is dat niet waar. En toch klopt het ook wel weer. Nou, we zijn elkaar even kwijt nu.
1: Hoor je jezelf praten, Jeroen?
2: Ja, ik snap hem. Nee, even belangrijk. Ja. Als je, stel dat jij 50.000 euro verdient en je krijgt 6.000 euro vakantiegeld, dan heb jij een totaalsalaris van 56.000 euro.
1: Ja.
2: En toch zie je dat die 6.000 euro vakantiegeld wat zwaarder belast wordt. En waarom doen ze dat? Dat zit in de loonbelasting. De loonbelasting is een voorheffing. Uiteindelijk reken je over je totale inkomsten af in de inkomstenbelasting. En dan wordt het eigenlijk weer rechtgetrokken. Dus iemand die 50.000 verdient en 6.000 euro vakantiegeld krijgt, ziet dat die 6.000 iets zwaarder belast wordt. Maar aan het eind van het jaar betaalt hij net zoveel belasting als iemand die 56.000 zou verdienen zonder vakantiegeld. Dus de inkomstenbelasting kijkt gewoon naar je totale inkomen. Maar overuren, 13e maand, vakantiegeld, die wordt altijd wat zwaarder belast.
3: Ik begrijp dit, maar ik begrijp niet waarom het allemaal zo moeilijk wordt.
2: Nou, dan moet je even op een andere partij stemmen. Ik weet alleen nog niet welke.
1: Dat hebben we gedaan, maar
2: daar gaat dit nog niet mee veranderen. Nee, maar het is het systeem van de loonbelasting wat een voorheffing is. En nogmaals, wat zie je? Vakantiegeld, 13e maand, bonussen, dat soort dingen, die worden wat zwaarder belast. Om te zorgen dat mensen uiteindelijk, als ze daardoor een wat hoger inkomen hebben, in één keer in een ander belastingschijf zitten, niet terug moeten betalen. Dus het is eigenlijk een beetje een voorzichtige manier van uitbetalen. Ik hou maar iets achter de hand en dan krijg je dat nog wel terug als je de inkomstenaangifte doet.
1: Ja.
2: Maar het voelt natuurlijk leuker als je gewoon 5.000 euro per maand verdient en dan hou je 3.000 van over en je zou ook 5.000 euro vakantiegeld krijgen en je houdt er minder aan over. Dan denk je, het levert toch minder op.
1: Ja.
2: En dat zie je ook vaak met overuren. Ja, ik wil mijn overuren niet uitbetaald krijgen, want ik hou er

0: weet jij over Flevoland? Test je kennis met onze quizzen op Instagram. En je blijft ook nog eens op de hoogte van het laatste nieuws en bijzondere verhalen uit de provincie. Volg ons op Instagram via @omroepflevoland.
1: Vanavond en vannacht ziet het weer er in Flevoland rustig uit. Er zijn brede opklaringen en daarbij daalt de temperatuur vannacht uiteindelijk naar een graad of 4. Er staat maar weinig wind, kracht 2 of 3 uit het noordoosten. Nou, morgenochtend begint dan zonnig. In de loop van de dag ontstaan er weer wat stapelwolken, maar het blijft overal droog. En de middagtemperatuur ligt vrijdag rond een graad of 17.
0: Dit is Flevoland.
2: Goedenavond.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

Maatje, er is iets aan de hand. Schakel direct over naar Omroep Flevoland, de calamiteitenzender van de regio. Bij rampen of noodsituaties hoor je bij ons als eerste wat er speelt. Wat je moet doen en waar je veilig bent. Blijf op de hoogte met Omroep Flevoland. Stem meteen af of check alle luistermogelijkheden op omroepflevoland.nl.

0: Gemist op TV? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.
1: Je luistert naar de leukste muziek. Je luistert naar Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op KPN-kanaal 505. Nu het nieuws van 12 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Op verschillende plekken in Iran zijn explosies gehoord. Onder meer in Teheran en enkele havensteden is de luchtafweer geactiveerd. Maar het is onduidelijk wat er precies is gebeurd. Iraanse media melden dat het Iraanse eiland Qasem is aangevallen. Ook zou de VS een tanker hebben aangevallen, waarna Iran 3 Amerikaanse marineschepen zou hebben beschoten. De VS heeft niet gereageerd. Een verslaggever van Fox News zegt dat de VS 2 Iraanse havens heeft gebombardeerd. Er geldt sinds een maand een staakt het vuren tussen de VS en Iran. In het partijkantoor van D66, waar de afgelopen avond een vuurwerkbom naar binnen werd gegooid, was een bijeenkomst van de Jonge Democraten bezig. Er waren ongeveer 30 mensen in het gebouw, vlakbij het Binnenhof. De voorzitter van de Jonge Democraten spreekt van een bizar harde knal. Volgens haar raakt dit soort geweld de hele democratie. Een uur na de aanslag werd een verdachte aangehouden. De man die vorige maand in Utrecht in zijn rolstoel in brand werd gestoken is aan de beterende hand. Hij mag binnenkort het brandwondencentrum verlaten, zegt de gemeente. De man zit in een rolstoel omdat hij geen benen heeft. Hij werd in brand gestoken bij een supermarkt in Utrecht, vermoedelijk na een ruzie. 2 verdachten blijven voorlopig vastzitten. Het leven van de man werd gered door 7 omstanders die hem uit zijn rolstoel trokken en op de grond legden. Zij zijn vandaag bedankt door burgemeester Dijksma en de politie. De finale van de Europa League gaat tussen Aston Villa en Freiburg. Beide ploegen maakten hun nederlaag van vorige week meer dan goed. Aston Villa won met 4-0 van Nottingham Forest en Freiburg versloeg Braga met 3-1. De finale van de Conference League gaat tussen Crystal Palace en Rayo Vallecano, die net als vorige week wonnen van Shakhtar Donetsk en Strasbourg. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig. Later wat meer bewolking bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Elke middag vanaf 5 uur zit je goed. Op tv, onze website en in de app krijg je al het nieuws en de mooiste reportages uit onze provincie lekker voorgeschoteld. En je hoeft niks te missen, want...

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Droom jij er wel eens van om die oude jeugdliefde weer terug te vinden? Misschien zoek je wel naar een familielid dat je nooit hebt gekend.
1: Nou, het is allemaal een beetje uit elkaar gevallen, die familie. En dat is een beetje in de jaren 70 gebeurd.
0: In Adres Onbekend van Omroep Flevoland gaan we samen met jou op zoek. Elke zondagmiddag tussen 12 en 2 uur helpen we luisteraars hun persoonlijke speurtocht te starten.
2: Het was gezellig. Hele lieve ouders. Echt natuurmensen waren het. Ja, ze zaten in zo'n vereniging.
0: Adres Onbekend. Elke zondag van 12 tot 2 bij Omroep Flevoland. Oh ja.

de video's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook op omroepflevoland.nl. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Iran en de VS beschuldigen elkaar ervan dat ze het staakt het vuren hebben geschonden. De afgelopen uren waren er verschillende aanvallen over en weer rond de straat van Hormuz. Amerika zegt dat Iran zonder aanleiding aanvallen deed. Iran zegt dat de VS als eerste een tanker aanviel. Er geldt sinds een maand een staakt het vuren tussen de VS en Iran. Volgens president Trump is dat nog steeds van kracht. Van verschillende kanten wordt de aanslag op het partijkantoor van D66 veroordeeld. Het gebouw raakte afgelopen avond licht beschadigd toen er een vuurwerkbom door de brievenbus werd gegooid. Er waren 30 mensen binnen, vooral van de jonge democraten. Premier Jette noemt het een laffe daad van intimidatie. GroenLinks-PvdA-leider Klaver spreekt van een regelrechte aanval op onze democratie en rechtsstaat. Ook andere oppositiepartijen spreken hun afschuw uit, onder wie Gidi Markussauer. Hij wenst D66 sterkte. Tientallen vrouwen die zijn misbruikt door de Egyptische zakenman Mohammed Al-Fayed hebben een schadevergoeding gekregen. Dat zegt het Britse warenhuis Harrods, waarvan Al-Fayed decennia lang directeur was. De Egyptenaar overleed in 2023 en is nooit voor misbruik vervolgd, ondanks meerdere beschuldigingen. Na zijn dood beloofde het warenhuis de slachtoffers te compenseren. Ze kunnen maximaal €460.000 krijgen. Er zijn nu 75 vergoedingen uitgekeerd en nog 200 claims zijn in behandeling. De finale van de Europa League gaat tussen Aston Villa en Freiburg. Beide ploegen maakten hun nederlaag van vorige week meer dan goed. Aston Villa won met 4-0 van Nottingham Forest. En Freiburg versloeg Braga met 3-1. De finale van de Conference League gaat tussen Crystal Palace en Rayo Vallecano, die net als vorige week wonnen van Shakhtar Donetsk en Strasbourg. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking, bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur, de lekkerste muziek.

Programma's gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Elke zaterdagmorgen om 8 uur is het zover. Over Flevoland gesproken.
1: De gevolgen van wateroverlast en watertekorten worden steeds duidelijker merkbaar.
0: Dit tv-programma neemt je mee in de wereld van het Flevolandse nieuws.
2: De codenaam. Ja, dat is een goeie. Ik weet niet of ik die al mag zeggen.
0: Altijd de laatste nieuwtjes en ontwikkelingen. Presentator Jeroen van der Laan stelt kritische vragen en zorgt ervoor dat je geen moment wilt missen.
3: Is daar toch in de communicatie niet iets fout gegaan?
0: De aflevering wordt de hele dag herhaald, zodat je het op een moment dat het jou uitkomt kunt bekijken. Over Flevoland gesproken. Elk weekend.

video's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: picture this. The fields are empty, abandoned 59 Chevy. Laying in the backseat, listening.
1: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
2: Dit is Flevoland, ook te volgen op Instagram. Nu het nieuws van 2 uur.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen in het zuiden van Libanon zijn gisteren zeker 12 mensen gedood, meldt het Libanese ministerie van Gezondheid. Woensdag had Israël al een aanval op de hoofdstad Beirut gedaan, waarbij een commandant van Hezbollah werd gedood. Het was de eerste aanval op Beirut sinds vorige maand het staakt het vuren van kracht werd. Israël zegt steeds te reageren op schendingen door Hezbollah. Volgende week gaan vertegenwoordigers van Libanon en Israël weer in Washington praten over vrede. Verschillende bedrijven en organisaties hebben problemen door de brand gisteren in een datacenter in Almere. Onder meer het CBS, vervoersbedrijf Transdev en de Universiteit Utrecht maken gebruik van het datacenter. Bij de brand in Almere zijn geen computerservers verloren gegaan, maar wel een deel van de stroomvoorziening. Daardoor ligt de apparatuur stil. De Universiteit Utrecht is daarom vandaag gesloten. De brand in Almere was gisteravond onder controle. De schade is groot. De man die vorige maand in Utrecht in zijn rolstoel in brand werd gestoken is aan de beterende hand. Hij mag binnenkort het brandwondencentrum verlaten, zegt de gemeente. De rolstoel van de man die geen benen heeft werd in brand gestoken bij een supermarkt in Utrecht, vermoedelijk na een ruzie. 2 verdachten blijven voorlopig vastzitten. Het leven van de man werd gered door 7 omstanders die hem uit zijn rolstoel trokken en op de grond legden. Zij zijn vandaag bedankt door burgemeester Dijksma en de politie. De finale van de Europa League gaat tussen Aston Villa en Freiburg. Die schakelden in de halve finales Nottingham Forest en Braga uit. Voor de finale van de Conference League hebben Crystal Palace en Rayo Vallecano zich geplaatst ten koste van Shakhtar Donetsk en Strasbourg. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Flevoland.
1: Het komende uur de lekkerste muziek.